0: hoorde je het WK-anthem Die Die. Hier natuurlijk in de 538. Kilio van Luijt hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht gewoon wil doorkomen met de hits van 538. Als ik iets voor je kan doen deze nacht, laat hem weten via de gratis app van 538. Hij staat ook zeker deze nacht weer wagenwijd voor je open. Altijd leuk om eventjes iets van je te horen. Ik zie namelijk een aantal mensen, onder andere Joyce en Christian, die in de app doorappen via de app van 538. Ja, ik begin het een beetje zwaar te krijgen. Heb je misschien zometeen de dance mesh voor je? Moving to the Sun, die komt eraan. En Michael, die stuurt ook nog een appje.
1: Even lekker de summer jam. De temperatuur is er maar. Groetjes, Michel.
0: Ja, zo is het, Michel. Daarom nu op 538. Een nieuw project. Dit is Summer Jam.
2: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Alex Warren. Je hoorde Passenger. Hey, ben jij wel eens een heel groot fan van iemand geweest? Ja, ik was zeker vroeger fan van inmiddels mijn collega Mark LeBrand. Voor mij toch wel een beetje de vaderfiguur binnen Radio Nederland. Ja, ik ben nog maar 25, vandaar dat het een beetje mijn vaderfiguur is. Maar ik was zo fan van Mark, jongen. Dat ik echt altijd via Instagram DM's naar hem heb gestuurd. Van, hey Mark, ik ben Kilian. Ik werk nog maar bij de lokale omroep in Emmen. Zou ik misschien een keer je mogen ontmoeten? Dat soort dingen. Ja, echt heel triest. Uiteindelijk heeft het me misschien wel hier de plek bij 538 opgeleverd. Dat weet ik niet. Of hij het ooit die DM heeft gelezen. Maar het is inmiddels mijn collega. En zo is het ook gegaan bij Alex Warren. Was vroeger echt ontzettend fan van Justin Bieber. Heeft hem echt helemaal plat gedm'd met de vraag of hij ooit een keer samen kan skaten, skiën, snowboarden. Zelfs een keer gevraagd wat hij met hem wil uiteten. Dat hij wat bekender werd. Toen heeft hij snel alle berichten verwijderd in de hoop dat Justin Bieber niet zou zien als hij hem ooit een keer zou DM'en. Joh, wil je een keer een plaat samen maken? Mooi verhaal. De Alex Warren en Passenger bij 538. Met onderweg voor je de Dance Smash. En eerst Susanne Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien.

lekkere dancefest deze week van Hugo. Je hoorde Moving to the Sun, natuurlijk hier in de 538. Ik jullie al vanuit hier. En ja, het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment, hè. En we hebben ze hier gewoon voor je liggen. Kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Hoe je ze kunt winnen, je hoort er dan Nena en Kim Wild.

0: Fat Con. Je hoorde Begging. Hey, en het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ik heb het natuurlijk over kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het is de laatste keer op Zandvoort. Daarom extra in trek, kan ik je vertellen. Echt, die kaarten die vliegen als breed. De breukjes over de toonbank. Mocht het inmiddels nog niet uitverkocht zijn. Want volgens mij kan het echt elk moment zo zijn. Maar wij hebben ze hier gewoon voor je liggen. Complete weekendkaarten. Vrijdag, zaterdag en zondag. Je bent erbij. Als je deze week de oproep voorbij hoort komen, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En wie weet zie je het geweld wel met eigen ogen. En ik kan je vertellen, het is echt bizar om te zien. Dus echt waar, zodra je deze week de oproep hoort, bel zo snel mogelijk, nog sneller als die auto's kunnen rijden. 0909-30538. Wie weet, ben je er hele weekend bij.

Zomerse Topic en Becky G. Je hoorde Sorry Papi. En Michael Jackson was naast natuurlijk zijn muzikale carrière ook behoorlijk bekend om zijn bijzondere huisdieren. Dat is natuurlijk Bubbles, hè, de chimpansee. Maar hij heeft ook een boa constrictor gehad. En nou, noem het eigenlijk allemaal maar op. En zo is hij dus ooit is hij een plaat misgelopen met Freddie Mercury van Queen. Dat is echt waar. Zij hadden samen een studiosessie geboekt. Zij hadden gezegd, joh, weet je, laten we in ieder geval een keer met elkaar in de studio gaan zitten. Kijken of we misschien wat leuks kunnen maken. Maar Michael Jackson nam zijn lama's mee. En daar was Freddie Mercury niet echt van gediend. En die zei, ja, je mag kiezen, vriend. Of de lama's eruit, of ik eruit. En toen had hij gezegd, nou ja, de lama's zijn net mijn kinderen. Die stuur ik hier niet zomaar de studio uit. Dan ga jij maar. En dat is de reden, zegt Freddie Mercury zelf, dat er dus nooit een plaat is geweest tussen Michael Jackson en Freddie Mercury of Queen. Dat door een paar lama's, bizar toch? Michael Jackson, je hoort hem nu hier in de 538. Dit is Heerlijk, dit is Thriller.

Hits, je 538 met de nieuwste van Somber. Je hoorde My Body Isn't Ready. Ik jullie al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht gewoon weer wil doorkomen met de hits van 538. Als ik iets voor je kan doen. Je bent altijd welkom via de gratis app van 538. Zo appte Kate net. Hey Kilian, ik ben nog druk aan het schoonmaken. Ja, het is wat later, maar anders kom ik er nooit aan toe. Heb je misschien een plaats waarbij het wat sneller kan gaan? Nou, zeker. Justin en Sam Harper, het nieuwste Just a Little, komt eraan. En eerst The Weeknd.

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Justin en Sam Harper. Je hoorde Just a Little. Als je denkt, joh, nieuw? Volgens mij ken ik dit toch? Ja, dat klopt. Dit is namelijk het origineel. Goed, laten we eerlijk zijn. De variatie van Justin en Sam Harper mag er ook zijn, toch? Je hoorde

538 met Wiz DMC en Bees & Honey. Je hoorde Show Me Love. Hey, zometeen na drieën hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere zomerse muziek van The Bouza voor je klaarstaan. Ook de nieuwste Lost Frequencies en Craship komen eraan. Dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Ik wens je...

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoedcamera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Geldt daar een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauw oog? Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. Er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. En de volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. Dan nog het weer. De dag begint vrij zonnig. Later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. En het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws. Het is nog lekker...
4: Rustig.
3: Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Duitse grens richting Hengelo. Hectometerpaal 177.3. A4, Belgische grens Bergen-op-Zoom 235.4. En de A16, Rotterdam-Dordrecht 7.9. Laatste van nu A58, Breda in de richting Bergen-op-Zoom op de rem bij 76.1. Op zoek naar de eerste luisteraar voor deze donderdagochtend 6 augustus. Wil je het worden? Werkt het eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. En kom je dan zometeen in de uitzending als de eerste luisteraar, dan open je de ochtendshow vandaag. En win je het t-shirt, het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Het collectors item, zeggen we er altijd maar even bij. Dus bel hem maar 0909-30538 en word de eerste luisteraar.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op
3: je radio. Ja, goedemorgen.
9: De 538-ochtendshow.
3: Zo, lekker vroeg, het begin van een nieuwe donderdag. Het is 1 minuut over 6. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En Brandy en Monica zijn hier. The boy is mine.
9: Radio 538.
10: Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt. Dat jij er tussendoor gaat zitten lullen. Kijk, al die programma's. De dishjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal om lachen. Ook als het niet leuk is. Ja. En dan gaan ze nog even met Miep het Meppel bellen. Weet je wel, een lullig telefoonspelletje.

0: Stanley en Monica. En The Boy Is Mine. 4:06. Goedemorgen. Een gloednieuwe 538 ochtendshow is hier. En fijn dat je er alweer lekker bij bent zo voor dag en dauw op dit vroege tijdstip. Direct eventjes naar de actualiteit van de dag. Het bedrijf achter Sparta, Batavus en Babu vraagt uitstel van betaling aan. Na problemen met de bakfietsen van Babu maakte Stichting Veilige Bakfiets zich zorgen over de gedupeerden. Esther van Garderen van de stichting vertelt daar wat meer over.
1: Het is natuurlijk een heel groot bedrijf die een klein bedrijf heeft overgenomen. Maar daar, wat er toen daar bij Babu ontstond, daar hebben ze op concernniveau hun verantwoordelijkheid onvoldoende genomen. Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd.
0: Stichting Veilige Bakfiets zich zorgen over de gedupeerden. Esther van Garderen van de stichting vertelt daar wat meer over.
1: Het is natuurlijk een heel groot bedrijf die een klein bedrijf heeft overgenomen.

0: inderdaad. Als een bedrijf dreigt om te vallen en uitstel van betaling aanvraagt, ja, dat is altijd een beetje een penibele situatie. Cor, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Floris.
0: Goedemorgen, grote vriend.
1: Hoi.
0: Jij bent een trouwe vriend van de vroege ochtend, hè, Cor?
1: Ja, klopt helemaal, Floris. Elke morgen, dezelfde tijd.
0: Ja, hoe laat begin jij normaal gesproken?
1: Nou, ik begin normaal gesproken 6:15 ongeveer.
0: Kwart over zes? Maar jij bent altijd tussen 5 en 6, ben je ook al van de partij?
1: Ja, dan ben ik al wakker. Lekker een bakje koffie drinken thuis, boterhammen klaarmaken en dan op het gemakje naar het werk.
0: Lekker, hoeveel bammetjes neem je mee na een werkdag?
1: Een stuk of 7.
0: Zo? En heb je dan ook, want ik moet bij bammetjes eigenlijk ook altijd denken aan mijn schooltijd. Ik had mijn brood, had ik altijd voor de eerste pauze, had ik dat al op.
1: Nou ja, dat is bij mij niet het geval. Ik verdeel het wel een beetje over de dag. Ja, want ik ben pas om een uur of 4 weer klaar, dus dan
0: moet
1: de hele dag wel wat eten hebben.
0: Verstandig verdelen, heel goed. Ja, hey, ja. En wat ga je doen vandaag? Wat voor werk?
1: Ik ga weer lekker zeecontainers brengen naar de klant op het industrieterrein Moerdijk.
0: Oké, dus zeecontainers, die haal jij dan ergens op in een haven?
1: Ja, dus de haven van Moerdijk, daar hebben we 2 terminals. En ik zit meestal bij de ene terminal waar ik voor rij. Ja. En dan breng ik daar een klant in Moerdijk. En dat is eigenlijk allemaal spul voor de Lidl.
0: En dan voor de Lidl?
1: Ja.
0: Oh, kijk eens eventjes. Lekker, en dat is eigenlijk altijd een beetje pendelen op dezelfde plek.
1: Ja, gewoon lekker op paneer rijden, zo'n 40 containers per dag.
0: Zo, maar word je daar niet helemaal zat van op een gegeven moment? Dat je denkt, nou, nu heb ik het wel gezien, dit ritje.
1: Nee, ik vind het helemaal heerlijk zo.
0: Oh, wat goed. Maar wat maakt nou dat je zegt, laat mij dit maar lekker de hele dag doen?
1: Ja, gewoon puur dat je gewoon weet van, nou, ik heb dan mijn pauzes, dan de zus. En je weet gewoon, lekker op en neer rijden. Ik heb zelf ook op de vrachtwagen gezeten en dat viel me zo tegen.
0: Ah.
1: En toen heb ik gezegd van, laat mij dit maar lekker doen tot mijn pensioen en dan vind ik het prima.
0: Lekker overzichtelijk. Ah, heel goed, Cor.
1: Ja.
0: Ja, heel goed. Je bent er weer lekker vroeg uit en je bent vandaag ook nog...
2: De eerste luisteraar.
0: De eerste luisteraar.
1: Helemaal mooi.
0: Ja. Gefeliciteerd betekent dat we het t-shirtje kant op gaan sturen.
1: Ja, heel leuk.
0: Het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. En uit de ervaring en uit de recensies blijkt dat je dat heel goed kunt dragen als je de hele dag achter het stuur zit. Dus doe dat vooral een keer en stuur even een fotootje. Vinden we leuk.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Helemaal goed, man. Cor, mooie dag. Rij voorzichtig dan, hè.
1: Ja, dankjewel, Paul. Jij een fijne uitzending.
0: Dankjewel. 8 minuten over 6. Goedemorgen.

0: de script en I want it all. Goedemorgen, 14 minuten over 6. Dit is de 538-ochtendshow. Fijn dat je erbij bent. Ja, ik zie al een berichtje binnenkomen van Gwen. Goedemorgen. Wij zitten in de auto onderweg naar Frankrijk. Veel succes met de ochtendshow. Wij, en dat is dan papa, mama en ik, luisteren gezellig mee. Kijk, dat is nog eens gezellig. Met z'n allen in de auto op weg naar Frankrijk. Ik ga ervan uit dat het op weg naar vakantie is. Mocht je lekker ergens aan het luisteren zijn, aan het werken, op weg naar vakantie of misschien wel op vakantie, laat het lekker weten via de app van 538. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker zo op de vroege ochtend natuurlijk. Dit is dus de 538-ochtendshow. En wat is er, Rick?
1: Ik was gisteren even boodschappen aan het doen en ik was bij de slager.
2: Ja. Slaafinkjes gehaald?
1: Nee.
3: Speklapjes?
4: Nee, de boemieboemiebal natuurlijk.
1: De boemieboemiebal bij mijn slager. En eerlijk is eerlijk, dat
2: maar
1: is
2: heb
1: echt...
2: Heb jij keurslager of van...
1: Ja, een keurslager, ja.
2: Oh,
1: ja,
2: dus ja. Is van een keten.
1: Ja, maar dit is gewoon echt, weet je, dit is gewoon nog ouderwets, weet je wel. En ja, ja. Stond daar, het is daar altijd druk.
4: Ja.
1: En dus ik doe mijn bestelling. En naast mij staat een vrouw met haar dochtertje, denk ik. Van, ik denk dat dat meisje een jaartje of 7, 8 was. Ja, met van die vlechtjes erin. En het was daar druk en ik stond een beetje op mijn telefoon te koekeloeren. En ze waren bezig met de bestelling.
2: Slaap geeft u nog varkenspootjes.
1: Ja,
3: weet je wel. Wil je een worstje?
1: Dus ik sta daar en ik hoor inderdaad, ik dacht dat mijn bediende, zeg maar.
2: Oh ja, jouw nummertje aan de beurt.
1: Mijn nummertje, dat die zei... Wil je een plakje worst? Ja. Dus ik roep uit eigenlijk... Ja, lekker!
2: Serieus?
1: Ik vind een plakje worst heerlijk.
2: Je gaat toch geen worst van de slager aannemen? Als volwassen vent. Dat doe normaal.
1: Toen zegt ze, ja sorry, dat was niet voor jou, maar voor dat meisje.
4: Ja.
1: Toen dacht ik bij mezelf, maar waar is dat vandaan gekomen... dat kinderen een plakje worst krijgen en wij...
2: Volwassenen
1: die alles betalen daar en misschien ook wel trek hebben.
2: Jij zegt, waar ligt de grens van het plakje worst?
1: Tot hoe oud krijg je een plakje worst?
2: Ja.
3: Maar kinderen moeten een beetje zoet blijven... En ik denk als ze nog zo jong zijn, dat het daarom is begonnen in ieder geval.
2: Wij hebben namelijk dus ook een bakker, daar krijg je een halve krentenbol.
1: Ja.
2: Nee,
1: joh.
2: Ja, en bij onze mediamarkt een halve tv.

0: Beyoncé en Halo bij 538. Het is 6:04. Goedemorgen, de ochtendshow van 538 voor deze donderdagochtend. Met een nieuwe ronde, lekker naar de wekker zometeen. Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag, welke vind je lekkerder? Met jouw kans op de groene of de paarse badjas als je je voorkeur even doorgeeft. Dat allemaal zometeen. Ook Harry van der Heijden met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: Infantino mag blijven.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: Check 538.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.

0: Hulu en Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: Goedemorgen, de dag begint vrij zonnig. Later is er vanuit het noorden wat meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buitjes vallen. Het is 20 tot 25 graden vandaag. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is...
14: Rustig.
13: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Duitse grens Hengelo, hectometerpaal 177,3. A4, Muiden-Lelystad 69,6. En de A16, Rotterdam-Dordrecht 7,9. Laatste voor nu A28, Amersfoort in de richting Zwolle. Op de rem bij 60,0. Het is 2 minuten over 6:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
15: Er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat door de natuurbrand bij Venray. De brandweer heeft die sinds gistermiddag onder controle. FIFA-baas Infantino gaat voorlopig niet weg. Na zijn omstreden WK-plannen was er gisteravond topoverleg in Marokko. Het bestuur van de FIFA blijft achter hem staan. Veel landen wilden hem weg hebben. En in Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1. En de gemeente wist van niks.

0: Kensington. En Living for 8 minuten over 6:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. En wat is er?
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wat is er lekker na de wekker? Jij bepaalt mee. Twee opties, twee muzikale opties die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag, waarmee sta jij lekkerder op deze donderdagochtend 6 augustus? Het is vandaag een aantal jaar geleden, 1962 was het, dat Jamaica onafhankelijk wordt van het Verenigd Koninkrijk. Ja, voor veel mensen uit Jamaica, denk ik, een memorabele dag. Optie 1 vandaag in Lekker naar de Wekker. Ja, zeg je Jamaica, dan zeg je deze meneer. Bob Marley, Iron Lion Zion.

Ja, optie 1 dus vandaag lekker naar de wekker. Bob Marley en Iron Lion Zion. Het is vandaag ook de verjaardag van Gary Halliwell. Geboren in 1972 en versnel rekenen, vandaag 54 lentes jong. Ja, Gary Halliwell van de Spice Girls, Ginger Spice. Trouwens ook de vrouw van oud Red Bull baas Christian Horner. Die is nog steeds op een of andere manier... Gaat ze als een speer. Maar dan met de teambaas van Red Bull, oud-teambaas dus. Dus onderdeel van de Spice Girls. Optie 2, lekker naar de wekker vandaag. De Spice Girls

Lastige keuze. Maar wat mag het zijn volgens jou? Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar nummertje 1 voor Bob Marley en Iron Lion Zion. Of nummer 2 voor de Spice Girls en Who Do You Think You Are? Dus kom maar door. En kom je zo meteen in de uitzending met jouw stem.

0: Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het rijden op de bus.
0: Op de bus, buschauffeur.
1: Ja, inderdaad.
0: Welke lijn rij je?
1: Ik rij deze ochtend de 388 van Rotterdam-Kralingse-Zoom naar Utrecht.
0: Oh, van Rotterdam naar Utrecht, joh, dat is best. Dan rij je in zo'n grotere bus, zeg maar.
1: Ja, ik rij de streekbus.
0: Net de streekbus. Oh, maar dan denk ik wel leuk dat je ook zeg maar, van de ene naar de andere plaats gaat.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, maar ga je over de landweggetjes en zo?
1: Ja, soms een beetje zo buitenlangs en dan de Rijksweg.
0: Oh, wel, okay, heel goed. Dan vraag ik me af, hè, als je nou, want ik heb altijd op een of andere manier geleerd dat als je dan in de bus zit en je stapt weer uit, dat je dan even moet zwaaien naar de chauffeur. Is dat ook echt zeg maar, de bedoeling? Zit jij ook echt te wachten bij iedereen die uitstapt om eventjes naar te zwaaien?
1: Nou, ik ben altijd wel zo, als iemand instapt, zeg ik altijd netjes gewoon goedemorgen of goedemiddag of goedenavond.
0: Ja.
1: En als de mensen uitstappen en ze doen inderdaad even dag zeggen, vind ik dat wel prettig.
0: Ja, toch? Ja,
1: en dan zeg ik daar, ja, de beleefdheidsnorm is toch wel, ja.
0: Maar is dat nog steeds, zeg maar, doet iedereen dat nog steeds? Of merk je dat dat minder wordt?
1: Ja, dat wordt wel heel erg minder. Sommige mensen die kijken je ook werkelijk gewoon echt niet aan.
0: Hey, wat grappig. Nou ja, niet zo grappig eigenlijk, maar... Dus misschien wel leuk bij deze, als je aan het luisteren bent en je stapt ergens nog in de bus. Zeker als je ook weer uitstapt, zwaai even. Want schijnbaar is het is voor de chauffeur dus echt leuk.
1: Ja, en tegenwoordig is ook een beetje de enigste contact die je hebt, hè?
0: Ja.
1: Tegenwoordig kunnen mensen gewoon inchecken met de pinpas.
0: Daar had ik het laatst nog over. Met mijn moeder inderdaad. Die zei van ja, vroeger was dat er gewoon moest je gewoon met geld, met cash kwam je de bus in. En dan moest je direct daar gewoon betalen. Of die strippenkaart had je op een gegeven moment. Dat je inderdaad gewoon een aantal strippen had. Moest zeggen waar je heen moest. Dan had je inderdaad nog een contactmomentje. Maar nu is het gewoon piep. En
1: ja, en mensen lopen door.
0: Ja, ik hou ook altijd mijn oortje gewoon in, denk ik. Als ik muziek aan het luisteren ben.
1: Ja. Ja, dat is tegenwoordig wel...
0: Carmen, ik hoor het al. Jij pleit voor meer sociale contacten in de bus. Laten we daarvoor gaan.
1: Ja, nou gewoon beleefdheid.
0: Ja, heel goed. Hé, je zit ook in Lekker naar de Wekker. Wat mag het zijn volgens jou? Optie 1 van vandaag, Bob Marley, Iron Lion Zion. Of nummer 2, The Spice Girls and Who Do You Think You Are?
1: Nou, dat is altijd Bob Marley.
0: Altijd Bob Marley? Oh, daar hoef je niet lang over na te denken.
1: Nee.
0: Hopelijk hoef je ook niet lang na te denken over de groene of de paarse badjas. Wat mag het zijn voor je?
1: Ik ga voor de paarse.
0: Sturen we die je kant op. Mooie dag en rij voorzichtig, Carmen.
1: Oké, dankjewel. Een fijne dag nog.
0: Bob Marley is hier bij 538.

0: Kygo en Firestone, 7:05. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow met Harry van der Heijden en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Grenscontrole is botsmagneet.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bevers...

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De grenscontroles waar Duitsland 2 jaar geleden mee kwam zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar in Marokko om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Later komt er meer bewolking. En aan het einde van de middag kan er in het noorden een regenbui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
5: Harry, veel dank. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A12. Oude Rijn richting Lunette. Bij Lunette de hoofdrijbaan. Voorwerpen op de weg en 14 minuten. Sterkt als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A1. Duitse grens richting Hengelo. Hectometerpaal 177,3. A6 Muidenberg-Lelystad 69. En de A7 Den Oever Amsterdam 14,4. A16 Rotterdam Dordrecht 7,9. En de A28 Amersfoort Zwolle 60,0. A30 Ede Barneveld 10,4. En de laatste de A50 Arnhem in de richting Os. Omegente gesignaleerd bij hectometerpaal 147,9.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Ja, goedemorgen. Fris en fruitig wakker worden met de 538 ochtendshow deze donderdagochtend. Het is 7:02 en Bluff is hier.
10: En dan laten we wel wezen, de commerciële. Dat is nou bepaald niet het voorbeeld waar we naar moeten streven met die shit die die daar uitzenden. Want dat is natuurlijk een armzalige rommel, die commerciële. Je kunt niet zeggen dat de commerciële hebben laten zien hoe het eigenlijk moet.
2: De 538 Ochtendshow.
11: Ochtendshow.

0: surf en harder dan ik hebben kan.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja hoor, 6 minuten over 7, goedemorgen. De 538 ochtendshow, donderdagochtend 6 augustus. Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op dit vroege tijdstip. Direct even een duik nemen in de actualiteiten van de dag. In Venray is het zijn brandmeester gegeven. Dat betekent dat de brand daar volledig onder controle is. Bewoners in het gebied kregen gisteren bezoek van de premier, Rob Jette. En hij beschrijft hoe de situatie daar er nu voor staat.
3: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel. Want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
0: Ja, dat lijkt me ook ongelooflijk lastig om in zo'n bos dan de boel een beetje onder controle te krijgen. Want alles wat daar staat is brandbaar. En zeker als het zo droog is natuurlijk. Het is echt knap hoe ze dat op een of andere manier toch onder controle weten te krijgen. Zeker als je kijkt naar de landen in Zuid-Europa waar het gewoon echt heel lastig blijkt om het te beheersen. Hulde voor de brandweer. Dat mag even gezegd worden. Dan in B&B vol liefde. Misschien ben je het lekker aan het volgen. Heerlijke entertainment is het ook eigenlijk. Een beetje irritatement ook af en toe dat je lekker kunt ergeren aan mensen. In de B&B van Timothy op Ibiza komt een nieuwe single aan, Wadi. En onderweg raken ze in gesprek over dominantie binnen een relatie. Timothy heeft daar een hele duidelijke mening over.
4: Voor de rest heb ik wel een eigen wil en ben best wel dominant. En ik weet precies wat ik wil.
5: Dominant. Ben je dominant?
4: Ja?
5: Dominant is leuk, alleen het moet mij niet overstemmen. Want dan kan het nog wel eens lastig gaan worden. Er is maar in mijn huis ruimte voor één te groot dominant iets en dat ben ik zelf.
0: Ja, het is wel grappig. Er gaat op internet gaat heel veel rond dat die Timothy dat hij ontzettend op Gordon lijkt. Dat hij heel veel trekjes van Gordon heeft. De manier van lachen, een beetje de manier van lopen. Nou, daar heeft hij nog een vleugje Gerard Joling nog overheen gegooid. Er wordt gezegd dat hij eigenlijk vooral bezig is om te zorgen dat hij na B&B voor Liefde dat hij ergens een tv-programma krijgt. Want hij eigenlijk alles heeft wat Ger en Goor samen succesvol maakte. Gaan we allemaal meemaken. Het is leuk om te volgen. In ieder geval vind ik dan. Misschien vind jij het ook. En anders kun je het lekker laten liggen. Dat is ook wel fijn. Daar in ieder geval geen aandacht aan hoeft te besteden. Misschien heb je dat eens gehad op je werk. Dat je bijvoorbeeld promotie maakt. Dat je ineens een laagje omhoog gaat in de organisatie. En dat je ineens de baas wordt van je collega's. Niels heeft dit gehad.
6: Uiteindelijk ging dat hartstikke goed om. Maar het is sowieso heel raar. Want ik werd ook ineens de baas van Tim. En ook van Wilfred. Ja. En van meerdere mensen. Waarvan je ineens denkt, ja.
7: Wil je daar de baas van?
6: Je
7: weet ook alle salarissen dan opeens.
6: Dat weet ik ook, ja. Dus er is nog wat ruimte, Rick.

lekker. Vandaag veel zon. Later vandaag is er wel wat meer bewolking. Aan het einde van de middag kan er in het noorden vooral ook een klein buitje vallen. Kan het gaan regenen? Dat je het maar even weet. 20 tot 25 graden is de temperatuur vandaag. Ietsje koeler dan de afgelopen periode. Geen vertragingen op de weg, dus lekker doorrijden met Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi bij 538.

0: Kenan, waving flag bij 538. Goedemorgen, 16 minuten over 7. Dit is de ochtendshow, donderdagochtend, 6 augustus. Wat is er, Rick?
1: Ik heb het al een paar dagen gezeik met mijn auto. Ik heb een lekker band.
2: Ja, je hebt een lekker band.
1: Een leeglopertje.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan kom je, weet je, ben al bij twee garages geweest.
2: Jongen,
1: weet je
2: jongen.
3: Ja, we kunnen niks vinden.
1: Ja. Maar toen ging ik was gisteren naar Amersfoort en toen... Ja, dan moet je een uurtje wachten.
2: Zo, dat is altijd lang, hè, die garage.
3: Ja, ja, wilt u een bakje koffie?
2: Maar tegenwoordig kom je dan wel in zo'n soort lounge terecht.
1: Ja, man, je kan daar echt...
4: Ja, het is echt een experience.
1: Ja, wilt u even de jacuzzi in, hè? Ja, maar toen ging ik wandelen daar. Ze hebben daar industrieterrein in Amersfoort.
2: Ik wou zeggen, ik weet waar jouw garage zit. Ja, dat is niet heel rustiek, pittoresk wandelen.
1: Nee, het is eigenlijk een heel ongezellig...
4: Maar goed, jij liep van de Praxis naar de McDonald's.
1: Ja. Nee. En toen had ze gezegd, ja, er staat hier verderop, staat een... daar kun je een heerlijke Italiaanse bol halen, weet je wel, een panini. En, Dus ik zie daar zo'n karretje staan, weet je wel. En daar stond inderdaad op cappuccino. Even. Maar ik moest zo lachen om die naam. Ik heb een foto van... Panini Italiani. Dat is toch mooi? Dat bedrijf stond dus aan. Panini Italiani.
4: Nou, jongens van Panini Italiani.
1: En toen bij mezelf, is het niet leuk als we elke dag gewoon even een bedrijf noemen waar we aanstaan?
2: Vind ik zo leuk.
4: Dat vind ik heel leuk.
5: Ja.
1: Dat dus we noemen gewoon elke
2: dus
1: dag.
2: Dus we staan aan bij Panini Italiani.
1: Panini Italiani.
2: Dat en zit daar denk ik bij, als je de afslag...
1: Oh, het is...
2: Nee, maar het is daar dat industrieterrein inderdaad, bij Van der Valk, bij Amersfoort.
1: Ja,
2: toch? Bij de McDonald's.
1: Met vers gebakken bollen en Italiaanse producten.
2: Maar wat heb jij gekocht bij Panini Italiani?
1: Nou, en dat vond ik. Ik heb daar een cappuccino'tje besteld.
2: Ja.
1: Wat denk je wat het kostte?
2: Ik denk
4: nu niks meer.
1: Nee.
2: 2,25.
1: 2,25? Oh, ik betaalde
5: normaal. Nee, 3,50.
1: 2,50, vond ik niet duur voor een heerlijke cappuccino. Italiani, Panini.
4: Ik denk dat Rick daar heeft gestaan. Ik noem morgen jouw naam op de radio.

0: Goedemorgen, dit is de 58 ochtendshow met Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Infantino blijft de baas.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Goedemorgen, vandaag veel zon. Later vandaag komt er wat meer bewolking. En aan het einde van de middag kan het in het noorden zelfs gaan regenen. 20 tot 25 graden is het vandaag. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
8: rustig.
7: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Duitse grens Hengelo, hectometerpaal 177.3. Verder op de A1, Amersfoort Eemnes 39.6. En de A6, Muidenberg Lelystad 69.2. A15, Rotterdam Maasvlakte 53.6. En de A16, Rotterdam Dordrecht 7.9. A28, Almere Hilversum 117.0. En de laatste, de A28, Amersfoort Zwolle op de rem bij 60.0. 2 minuten over half 8. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
9: De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. En dat betekent dat je er niet mag komen, zodat hulpdiensten overal bij kunnen. De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kopstaartbotsingen tot gevolg. En FIFA-baas Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg naar de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK.
10: 538, de 538 Ochtendshow.
7: Wakker worden met Teddy Swim zometeen na Imani. Don't be

0: You Girl en Jamaican. Bam, bam, bij 538. Het is exact 7:15. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Ik weet niet hoe dat bij jou zit trouwens, met je vreemde talen. Of je een woordje over de grens spreekt. Misschien sowieso, als je op vakantie gaat. Dat je toch een beetje geoefend hebt. Een klein Duolingo'tje er tegenaan hebt gegooid. Sammy hangt aan de telefoon. Sammy, hoe zeg jij in het Turks de zin... je luistert naar de 538 ochtendshow?
1: Beş üçsekiz radyoyu dinliyorum her sabah.
2: Ik haal de radio eruit.
3: Ja, dat is gewoon. Dat blijft toch een uur.
1: Laatste woord. Beş üçsekiz, 538. Beş üçsekiz.
3: Die gaan we niet vergeten. Sammy, dankjewel. Anna, goedemorgen.
4: Anna
3: die spreekt een andere taal. Kees dan. Kees, goedemorgen.
5: Ja, goed morgen.
3: Oh, dat klinkt een beetje Scandinavisch.
4: Ja.
5: Dit is jette bra. Ja, alle Svenska.
3: De Zweedse niet.
5: Ja, Zweeds, ja.
3: Ja, ik dacht al een aantal IKEA-producten te herkennen daar.
4: Maar de vraag is, ben jij Zweed of heb je het jezelf aangeleerd?
3: Zweed je veel?
5: Nou, Kees is mijn voornaam. Dat klinkt redelijk Hollands.
4: Ja, dat is zeker. Het
3: ook. Ja.
5: Ik heb een Frans achternaam, maar dat is van heel lang geleden. Ja. En ik spreek Zweeds.
3: Jeetje, maar waarom spreek je Zweeds dan?
4: Ja.
5: Wij zijn importeur van een Zweeds merk in de tentoonstellingsbouw. Dus ik kom al 25 jaar in Zweden en met name in Stockholm.
4: Ah. Is het moeilijk, Zweeds?
5: Ja, heet er Kees Moisie. Oh, ja, arbeiter. Ja, boer in Barneveld.
4: Je woont in Barneveld. Oh, ja. Dat,
5: Ja, bra. Ja, dat klopt, ja.
6: Maar horen ze in Zweden dat jij Nederlands bent of buitenlands bent?
5: Ja, dat hoor je redelijk snel. Ze zeggen dat mijn spraak goed Zweeds is. Het is een beetje zangerig. Het klinkt heel mooi, vind ik. Maar het is op zich redelijk makkelijk te verstaan.
3: Oké.
4: Maar ik denk ook dat ze het wel enorm waarderen dat jij dat als spreekt, die taal.
5: Ja, ze zijn enerzijds verbaasd van, ik was in een hotel en ik kwam inchecken. En ik zeg, mijn naam is Moesje, ja, reserveer het room pot voor natter.
3: Ja.
4: 201.
3: En toen zeiden ze, weer voor een uurtje.
5: die man zei, boer je in Zweden? Woon je in Zweden? Oh, ik zei, nee. Ah. Arbeiter du in Zweden? Ja. Ik zei, nee.
4: Waar
5: duurt dan het Je woont hier niet.
3: Ja,
5: waarvoor spreek je Zweeds? Nou, dat niemand spreekt Zweeds.
3: Het probeer je dat geloof. Doe nog even dan in het Zweeds. Even die zin. Je luistert naar de 538 ochtendshow.
5: Ja, goed morgen. Du listnar på Radio 538.
3: Mooi man. Dankjewel. We gaan nog even naar Anne, want Anne hebben we inmiddels weer aan de telefoon. Anne, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Welke taal spreek jij?
7: Ik spreek Portugees.
3: Oh, dat is ook een mooie taal, hè, Portugees.
8: Maar het doet al wat Uchu.
4: Uchu?
8: Ja, Pocantje.
7: Uchu is 8.
4: Hè?
7: Uchu is 8.
4: Is 8. Uchu is 8, ja.
3: Dat, ja.
4: Ja.
3: Maar waarom spreek jij Portugees, Anna?
7: Ik ben van afkomst uit Portugal.
3: Ah, oké. Okay. En hoe klinkt dan, ik luister naar Radio 538, de ochtendshow, hoe klinkt dat in het Portugees?
7: Eu ouço todos os dias Rádio 538.
3: Oh, yeah. Oké, okay. Anna, dankjewel. Dan Irsa aan de lijn. Irsa, goedemorgen.
9: Kom aan Tijen.
4: Sorry.
3: Hè?
9: Kom aan Tijen.
4: Hoe gaat het?
6: Ik denk Chinees of zo?
8: Ik denk Vietnamees.
9: Goedemorgen.
3: Maar welke taal is het, Irsa?
9: In het IJslands.
3: IJslands? Dat hoor je ook niet vaak.
8: Nee.
4: Waar lijkt IJslands op? Is het een kruising van iets of is het echt een op zichzelf staande taal?
9: Het is wel een op zichzelf staande taal. Het lijkt het meest op Noors.
3: Okay. En waarom spreek jij dit ergens aan?
4: Ja.
3: Werk je bij Iglo?
9: Ik ben half IJslands. Ik ben daar geboren.
3: En je woont nu in Nederland?
9: Ja.
3: Ja. En is het een lastige taal om te spreken, dat IJslands, voor mensen die nu bedenken van, nou weet je, ik ga
4: wonen.
3: Ik gooi het roer om, ik ga IJslands leren.
9: Ja, dat is wel echt een hele lastige taal.
3: Wat maakt het zo moeilijk dan?
9: Grammaticaal. Veel naamvallen. Denk een beetje aan Duits leren op school, zeg maar. Ja, dus als je dat niet gewend bent, dan kan ik me voorstellen dat het echt best lastig is.
4: Oh
9: ja.
4: Maar merk jij, Irsa, spreek jij nu in Nederland nog met familie of IJslands? Of merk je ook dat het achteruit gaat in de loop der jaren?
9: Nee, ik probeer het juist heel goed bij te houden. Dus het is eigenlijk alleen maar beter geworden. Ik was 6 toen ik in Nederland kwam.
3: Dat is best knap dat je het nog zo goed spreekt.
9: Ja. Ja, daar heb ik mijn best voor gedaan. Ja. En mijn vader die woont daar nog, dus daar spreek ik IJslands mee. Ja.
3: En is er bijvoorbeeld een IJslands woord waarvan je zegt van nou, dat vind ik zo'n mooi woord, zo fantastisch. Oh,
9: ja. Nou ja, de bekende naam van de vulkaan, hè, van een tijd terug.
4: Ja, die uitgebarst.
3: Sorry, nog één keer.
9: Eyjafjallajökull. Ja. Dat was die van de aswolk.
4: Ja. Ik heb nergens in het nieuws zit.
3: Nee, je bent de eerste die hem goed uitspreekt hier in Nederland.
8: Dat heb ik geen stoel het nooit horen zeggen.
3: Hey, eerst, hoe klinkt dan... Ik luister naar 538 de ochtendshow. Hoe klinkt het dan in het IJsland?
9: Hier lusta atlatara al...
6: Mooie taal, hoor.
3: Ja, het is ingewikkeld, maar wel mooi. Eerst dan dankjewel. Tot slot, Berry nog even. Berry, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Berry, welke taal spreek jij?
10: Ik spreek Mandarijns.
4: Mandarijns?
3: Wow. Dat is Chinees, toch?
10: Ja, dat is Chinees, ja.
3: En hoe klinkt dat dan?
10: Dat klinkt heel moeilijk. Het is, iedereen weet wel hallo te zeggen. Dat is ni hao.
3: Ja.
10: En ik heb 20 jaar in China gewoond, dus ik kan daar zonder een woordje te spreken. Maar nu spreek ik zeg maar een aardig woordje Chinees.
4: Ja, als jij zegt bijvoorbeeld, je moet hier linksaf.
8: Maar je moet hier rechtsaf, hoe klinkt dat dan bijvoorbeeld?
3: Maar jij spreekt het, maar schrijf je het ook? Want ik geloof dat ook nog heel ingewikkeld is in het Chinees.
10: Ja, nou, ik weet dus het woordje niet hout te schrijven, maar daar blijft het ook wel een beetje bij.
3: Dat is echt het enige dat jij in het Chinees kan schrijven?
10: Ja, ik ken een paar woordjes schrijven met de hand schrijven niet, maar wel bijvoorbeeld met de telefoon. Dat is wat makkelijker.
3: Ja. Hey, we hadden hier net een redelijke discussie over satésaus. Wat is dat in het Chinees eigenlijk, weet jij dat?
10: Nou, zal je wat zeggen, jij gaat naar de Chinees een lumpiaatje pindasaus halen, maar dat zal jij in China niet tegenkomen.
3: Precies, want gewoon helemaal niet.
10: Nee, ze hebben geen
3: pindasaus. Oh, oké. Okay. Oh. Ik gat in de markt, jongens.
8: Ja.
3: Hey. Maar ik luister naar de 538 ochtendshow in het Chinees.
4: Oh, dat was hem.
8: Wat is dan 538 in het Chinees?
10: Mo-san-pa.
4: We spreken allemaal.
3: Ja, ja. Ja, zijn ook,
4: ik heb aan de ene kant het idee dat we zonen zijn. Ja. Maar aan de andere kant, ik vind het zo...
10: Weet je wat het is met die Chinese taal? Je moet heel erg opletten met klanken. Want bijvoorbeeld het woordje ma, nou dat kennen we allemaal. Ma is ook moeder, mama.
4: Ja.
10: Maar als je dat in de verkeerde taal zegt, zeg je paard. En als je een andere klank zegt, dan zeg je geen paard, maar zeg je marihuana tegen je moeder.
3: Dan moet je inderdaad heel goed opletten dat je het juist bestelt. Oké, nou Berry, leuk dat je even belde, dankjewel.

0: Katy Perry en Roar. 8:03. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. Waar je vandaag weer kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Werkt heel simpel. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-30538 voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Oh, lekker zou dat zijn, hè? Harry van der Heijden, het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Weer onrust in Vlaardingen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: 538 Nieuws.
17: 8 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Later komt er meer bewolking. En aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538. Kijken we nog even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws. Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid. Eerst op de A1 Duitse grens Hengelo. Hectometerpaal 177,3. Verderop de A1 Amersfoort Eemnes 39,9. En de A6 Muidenberg Lelystad 69,2. A15 Rotterdam Maasvlakte 47,1. En de A16 Rotterdam Dordrecht 7,9. A27 Almere Hilversum 117,0. En de A28 Amersfoort Zwolle 60,0.
3: A35, de laatste, Enschede in de richting Hengelo op de rem bij 70,9.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Inchecken doe je in de trein.
16: Maar ook met de 538-app.
18: Luister altijd en overal naar Radio 538.
16: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
18: De 538-app.
16: Download hem nu.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
18: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Hansen en Mab.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 6 minuten over 8. Goedemorgen. Hopelijk ben je lekker aan het genieten van het ochtendzonnetje. Waar hopelijk schijnt het ook bij je. Het is niet overal eventjes even zonnig. Hier en daar ook wel een klein beetje bewolking. Maar zo'n ochtendzonnetje doet altijd goed. 538 is waar je naar luistert. Dank je wel daarvoor. Hansen en Mab.
2: Dit is
1: de
2: 538 Ochtendshow.
0: 6 minuten.

0: Ja, toch wel de grote dag. FC Twente neemt het vanavond op in de derde kwalificatieronde van de Conference League tegen DAC. Trainer John van der Brom die blikt alvast eventjes vooruit op de wedstrijd.
1: Ik weet waar wij toe in staat zijn als team. En als wij daar ons verantwoordelijkheid in nemen, maar ook vooral onze taak goed in uitvoeren, dan zijn wij altijd in staat om ook tegen goede tegenstanders, dat heb je ook vorig seizoen in de competitie gezien, heel goed voor de dag te komen.
0: Ja, dat wordt spannend voor FC Twente. Zou het toch leuk zijn als we met veel Nederlandse ploegen lekker Europa ingaan dit jaar? Dat is ook sowieso. Heb je ook door de week wat leuks om naar te kijken? Zo simpel is het natuurlijk. Gover Meid heet hij volgens mij. Voorheen Stefano Keizers. Stefano Keizer moet ik dan zeggen. Is de gast bij de slimste mens in België. En wanneer hem wordt gevraagd naar Jan-Jaap van der Wal, reageert Jan-Jaap zelf heel hilarisch.
2: Zien jullie elkaar goed?
3: Nee.
2: Nee?
4: Ik denk dat meneer Jan-Jaap me op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd te ontlopen de afgelopen 10 jaar.
2: Is dat zo, Jan-Jaap?
3: Nee, dat is helemaal niet. Jij denkt dat ik dat denk, maar dat is niet zo. Maar het is wel heel raar, want in principe krak ik ook altijd al zo. En het is wel heel.
0: Wow. Gezellig, hè, die comedians onderling. Ik weet niet of je een grote kenner bent van films. Hè, dat je, zeker als je misschien vakantie hebt, dat je denkt, nou, we gaan eens even lekker bingen in het weekend. En eens even lekker op de bank liggen. En eens even lekker een filmpje kijken. Dat je alle klassiekers al gezien hebt. Dat je echt een kenner bent. Titanic, The Shawshank Redemption is een heel bekende film. Harry Potter films natuurlijk. Home Alone misschien wel.
5: Ik heb nog nooit Home Alone gezien.
6: Jezus, hoe kan dat nou, Rick?
5: Ik vind dat soort
7: kunnen wij een bioscoop bellen waar Rick speciaal is?
6: Dat hij Home Alone keer een keer bij mij. Kom Home Alone een keer kijken.
7: Ja, kunnen we een bioscoop
5: bellen? Ja, ik hou niet van dat soort films.
7: Nee, Rick, nee. Home Alone.
5: Nee, maar het neigt naar gezelligheid. Ik denk ook.

Show. Het is vandaag zonnig. Later vandaag hebben we wat meer bewolking. Aan het einde van de middag kan het ook in het noorden een beetje gaan regenen. Dat je het maar even weet. 20 tot 25 graden is het vandaag. Langste vertraging momenteel, het is er maar één op de A20. Gouda richting Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Je vertraging 5 minuten. En dit is de nieuwe Lost Frequencies. En live it all bij 53.

0: Dipa en Break My Heart bij 538. Kwart over acht. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En Florentien heeft een nieuwtje.
1: Ruim 6 op de 10 vrouwen die hebben wel eens schade veroorzaakt met de auto. En de ergste brokkenmaaksters, dat zijn dames met oranje of rood haar.
2: Oh,
1: ja.
2: Oranje?
1: 65% van hen die heeft 1 of meer keren hun wagentje in de prak gereden. Ja, en ze halen ook het minst snel hun rijbewijs. De helft slaagt gewoon niet in 1 keer.
2: Maar dat kan toch nooit aan je haarkleur liggen?
3: Ik denk het ook niet.
1: Ja, het is 900 vrouwen zijn hierover geïnterviewd. Dus ja, het zal wel waar zijn dan.
2: Ja, ja.
1: En als ja, dat percentage komt eruit.
3: Maar de kleur van je haar heeft toch geen zak te maken met
2: tuurlijk
3: hoe je
2: niet
3: rijdt?
2: Natuurlijk niet.
1: Nou, het kan zijn, dat,
3: nee.
1: Ik weet het niet zeker hoor. Maar stel dat je rood haar, dan ben je vaak licht van kleur. Dan heb je vaak lichte ogen. Misschien kun je niet zo goed tegen het licht. Ik weet het niet.
2: Nee, ik geloof helemaal niets van dit soort onderzoek.
1: Nou, misschien is het een flutonderzoek, maar blondines hebben in ieder geval de minste botsingen. En heb je nou blond?
3: Je hebt toch ook licht haar dan?
1: Ja, maar die zijn niet rossig, hè? Die zijn niet.
2: Nee, dat is blond.
1: Maar
4: bijna iedereen krijgt wel eens een keer een auto op.
2: Ja, man. Ja,
4: dat, hoe vaak, Florentine, hoe vaak heb jij.
1: Nou, vorig jaar 3.
4: 3?
1: Maar daarvoor. Heeft...
3: maar jij dan zeker verf jij je haar eens een maandje niet? Dan ben jij knalrood. Jij
4: nee, maar hoe kan je. Maar heb je 3?
1: Ja, vorig jaar heb ik toch wel een paal geraakt. En ook een andere auto. En. Oh ja, die fietser.
3: Auto's
1: ja.
3: Ook allemaal jouw
4: ja, maar hoor eens eventjes. Nog 1 keer, dus.
1: Je hebt een paal hier in de parkeergarage.
3: Ja, had je, er stond natuurlijk een
1: bij Albert
3: paal.
1: Heijn een auto toen ik achteruit reed. Ja. En toen ik uit mijn oprit reed, een paar fietsers.
4: Maar dat was vorig jaar. Vielen. Ja, maar luister, jij bent voor Egon. Of waar ben je verzekerd? Ik denk, als jij stond met rood te rijden, dan gaan de premies omlaag. Hé, hey, Tim, heb jij voor de. Iedereen, je weet gewoon.
2: Nou, mijn laatste, dus echt, laat ik het afkloppen. Maar ja, dat is echt heel lang geleden. Maar dat was ook wel meteen een hele heftige.
4: Ja, jij hebt natuurlijk op je kop gelegen.
2: Lag ik echt ondersteboven, ja. Dat was met IJssel. Toen ben ik uit de bocht gevlogen hier op de
4: auto. Maar je reed niet hard, hè? Even serieus.
2: Nee, ik reed niet hard. En ik werd gemaand tot. Het was goed bedoeld. Later heeft hij zijn excuses daarvoor aangeboden. Maar er stond iemand van de marechaussee die had ontdekt dat het heel glad was op de afrit van de A27.
4: Ja.
2: Dus die was de auto's allemaal remmen. Aan het maanden van remmen.
4: Ja.
2: Maar iedereen ging dus daardoor op zijn rem. Maar wat je natuurlijk nooit moet doen in een bocht waar het glad is vol op de rem. Dus ik ben gaan glijden. En ja, die auto is daar niet meer te houden. En toen ben ik echt de bocht uitgevlogen. En mijn, dus, zeg maar, de banden kregen weerstand in het gras. En dan ga je rollen. Toen ben ik 2 keer over de kop geslagen.
4: Nee. Oh, maar wat je gaat. En wat denk je dan?
3: Besef je dat?
2: Nee, dat gaat zo snel. Ik weet ook nog.
3: Maar stond je uiteindelijk wel op de bandjes of op zijn dak?
2: Op het dak ben ik geland.
4: Nee, joh.
2: En dan hang je dus. Ik had gelukkig wel mijn gordel om. En dan hang je in je stoel. En dan heb je echt even zoiets van: hé, dit is heel raar.
4: Ja.
2: Maar ik ga in een soort overlevingsmodus. Dus dan, ja, je wil alleen maar die auto uit. En ik ben uiteindelijk door een vrachtwagenchauffeur die te hulp is geschoten.
4: Wat aardig.
2: Die heeft de deur geopend. Want ik kreeg hem van binnenuit niet open. Omdat toch het chassis was iets ingedeukt.
1: Oh, maar wat heftig. Had je pijn?
2: Nee, helemaal niks.
4: Nee, joh.
2: Echt geen schelmetje. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Ik stond te wachten. En dan komt de ambulance aan. En de agenten arriveren. Ja. En ja, zegt die agent. Waar is de bestuurder van die auto die daar ligt?
1: Ja, hoi.
2: Zeg, dat ben ik. Dat kan niet, zegt
3: hij. Hij stond niet in de fik of zo.
2: Nee. Ik had echt werkelijk waar helemaal niks. Ja, de volgende dag heel veel spierpijn. Ja, van het aanspannen van je spier. Maar echt geen schram.
3: Maar ik neem aan dat je wel even naar het ziekenhuis bent geweest voor een scannetje.
2: Dat moest ik. Ze zeiden van je moet even langs. Want we zijn heel bang voor interne bloeding.
3: Dat is het.
4: Wanneer heb jij voor het laatst schade
3: gehad? Super, ik denk met jou in de auto hier in Hilversum. Weet je nog dat er. Of we reden wel met 2 auto's volgens mij.
4: Dat was op de snelweg. Oh nee,
3: hier in Hilversum. Dat die andere auto ineens van de parkeervak eruit reed. Die zetten hem zomaar flank.
4: Ja.
3: Gewoon vol erin.
2: Ja, maar ook niks aan overgehouden.
3: Nee, ja, die auto die lag.
4: En jij reageerde zo rustig.
2: Vertel eens, doe eens even klein.
3: Ik zou niet meer weten.
4: Jij begon met oude tang.
3: Was toen al Florentien? Ja,
2: dat is niet aardig voor Florentien.
1: Ik was het niet hoor.

0: Mojo en Lady bij 538. Goedemorgen, het is 8:58. Dit is de ochtendshow voor deze donderdagochtend, waar je kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-30538. Word je beller 538, dan ga je het hele raceweekend naar Zandvoort toe. Dan ben je er het hele weekend bij. Dat zou toch lekker zijn. En het leuke is, die raceauto hoor je al binnen nu en 25 minuten hier op 538. Dat je het maar even weet. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Eigenaren woonboot voelen geen nattigheid.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus. De

0: Check 538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Goedemorgen, vandaag is er veel zon. Later vandaag komt er wel wat meer bewolking aan. En aan het einde van de middag kan het ook in het noorden een beetje gaan regenen. 20 tot 25 graden is het vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A20. Gouda richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 7 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1. Duitse grens Hengelo. Hectometerpaal 177,3. Verder op de A1 Amersfoort Eemnes 39,9. En de A4 Delft Den Haag 51,3. A6 Muidenberg Lelystad 69,2. En de A12 Utrecht Gouda 58,8. A15 Rotterdam Maasvlakte 53,6. En de A16 Rotterdam Dordrecht 7,9. A27 Almere Hilversum 117,0 en de A28 Amersfoort Zwolle 60,0. Laatste voor nu A67 Eindhoven richting de grens van België. Op de rem bij 18,0. Harry van der Heijden en het nieuws. De hoofdpunten.
0: Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. Eigenaren van woonboten hebben steeds meer last van de droogte. Door het lage water komen hun woningen scheef te liggen, waardoor ramen en deuren klemmen en bijvoorbeeld het douchewater niet wegloopt. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren, maar daar blijft het bij.
5: 538, de 538 Ochtendshow.
18: 3 minuten over 8:30. Goedemorgen, Shania Twain is hier.
5: Radio

0: Cameron with Calm, Kingdom of Fear. Het is 9:09. Goedemorgen. En we gaan weer tickets weggeven, denk ik.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort. Gaat allemaal plaatsvinden op 21, 22 en 23 augustus. Op het circuit, de laatste keer, de final lap. En bij 538 win je tickets voor het hele weekend. 2 weekendtickets te winnen bij het geluid van de raceauto op 538. Dus hoor je het geluid van een raceauto, dan bel je standje Max Verstappen 0909-30538 voor jouw kans om erbij te zijn. Dus eind augustus op Zandvoort. En ik zou zeggen, zet dat telefoonnummer vast even klaar in je telefoon. 0909-30538 om te kunnen bellen. Want die raceauto hoor je al binnen nu en 3 minuten.

Durexa, Faithless New Religion bij 538. Waar je net de raceauto voorbij hoorde scheuren, betekent dat we op zoek zijn naar beller 538-0909-3000-538 voor jouw kans op weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Bellen

0: Shake It Off. Het is 8:50. Nou, dat heb ik even gedaan, Shake It Off. Zo vlogen er ineens 2 weekendtickets uit mijn broekzak.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort gaat allemaal plaatsvinden op 21, 22 en 23 augustus... op het circuit in Zandvoort. De laatste keer, de final lap van de Formula 1 in Nederland, de Dutch Grand Prix. En je kunt er naartoe het hele weekend lang. Tickets win je bij 538. Hoor je de raceauto voorbij scheuren, dan bel je zo snel mogelijk 0909-3000-538. En ik heb Pablo aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Van Pablo.
0: Hey Pablo. Racefan?
2: Zeker, zeker.
0: Wow. Welke...
2: Als wist ik me kan heugen.
0: Oh, echt zo? Wat is dan dat je op jonge leeftijd al dacht van dit vind ik te gek, die raceauto's. Wat is dat?
2: Ja, het is eigenlijk met de paplepel ingegoten.
0: Oh. Dus zeg maar, je ouders die zeiden al tegen je van dit is leuk jongen. Hey, dit moet je interesseren. Ga je hier eens even voor lekker voor zitten, een middagje. Hier gaan we naar kijken. Nee. Dit is lachen.
2: Ja. Dus ook in de ochtend om 4:00 s'nachts werd ik eruit getrokken als kind om de wedstrijd te kijken.
0: Geweldig. Heb je dan ook, als je zo'n raceauto voorbij hoort scheuren, dat je dan een soort van fysieke reactie krijgt, kippenvel of dat soort dingen?
2: Ja, ik krijg er echt helemaal een kick van.
0: Is dat zo? Oh, wat grappig. Ja, ik heb dat dus persoonlijk niet per se met auto's. Het is wel vet om te zien, maar oh, wat grappig dat je dat hebt. Dan ben je wel echt een racefan. Ja.
2: Zeker weten.
0: Wat is je favoriete team?
2: Momenteel Red Bull.
0: Ja, snap ik. Daar rijdt een volgens mij een Nederlander in. Dat was voor overgehoord. Een de Max of zo.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord, volgens mij.
0: Pablo, de vraag is, ben jij beller 538 vanmorgen?
2: We gaan het horen.
0: Het antwoord is ja!
2: Oh, wow, geweldig.
0: Gefeliciteerd. Kijk. Jij wint 2 weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort. Was je er wel eens geweest?
2: Ja, ik ben er wel eens geweest, maar ik kon er dit jaar niet bij zijn, dus dit is echt geweldig.
0: Waarom kon je er niet bij zijn?
2: Ik ga verhuizen en ik heb ook nog een verbouwing, dus ja, dan...
0: Ja, dat loopt in de papieren. Nou, wat fijn dat we je dan alsnog die kant op kunnen sturen, man. Veel plezier.
2: Nou, helemaal geweldig, dankjewel.
0: Mooie dag, jongen. Hoi.
2: Hey.
0: Marshmallows here. Heard it too.

0: Water bij 538, 6:06. Goedemorgen, dit is de ochtendshow waar Pablo net tickets won. Weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En het leuke is, jij kunt er ook nog naartoe. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Lekker, lekker, lekker, lekker. Harry, en het nieuws zo meteen, wat zit erin?
1: Ook vakbond CNV staakt mee.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog in euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is op 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En de brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft tot zeker 10 uur nog afgesloten, zodat hulpdiensten ruimte hebben hun werk te doen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Later komt er meer bewolking. En aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
16: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen op dit moment. Eerst op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk. Door werkzaamheden 7 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles 7. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Een ongeval gebeurt. 2 rijstroken dicht en 17 minuten vertraging. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Duitse grens Hengelo. Hectometerpaal 177,3. A2 Weert-Echt 222,7. En de A6 Muidenberg-Lelystad 69,2. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. En de A27 Almere-Hilversum 117,0. A28 Amersfoort-Zwolle 60,0. En de A32 de laatste. Meppel in de richting Heerenveen op de rem bij 10,6.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
19: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Winnen doe je tijdens het sporten.
22: Maar ook met de 538-app.
21: Luister altijd en overal naar Radio 538.
22: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
21: De 538-app.
22: Download hem nu.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
26: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
22: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Fiona Lewis, Bleeding Love. 16 minuten over 9. Goedemorgen. De 538 ochtendshow, donderdagochtend 6 augustus. Heb je het wel eens meegemaakt dat er iets fout is gegaan bij bijvoorbeeld het overmaken van je salaris? Dat je bijvoorbeeld dat je salaris twee keer is overgemaakt. Of dat of te weinig, dat is misschien al wel erger natuurlijk. Laten we even een rondje doen. Jordi hangt aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je hebt wel eens zoiets aan de hand gehad?
1: Ja, afgelopen jaar kreeg ik in één keer een geldbedrag gestort, €1.767 uit een pensioenfonds.
3: Oh, maar je klinkt niet als een hele oude,
2: niet als een pensionado nog, nee.
1: Nee, kijk, ik heb een jaartje in de zorg gewerkt, maar voor de rest ben ik 29 en verwacht ik nog niet echt een pensioen. Het zou natuurlijk wel lekker zijn, maar...
2: Maar wat heb je ermee gedaan?
1: Ik heb toen gewoon contact gezocht met het pensioenfonds Zorg en Welzijn. En netjes. Toen zeiden ze van, heb jij een transactienummer van voor ons?
2: Ja.
1: Zeiden ze, ja, we zien inderdaad, we hebben 1 cijfertje bankrekening verkeerd ingevuld.
2: Oh jee, ja. Nou, wel eerlijk van je. Ja. Wat gebeurt er, weet jij dat, als je het houdt?
1: Nou, die vrouw die heeft verder niks over gezegd. Die bedankt alleen dat ik er eerlijk over was.
2: Ja.
1: En ik heb het gewoon meteen teruggeboekt.
2: Nou, dat is netjes van je, Jordi.
1: En verder hoor je er natuurlijk niks meer over. Ik weet niet wat er gebeurt als je het wel houdt. Ik weet ook niet of ze het misten. Maar ja, die oude mevrouw die zal wel denken van, waar blijft het geld?
4: Nou, dat is ook zo. Ja, dat vind ik echt netjes gedacht.
2: Goed gedaan hoor, Jordi.
4: Ja, man.
2: Ja, chapeau. Kim, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
2: Jij hebt ook wel eens zoiets aan de hand gehad?
5: Ja, klopt. Ik heb wel eens binnen een bedrijf een hele mooie prijs gewonnen.
2: Ja.
5: En daar zou ik gestopt voor dat bedrag. En uiteindelijk hebben ze 3 keer gestopt. Waarvan ik 1 keer heb aangegeven van, ja, jullie hebben het dubbel overgemaakt. Ja. En toen is dat met mijn loon is dat weer teruggekomen.
2: Ja.
5: En op een gegeven moment stond het er weer op. En toen heb ik het gehouden.
4: Ja, dat snap ik al. Ja. Ja.
2: Maar was het, hoeveel was het, Kim, als ik vragen mag? Ja,
5: het was €2.200.
2: Zo, nou, dat is lekker.
4: Nou, ik begrijp dat je
5: begint
4: te groeten.
2: Ja,
4: weet je, een keer aangeven, maar daarna weer.
3: Ja, dat kan gebeuren, hè?
2: Ja, nou,
5: Kim... ja daarom. Dus inderdaad.
2: Nou, mooi meegenomen. Danny aan de telefoon ook. Goedemorgen, Danny.
6: Leuk. Goedemorgen.
2: Hey, jij hebt ook wel eens zoiets gehad.
6: Ja, zeker, zeker. Mijn vrouw die is kind- en slaapcoach en die doet dan voor bedrijven sommige producten testen.
2: Ja,
6: en dat was een bedrijf uit België. En daar heeft ze ooit wat voor opdrachten voor gedaan. En ineens stond daar dus €20.000 bij ons op de rekening.
2: Hoeveel?
4: Zo, 20.000?
6: Ja.
2: Zo.
6: Dus dat was eventjes, ik zei gelijk, we gaan lekker op vakantie. Maar zij wilde het graag even goed uitzoeken.
2: Ja.
6: Hebben dat bedrijf uit België gecontact. En die mist het eigenlijk niet eens.
4: Nou, dat meen je niet.
2: Die hadden het helemaal niet in de gaten dat het fout was gegaan.
6: Dat heeft ongeveer 2 weken bij ons op de rekening gestaan, ja.
2: Maar uiteindelijk wel netjes teruggestort dus.
6: Ja, we hadden zoiets van, anders komt de belastingdienst. Kunnen wij straks belasting
4: doen? Dan ga je naar een andere schijf.
6: Ja,
4: zul je zien.
2: Ja. Oké, Danny, dankjewel. Joris nog even dan. Joris, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
2: Jij hebt ook wel eens zoiets aan de hand gehad.
7: Ja, klopt. Ik heb een keer, dat is al een tijdje geleden, ik was student en ik zag in één keer op mijn studentrekening €500 bijgeschreven, dus dat viel wel op.
2: Ja.
7: En gewoon netjes mijn omschrijving erbij, salaris, februari of iets, en ik wist van niks. Het was volgens mij een uitzendbureau.
2: Ja.
7: En ik dacht, ik studeer, ik denk dat is lekker. Welkom op die rekening natuurlijk.
2: Ja, want jij hebt het gehouden.
7: Ja, volgens mij heb ik het wel gehouden. Ik denk dat ik toen dacht van, dat is toch een aangename aanvulling van de spaarpot.
2: Ja. Ja.
4: En het kwam op donderdagochtend en op donderdagavond was het op.
2: Maar nooit iets van gehoord ook?
7: Nee, ik heb het volgens mij wel op een aparte rekening geparkeerd. Van als er ooit nog een keer bij komt, van, dan kan ik in ieder geval nog wat mee doen. Maar is van gehoord. Nee.
2: Oké, Joris, dankjewel. Tof dat je even belde. En goed, het komt dus regelmatig voor.
4: Niet normaal, maar vooral ook wat die meneer daarnet zei. Die 20.000, dat een bedrijf dat dus niet mist.
2: Totaal niet in de gaten.
4: Dat gaat natuurlijk op de bulk en dat wordt 1 keer per week of 1 in de 2 weken wordt op de knop gedrukt.
2: Nou, het wordt vervelend als jij op een gegeven moment moeite gaat doen om het weer...
4: Nou, dat is het.
2: Bij zo'n bedrijf, in plaats van dat iemand zegt van, oh, wat fijn dat u belt, wilt u het alstublieft rustig. Dat je daar te horen krijgt van, nou, we kunnen het zo snel niet...

0: 538, het is 2:02. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En Harry van der Heijden met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Nederlanders gered in de Alpen.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Wat ga jij morgen doen?
9: Chillen in de achtbaan?
8: Aapjes kijken in de dierentuin?
9: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Goedemorgen, vandaag veel zon. Later vandaag komt er wat meer bewolking. En aan het einde van de middag kan het ook in het noorden een beetje gaan regenen. 20 tot 25 graden is vandaag. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 14 minuten. En de A22, de laatste Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. De oprit dicht, 17 al daar. Sterk dat je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad. Hectometerpaal 69,2. A10, dat is de ring Amsterdam. De Nieuwe Meer richting de Koentunnel 18,9. En de andere kant op Koentunnel richting de Nieuwe Meer 28,5. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. En de A22 Velsen-Beverwijk 9,4. A27 Almere-Hilversum 117,0 en A28 Utrecht-Amersfoort 20,3. Verderop de A28 Amersfoort-Zwolle 60,0 en de laatste de A67 Eindhoven richting de Belgische grens op de rem bij 18,1. 3:08, Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
1: In de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren twee Nederlanders zwaar gewond geraakt na een val. De redding was moeilijk door het slechte weer, maar ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Er ging een explosief af en de zaak is veranderd in een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. En op snelwegen bij de Duitse grens gebeuren ongelukken bij de Vleet, schrijft de Telegraaf. Door de controles staan er dagelijks lange files waarin kop-staartbotsingen zijn. Veel vaker dan voor de grenscontroles.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met Jonas Blue en Malieve zometeen naar Don Henley, The Boys of Summer is hier.

0: 538, het is bijna kwart voor tien. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Donderdagochtend, lekker dat je erbij bent. Ja, maar het is wel grappig, we krijgen wel eens wat opgestuurd bij de 538 ochtendshow. Niels, waarom eigenlijk?
1: Omdat we het ook wel eens over bepaalde producten hebben, weet je wel. Ja. Waar we enthousiast tijdje, over zijn.
2: We hebben toen een tijdje over BMW gehad. Ja. We hebben nooit een BMW in een doos gekregen.
1: We hebben nu een... jammer, hè? Een doosje gekregen. Ik weet eigenlijk niet wat erin zit, maar zullen we het eens openmaken?
2: Ja, natuurlijk.
1: Het is een beetje een klein stukje... Oh, mag ik even. Spread a little happiness. Oh. Even kijken. Goedemorgen, helden van de 538 ochtendshow.
2: Dat zijn wij. Dat zijn wij. Ja, dat zijn wij.
1: En Florentien. Oh, zo flauw. Oh,
2: dat is zo flauw.
1: Nee hoor. Nee. Even kijken. Als vaste luisteraar luisteren wij van... dit bedrijf heet Your Surprise. Om te zorgen dat jullie iedere ochtend beslagen ten ijs de ochtendshow komen... willen we jullie graag een kleine mock-up sturen. Okay. Uiteraard zouden wij graag jullie hele team van DJ's van... kijk eens jongens. We hebben echt... dat is gaaf.
2: Oh, wat goed. We hebben mokken gekregen.
1: Ja, en het gaaf is... deze is van Rick.
2: Oh, wat leuk.
1: Rickse naam staat erop.
2: Ja, dat zie ik, ja.
1: Dit is Timmy.
2: Oh, even kijken.
1: En de luisteraar heeft hier werkelijk helemaal niks aan.
0: Maar ja, goed, het is toch leuk om een beetje mee te krijgen wat hier allemaal gebeurt.
2: Dankjewel.
3: Wat leuk.
2: Ja, maar ja, we moeten ermee, ja.
3: Met onze hoofden.
2: Oh, er staan inderdaad foto's op, ja. Jeetje.
0: Oh, wat leuk.
1: En dan nog eentje voor mij.
2: Nou, wat leuk zeg.
0: Wat leuk zeg.
2: Gaat iedereen in.
1: Gooi hem, hè.
3: Ja, voorzichtig.
2: Oh, kijk. Nou, ik...
0: Het is echt een hele mooie mok.
2: Het is leuk geworden.
1: Dit is leuk. Dat is van Your Surprise. Okay. Die heeft ons dit toegestuurd.
2: Nou, dat is een surprise.
0: Ik stel voor
1: dat wij... hebben natuurlijk gezegd... Wij, en er zijn meerdere grote bedrijven vandaag de dag... die hebben de wegwerpbekertjes natuurlijk in de ban gedaan. En wij verbruiken ook wel eens zo een beetje... Het is wel mooi trouwens. En deze mensen, dit zijn echt vaste luisteraars. Hè. Want ja, Nick van Baarle die...
2: Weg met die troep, man.
1: Ach, wat een troep, man, van een Your Surprise.
2: Nick en Rick.
1: Nick en

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want bij 538. Goedemorgen, Dennis Ruijer hoor je zometeen met de hits van de 538 werkdag. En Harry van der Heijden met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Pas op in Spanje.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
15: It's funny because it's true.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Wie op vakantie is of gaat naar de Spaanse costa's moet goed oppassen. De stranden worden overspoeld met kwallen. Omdat de invasie zo groot is, heeft Spanje meerdere stranden gesloten. De tentakels van de kwallen kunnen tot wel 40 meter lang worden. Een steek kan levensgevaarlijk zijn. Twee Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan, maar door slecht weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer op 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Later komt er meer bewolking en aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
1: Regen? Zegt hij nou regen?

0: Defender zometeen.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
2: Yes!
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: 538.
10: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Groen, loodgieters, installateurs. En ze hebben een soort van bedrijfsuitje. Even met Mike checken hoe dat zit. Mike, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij bent met de familie, want jullie zijn een familiebedrijf. Lekker op Santorini.
1: Ja, klopt. Heerlijk. Lekker op het Griekse eilandje.
0: Lekker, man. En hoeveel medewerkers van de Foren loodgieters zijn er nu mee bij jou?
1: Zal ik even vertellen. 1, 2, 3, 4 en eentje half. Dus 4,5 eigenlijk.
0: Eentje half, dat moet je even uitleggen. Eentje half.
1: Ja, klopt. Mijn zwager die werkt bij een ander bedrijf, maar die werkt ook deels bij ons in het bedrijf.
0: Ah, leuk.
1: Dus vandaar half.
0: Leuk, man. Maar goed, voor sportlekkages, Mike even niet bellen. Die is lekker op vakantie.
1: Ja, klopt.
0: Ja, lekker. Wanneer zijn jullie weer terug, Mike?
1: Zou ik wel even moeten vragen. Wanneer zijn we weer terug?
0: Dit zijn de beste vakanties. Oh ja, ja. Dit zijn de beste vakanties. Hè? Als je zelf niet weet wanneer je teruggaat.
1: Ja, dat is helemaal top, toch?
0: Nou, lekker, man. Hey, Santorini live. Leuk. Zit je aan het ontbijten met de familie?
1: Nee, we zitten ondertussen op de hoogste berg van Santorini.
0: Oh, kijk, jullie zijn vroeg gaan klimmen. Lekker, man.
1: Ja, we zijn lekker erop uit.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, ik stuur taart, als jullie weer open zijn natuurlijk, richting Van de Voren loodgieters, installateurs. Mooie vakantie daar. En dankjewel voor het opgeven.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: Later, groeten aan de familie, hè, daar.
1: Zal ik doen.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Mike van de Voren loodgieters en installateurs. Geen idee wanneer die terug gaat. Heerlijk gevoel.

0: Nodder ook even te draaien daar. Zorg dat je in de nacht ook gewoon doordanst op de beat van 58 in het weekend. Mike van de Voren, loodgietersinstallateur, zit op Santorini. Mike had geen idee wanneer hij weer terugvloog. Zij zijn vandaag bij ons te gast. We sturen een gratis slagroomtaart richting de firma als we weer terug zijn. En ja, hoe zit het met de muzieksmaak bij jou op het werk? Zijn jullie eensgezind? Gaat het van rock naar house of naar Hollandse hits? Geef je op voor de vijf van het bedrijf, sturen wij de gratis slagroomtaart. Heel simpel, gewoon even appen met de 58-app naar de studio. Drop 5 liedjes of ga naar 58.nl/bedrijf.
1: Goedemorgen, tijd voor koffie.
0: Ja, niet alleen tijd voor koffie, ook tijd voor de officiële 58 Koffie Gong. Met de volgende hit in de vijf van het bedrijf, de Kings of Leon zijn hier. Sex on Fire.

0: Chris Cross, Amsterdam, Louis Sansa. Je hoorde My Oh My op Radio 58. Beetje impertinente vraag wel van Celine. Die zegt, Dennis, zit Chris Cross Amsterdam ook op OnlyFans?
1: Wat lief?
0: Nee, volgens mij niet. Je hoorde ze wel net op 58. Willy William deed ook mee op deze My Oh My. Leg het werk even neer. Zet de auto aan de kant. Of drop de gewichten even tijdens de workout. Of zet dat glas champagne neer als je op Santorini zit. Op vakantie op dit moment. Want je kan er klaar voor gaan zitten. Zometeen maak je weer kans op kaarten voor het supervette raceweekend in Zandvoort. Het spektakel wat voor de laatste keer plaats gaat vinden. De Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Wacht dan op de raceauto en bellen met de studio 0909-30538.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
7: Maak er een potje.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Binnen 1 minuut.
9: Meer muziek.
8: Tijdens de 538 werkdag.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: 538, Dennis Ruijer.
14: Ja, tag hier even een collega die geen deo gebruikt. Warm welkom bij 538.
13: Radio 538.
14: Met Sonjeu. Have a little faith.

0: uit de 90s van Jennifer Page. It's just a little crush. 10:36. Voor sommige mensen begint de vakantie, andere mensen komen terug.
1: Hey Dennis, goedemorgen. Wij rijden net Nederland binnen, dus je staat gelijk weer op. Onze vakantie is ten einde, maar wat zijn wij blij dat we weer heerlijke muziek hebben. Hey, groeten van Marcel en Shelley.
0: Ja, jongens, welkom terug. Nog wel dat Belgische netwerk, hoor ik een beetje in de verbinding. Ja, en ik durf de woorden eigenlijk al bijna niet meer uit te spreken, want iedere keer als ik het zeg, begint onze telefoon hier rood te gloeien. Worden we gebeld door de communicatiediensten dat de server weer overbelast is. Maar gelukkig wacht nu voor het echi, want binnen nu en 15 minuten gaan ze eruit. De exclusieve weekendticket voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. De laatste ronde daar, de vrije trainingen, de sprintrace, kwalificatie en natuurlijk de Grand Prix. Je gaat het allemaal meemaken als je zometeen de telefoon oppakt en beller 538 weet te worden. Maar voordat de lichten hier op groen gaan, moet je nog even geduld hebben. Want de teller loopt pas wanneer je de raceauto voorbij hebt horen komen op 538. En dan bel je razendsnel 0909-3000-538. 0909-3000-538. Als je de Formule 1-auto hoort in de uitzending. Bellen 538 worden is meemaken de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. Hier zijn J-Lo en Ketta.

0: zijn zeg maar als een Duitse auto, hè. Build to last.
1: De allerlaatste. Formula One. Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, lekker hoor. Voor de mensen die een fetish hebben voor verbrand rubber op wegdek. Namelijk de Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Je bent bij 58, de zender die exclusief die kaart heeft. En Martin, goedemorgen.
2: Hey, een hele goede morgen.
0: Ja, uit Zwijndrecht.
2: Yes, ja, nu even in Rotterdam met mijn werk, maar okay. Ik woon in Zwijndrecht.
0: Nou, wat leuk. Wat doe je voor werk?
2: Ik werk bij Rennes in Rotterdam, de archief.
0: Gezelligheid in de mooie stad Rotterdam.
2: Yes, ja.
0: En je kijkt al van kleins af aan naar de Formule 1 en je bent gewoon nog nooit bij een Grand Prix geweest.
2: Nog nooit. Elke vrijdag, zaterdag, zondag kijken en dan hopen. En nu alleen maar bellen. Ja. En, nou ja, wat ik tegen je collega zeg, kippenvel op mijn armen, mijn gehele lichaam. Ja. Dat zou echt waanzinnig zijn. Ja.
0: En dan ook nog de allerlaatste in Zandvoort. Hè?
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Wel een geschiedkundig moment wat er staat te gebeuren dat weekend.
2: Nou ja, precies. Helaas dat het de laatste keer is.
0: Ja. Maar goed, mijn onderbuikgevoel zegt, het komt nog wel eens een keer terug.
2: Dat kan ik met jou delen. Ja. En ik hoop het echt.
0: Ja,
2: echt.
0: Dat zou mooi zijn. Zeg Martin, ik heb goed nieuws. Je bent beller 538!
2: Doe de bal!
0: Lekker man! Hartstikke idee!
2: Top!
0: Gefeliciteerd man!
2: Klasse, dankjewel.
0: Je bent erbij. 2 weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix 21, 22 en 23 augustus. Dan zien we je in Zandvoort.
2: Hey, klasse. Dankjewel. 5-3, ja.
0: Leuk man, ga lekker genieten, Martin.
2: Ga ik doen, super!
0: Later man, hoi!
2: Hoi!
3: And well done.

0: Je dan zit in je huurautootje. Kygo, DNC, hoor je zometeen Dancing Feet. En we spelen een nieuwe ronde van Stop or Go. En het nieuws met Iris van 11 uur. Wat heb je, Iris, voor ons?
1: Nou, er zijn heel veel ijssalons bijgekomen. En je hoort zo voor welk ijsje we massaal in de rij staan.
0: Oh, Iris, ik ben even benieuwd. Wat bestel jij?
1: Nou, ik ben gek op Italiaans schepijs. En dan ga ik altijd voor de fruitsmaakjes.
0: Oh ja.
1: Eigenlijk is mango mijn favoriet.
0: Ik heb de Stracciatella pistaches deze zomer toch wel mijn...
1: Zo.
0: En de kinderen hebben mij aangestoken met Oreo.
1: Oh ja, ook lekker.
0: Ja, heerlijk.
1: En maar dat is hem niet hoor, dat is hem niet.
0: Is het niet. Nee. Nou, we horen zo welke het wel is.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.

0: weer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Iris Schut. De noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied een uurtje geleden weer open zou gaan, maar dat ging dus niet door. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Een Nederlandse vrouw is in zee bij Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, dat schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf de boot in het water sprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook honderden drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht op het noordoosten van Oekraïne aangevallen en daarbij vielen drie doden. En toch even lekker een ijsje halen, hè, met dit weer. Ver hoef je niet te zoeken naar een ijssalon, want in 10 jaar tijd zijn er veel meer bijgekomen. Dat schrijft het AD. Vooral in Flevoland zijn er veel geopend. Populair is trouwens weer het soft-ijsje, zeggen de experts. En dan niet per se met die disco-dip of nootjes, maar luxere versies. Bijvoorbeeld met olijfolie en zout of zelfs met kaviaar. Krijg je nog het weer, alleen in het noordoosten kans op een bui. Verder zonnig en 22 graden. Komende nacht is het een graad of 12. Morgen begint bewolkt in het noorden, later overal droog en zonnig en 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Soft ijs met kaviaar?
5: Ja, het lijkt me verschrikkelijk.
6: Gadverdamme. Een soort van soft ijs met spruitjes. Wat is de limit, weet je, jongens?
5: Ja, baba.
6: Nou goed. Voor mij maar gewoon lekker pistache. Ik blijf er gewoon bij.
5: Toch wel, hè?
6: Ja, heerlijk.
5: Okay.
6: Dankjewel, Iris. A16 Rotterdam-Breda bij Drechttunnel. De hooggeladen voertuig daar, 19 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij de Van Brienoord, 19 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp, 28. En er wordt geflitst. Dat gebeurt op de A4 Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp, 10.0. Op de A4 Bergen-op-Zoom, de grens van België, Bergen-op-Zoom, 237.9. De A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, 69.2. Op de A6 Lelystad-Muidenberg-Naarden, 43.3. En de A10 Nieuwmeer-Koentunnel bij Amsterdam, 18.9. En op de A12 Maren-Ede bij Maarsbergen, 83.4.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Op je radio. Buenos dias.
12: Dennis Ruijer.
6: Met zometeen de Dance Smash Classic. Alex Warren Passenger,

0: Alex Warren, hij is je persoonlijke Akela in deze scouting hit. Lekker rond het kampvuur, meezingen met Passenger.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, vraag je, wat is nou het ultieme romantische gebaar? Een zelfgekookt diner bij kaarslicht. Een tafel vol rozenblaadjes. Die langzaam zo de trap op gaan, toet, toet, toet, toet, naar de slaapkamer. Een huwelijksaanzoek tijdens een hete luchtballonvaart. Lijkt me vreselijk met mijn hoogtevrees. Luchtballon, oh, never. Of is dat voor jou gewoon een keer de vaatwasser uitruimen? Voordat het je gevraagd wordt, 1, 2 of 3 keer. Voor Simon Marlin van de Shapeshifters was het iets compleet anders. Want hij droeg een van hun allergrootste hits op aan zijn vrouw, zijn geliefde. Omdat hij het liedje baseerde op een sample uit een van haar all-time favoriete liedjes. Want dit is namelijk de inspiratiebron voor Lola's Team van Johnny Taylor. What About My Love?

every breath you take. Van de begeleider in het kinderspeelparadijs tot de hovenier van het Koninklijk Paleis. De 5-dag werkdag voor iedereen die vandaag een extra boost kan gebruiken. Ook in vakantietijd, die leveren wij in de vorm van je favoriete hits. En met een kleine bonus voor het vakantiebudget, kans op cash zometeen in de nieuwe ronde Stop or Go. Geef je nu op voor die 100 euro. App je voornaam en go met de 5-dag app naar de studio. En wellicht speel je mee zometeen. De nieuwe Lucas en

0: fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ook dat ene schroefje, dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Omdat onze band onbreekbaar is.
20: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: favoriete sitcoms van veel mensen aller tijden. Rembrandt, het thema daarvan, I'll Be There For You. Stop or go. 5 jaar werkdag, nieuwe ronde, stop or go. En Nikki, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Net klaar met hard werken in de gym. Ik heb de zorg.
1: Ja.
0: En waar doe je dat, Nikki?
1: In Emmen, in Rietanden.
0: Oké. En bijna vakantie zie ik in de kristallenbol. Dus je gaat nog even wat dingen voorbereiden.
1: Ja, zeker.
0: Ja, waar gaat de reis naartoe?
1: Nee, de reis verder niet hoor. We gaan niet op reis verder.
0: Oké, gewoon lekker in het land blijven.
1: Ja, gewoon lekker vakantie vieren.
0: Heerlijk. Warm zat in Nederland, dan zit je helemaal goed.
1: Dat hoop ik, ja.
0: Hey Nikki, we hebben 5 vragen. Iedere vraag €20 waard. Je mag na iedere vraag bepalen, stop ik of ga ik door in Stop or Go? En de vraag is natuurlijk, in de categorie die jij hebt gekozen, showbiz, ben jij er klaar voor?
1: Ik denk het.
0: Ja, dat is mooi. Ik denk het, hè. Dat weet je nooit zeker. We gaan het gewoon proberen.
1: Ja.
0: Met vraag nummer 1, Nikki. In welke Amerikaanse stad staat het beroemde Hollywoodbord? Zeg het maar, het beroemde Hollywoodbord. In welke stad? Ik wil het nu weten.
1: Ja, zeg nee, nou maar.
0: Nee. Maakt niet uit. Dat was Los Angeles. Los Angeles. Ja. Ja, dat maakt niet uit, want we hebben wel een hele leuke troostprijs voor je. Namelijk het 50 tosti-ijzer.
1: Nou, dat is geweldig.
0: Dus dan kun je tijdens de vakantie gewoon lekker bammetjes maken met het 50 logo erin en nog even aan ons denken.
1: Nou, daar doen we het voor.
0: Ja, leuk. Geniet van je vakantie, Nikki. Leuk dat je meespeelde en een mooie dag, hè, daar.
1: Dank je wel.
0: Hoi, later. 58 Taylor Swift is hier. Dit is Overlight.

Avicii, een van zijn grote wapenfeiten. Je hoorde Levels op 538. Tijdens je 538 werkdag, in vakantiemodus. In de warme, hete zomer van 2026. Met zometeen Wonderful TLC na Summer. My body isn't ready.

0: de Schotse beatbaas. Zijn naam is Calvin Harris met Sam Smith. Je hoort het Desire op 58. Lindo heeft ze ook mee. 100 Pietermannen te winnen in Stop or Go. En de Bouza in de tas, Magnetic, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. En Iris met het nieuws van 12 uur, zo bij de start van de lunch. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: De reactie van de KNVB op het aanblijven van Infantino bij de FIFA.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
0: 538 Nieuws.
1: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De KNVB blijft erbij dat Gianni Infantino weg moet bij de FIFA. Gisteren kwam de top van de Wereldvoetbalbond bij elkaar in een spoedberaad. En toen kreeg de voorzitter alle steun. En ook maakte de FIFA excuses voor zijn omstreden WK-verkoopplan. Het zal niet meer gebeuren, beloven ze, maar dat is voor de KNVB dus niet genoeg. De gestolen privégegevens van de klanten van Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web. Dat heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Het maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. Diesel en benzine zijn vandaag zo'n 5 cent goedkoper dan begin van de week. De prijzen aan de pomp zijn gedaald doordat olie goedkoper is geworden. Na een nieuwe afspraak over de straat van Hormuz. Iran liet gisteren namelijk weten een deal te hebben gesloten met Oman over de vaarroutes door de straat. En je komt ook overal Nederlanders tegen, hè, op vakantie. Dat zeggen niet alleen de Nederlanders zelf, maar ook buitenlanders vinden het. En zelfs wereldsterren. Bijvoorbeeld Nick en Joe Jonas van de Jonas Brothers. Dat vertelden ze in hun podcast. Ze waren namelijk op vakantie in Spanje aan de Costa Blanca in het plaatsje Gavea, vlakbij Benidorm.
17: The homeowners Dutch. Her husband, who was the chef for us, Dutch. I walked to the local pharmacy, Dutch.
18: Dutch.
17: And I went to the meat and cheese shop, Dutch. It did take you out of the experience of being in Spain.
1: Ja, het leek wel een Nederlandse enclave, zeiden ze. Ze vonden het wel weer gezellig, dat dan weer wel. Krijg je nog het weer, alleen in het noorden kans op een bui. Verder zonnig en 22 graden. Komende nacht is het een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, maar iets warmer. En tot zover het 538 nieuws.
18: Ja, het zijn we Amerikanen, hè? Dus het kan zomaar dat het Denen waren die het huis hadden. De kok was Duits.
1: Ja, dat is waar.
18: Die hebben geen idee.
1: Nee, dat is waar.
18: Schiphol is de hoofdstad van Stockholm. Weet je nou weer. Even kijken naar de weg. Het is hartstikke rustig. Alleen via de A1, de A12 en de A76 even aansluiten voor de grens met Duitsland door. Grenscontrole, hou rekening met een kwartier extra, Max. Dan de controles op de weg langs de weg A1 Deventer-Hengelo 106.5. A4 Bergen-op-Zoom België 237.9. De A6 bij Lelystad richting Friesland 69.2. A10 richting Amsterdam 18.9. A12 Maren-Ede 83.3. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle 66.7. Ook de A28 Zwolle-Amersfoort 60.9. En de A67 Eindhoven België bij Eindhoven. De gekste 18.1.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZBever bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
26: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
28: Buongiorno.

Goedemiddag. Er wordt weer gebald vanavond. Weer Conference League kwalificatie. Ajax speelt tegen Shelburne. En FC Twente neemt het op tegen, ja, DAC 1904. Nou goed, FC Twente speelt ook vanavond. En dit gaan ze ook binnen. Dat kan toch niet anders. Een love seat. Een martini cocktail shaker met 12 shotglazen. Een pakje Marlboro Light. En pindakaas. Pindakaas. Welke artiest stapte pas op het podium op nadat hij dit boodschappenlijstje in zijn kleedkamer vindt? Antwoord krijg je zometeen na deze Throwback Classic van Waiting for Tonight, J-Lo.

0: Bebe Rexha, Faithless en New Religion. Artiesten, riders, heb je wel eens van gehoord? Dat zijn van die specifieke wensenlijstjes, weet je, wat ze dan inleveren voor ze komen optreden. Lady Gaga schijnt namelijk op haar rider te hebben staan, dat mensen alleen met een plat Brits accent tegen haar mogen praten. Guns N' Roses zanger Axl Rose vraagt om vierkante meloenen en rapper Jay-Z vraagt om een love seat, martini cocktails, een pakje sigaretten van zijn favoriete merk en pindakaas. Dat is, pindakaas schijnt nogal een ding te zijn onder rappers, hè, toch, rapper Sjors?
1: Net pindakaas gegeten,
0: ja,
1: dus.
0: Heb je het al. Ja, daar ga je al. Nu Jay-Z en Linkin Park bij jou 58. Dit is Nam Encore.

0: is toch leuk, hè? Fleming en Meteor, niet nodig.
1: High 538.
0: Ja, daar komen ze. Tenminste, je kan even een High 538 inspreken als je zou willen. Doe dat met de 538-app. Als je in die app zit, dan kan je daar even op dat WhatsApp-icoontje klikken. En dan, je raadt het al, ga je naar WhatsApp. En dan heb je een rechtstreekse verbinding met de studio. Dan zie ik hier op het scherm wat jij inspreekt of wat jij eventueel typt. Maar spreek het even in, High 538, dat doe je zo. Dit is Kelly.
2: Goedemiddag, 538. Ik wil een High 538 geven aan alle collega's van Arriva Twente. Die er elke dag weer voor zorgen dat alle mensen van A naar B worden vervoerd. Dus een High 538. Groetjes, Kelly.
0: Ja, zo is het. Voor al je beroepsgenoten, je collega's van het hele bedrijf of één specifieke collega, dat kan ook. Spreken mee.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: koopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: 538, Lindo Duval.
8: Coldplay en BTS hoor je zo samen, nu samen, topic.

0: Coldplay en BTS en My Universe.
1: High 538.
2: High 538.
0: Zullen we even een paar doen? Even een paar, dan komt hij. Fedor.
3: Namens Metro's Containers en High 538 voor al onze portaal- en haakarmchauffeurs. En onze nieuwste aanwinst, Milan van der Valk, jongen. Welkom bij de club.
0: Hierbij, Bart.
4: Een High 538 aan alle 1025 batten uit de Bad-app. Dus Bakkerbad, Badsmit en alle andere batten. Werk ze!
0: Echt leuk, een Bart-app. Bart Kruk heb je ook nog natuurlijk. Linda.
5: Ik wil een High 538 geven aan mijn moedercollega's Sophie en Jolien. Zet hem op, dames, vandaag weer met de kinderen. Doeg!
0: Doeg, en Edwin.
6: Ik wil graag een High 538 geven aan alle chauffeurs die nu op de A12 rijden en in de file staan voor de controles van Duitsland.
0: Ja, moet je toch even weer een kwartiertje aansluiten daar inderdaad met z'n allen. Controle, nou nee, goed. Een kwartiertje langer 5, ja, zo kan je het ook zien natuurlijk. Tenzij je de app hebt, dan kan je gewoon overal in de wereld.

Dit is de nieuwste van Juste en Just a Little. Zij komt uit wat was ook weer, Litouwen geloof ik. Ergens daar aan de mooie Meideland, weet ik veel. Het is 538. Son Milieu naar Robin Thicke, T.I. en Pharrell. Dit is Blurred Lines.

0: Son Milieu, Dog Before the Dawn.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zeg eens eerlijk, ben jij categorie fit freak of meer friet freak? Weet je wel, begint Airfryer Friday op dinsdag bij jou. Ja, 538 hitheld David Guetta. Hij probeert nog gezonder te leven dan een Tibetaanse monnik. Hij doet geen drank, hij doet geen drugs, hij rookt ook niet. Dat is sowieso heel verstandig. Maar er is één ding waarmee hij zichzelf ophept vlak voor een optreden. Zoals zo vertelde hij aan collega Floris in de 538-studio op Tomorrowland. Waar pept hij zich dan op? Met cola, glasje cola.
2: I never ever drink something like Coca-Cola or sodas ever. But when I'm on stage for something big like this, I do. Because I just...
3: Why is that?
2: Well, it's just giving me that energy because I never do it. So when I do it, it gives
3: you
2: me
3: feel like wow,
2: crazy rush.
0: Ja, crazy rush, lekker bezig, Guetta.
4: Ik ben goed bezig.
0: Ja, toch. Hier is die bij de Alphaville voor.

0: Hadoekie Doek. En Are You Kidding Me? Bij jou 538. Zometeen Iris met het nieuws. Ja, het gebeurt ons allemaal wel eens. Pech langs de weg.
1: Ja, dat had deze automobilist ook bij knooppunt Lunette. Maar die had wel een creatieve manier om toch door te kunnen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: beetstreekt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De politie was verrast door een boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt namelijk binnen het demonstratierecht. Er is dan ook niemand opgepakt. De aanhoudende droogte in ons land zorgt ook bij woonbooteigenaren voor steeds meer problemen. Door het lage water liggen sommige boten scheef op de bodem, wat zorgt voor schade, zoals scheuren en problemen met de riolering, schrijft de NOS. En ook als het water straks weer stijgt, wordt het spannend. Een woonboot kan namelijk vast blijven zitten en zelfs vol lopen. In Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabriek. Daarmee zou hij een sabotageactie voor kunnen bereiden. De man zit nog vast. En een opmerkelijke actie op de snelweg bij knooppunt Lunetten, vlakbij Utrecht. Een automobilist kreeg pech en besloot niet te wachten op hulp, maar hij liet zijn auto achter en pakte de fiets. Hij fietste vervolgens 4,5 kilometer over de vluchtstrook. Bij knooppunt Rijnsweerd klom hij over de vangrail en verdween hij. Krijg je nog het weer, alleen in het noorden kans op een bui. Verder zonnig en 22 graden. Komende nacht is een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, alleen dan een paar graden warmer. En tot zover het 538 nieuws.
1: Ik moet het toch even zeggen, maar dit moet je dus nooit doen.
0: Nee, natuurlijk nee, niet. Super gevaarlijk.
1: Mensen gooien kavia's in de marathon, dat moet je ook nooit doen.
0: Ja, dat is waar.
1: Voorbij, weet je wel.
0: Ja,
1: op de
0: eens.
1: Goed. Dankjewel, jullie even kijken naar de weg. Het is een beetje druk voor de grens met Duitsland. Via de A1, de A12 en de A76, minuut of 10 momenteel. Dan de A2, Maastricht-Eindhoven bij Weert Noord. 11 minuten extra. De A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. Een 16 minuten bij de rechter tunnelbuis. Dan de A58 Tilburg-Breda voor de afrit Tilburg-Reeshof. 32 minuten, afrit is dicht. Ook de rechterrijstrook komt door Bernbrand. En de A1 een controle aan Hengelo-Deventer bij 134,9. De A4 Berg-op-Zoom-Heiningen, 214,2. A6 bij Muidenberg richting Amsterdammestad, 43,3. Dan de A10 Ring Amsterdam. Amsterdam 18,9, A12 Maren-Ede 83,1, A28 Hoogeveen-Assen 153,4 en de A58 Breda-Berg-op-Zoom 75,5.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: 538. Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Linda Duval. Hoi.

is er niet alleen maar een race. Het is niet alleen maar een weekendje auto's kijken. Het is een soort festival waar je 5 jaar live kunt zien. Al die dingen bij elkaar. Lekker eten, drinken, gezelligheid. Die maken van dat raceweekend een onvergetelijk feest. En het is ook best een excuus om onder een bezoek aan je schoonouders uit te komen. F1 kaarten. Daar heb ik het over. Weekendtickets. En je wint ze deze week. En voor vandaag zijn de tickets...

Taylor Swift. Taylor Swift is zo populair dat zij heeft natuurlijk miljoenen volgers op social media, maar ook haar katten. Haar katten zijn nog populairder. Die hebben meer volgers dan sommige popbands, bijvoorbeeld deze, Direct. Kan je rekenen op zo'n 136.000 volgers voor de Haagse hithelden. En haar katten, de katten van Taylor Swift, hebben er gewoon meer volgers. Everybody.

0: Martin Garrix and Love Mad bij 538.
1: Zullen we zo even een keertje een paar goedjes weggeven? Dit is het geluidje van goed, hè?
0: Zit de vraag goed op in het spelletje. Stop for now. Nieuwe kandidaat gezocht om 100 euro te winnen. Zo cash in the pocket. Lekker man, vlak voor het weekend of in je vakantie. Kan je altijd wel gebruiken, toch? Ja, dat dacht ik. 5 keer 20 euro is te verdienen. 5 vragen in een door jou gekozen categorie. Heb je allemaal goed, heb je 100 euro. Maar 1 fout antwoord en je bent alles kwijt. Maar je mag ook stoppen na elk goed antwoord. Dus je kan ook genoegen nemen met 20, 40, 60 of 80 euro. Nou goed, doe even het aan. Zorg dat jij de kandidaat bent. En doe dat via de app en via naam en go in de 538-app.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: het Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Binnen 1 minuut
0: meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
20: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
22: Müller-milk, the moo you can't resist.
23: 538.
0: Lindo Duval.
11: Shakira. Burna Boy. Dit is Die.

0: The Jonas Brothers and What a Man Gotta Do bij Radio.
1: Stop or go.
0: Nieuwe ronde, stop or go. En mag ik je voorstellen aan niemand minder dan...
2: Theo.
0: Theo, hallo Theo.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dit schoot me ineens te binnen, dat fragmentje. Ik denk, oh ja.
2: Ja, maar die Willem Pont uit Beetlejuice.
0: Ja, kijk. Ja, heel goed. Ja, heel goed.
2: Ja.
0: Theo, we gaan stop or go doen bij jou in Leeuwarden.
2: Ja.
0: Wat leuk, Cambuur weer terug in de Eredivisie. Dat is ook mooi, hè?
2: Ja, geweldig. Maar ik heb algemeen niet sport.
0: Oh, heb je niets met sport en met voetbal?
2: Ik heb niets met voetbal. Oh, okay. Ja, schaats wel af, maar ja, voetbal, nee.
0: Ja.
2: Maar wel mooi dat ze er weer in zitten trouwens.
0: Ja, vind ik ook.
2: Voordat ik de buren op mijn dak krijg.
0: Dat snap ik. We gaan algemene kennis doen, dat had je aangebracht. Nou, dat gaan we gewoon regelen. 5 vragen, je weet het, €20 per goede vraag en op een goed antwoord. Maar heb je een fout antwoord, ben je alles weer kwijt. Je mag stoppen na elk goed antwoord. En 5 seconden per vraag bedenktijd, Mara, dat weet je.
2: Ja, nee, ik heb ChatGPT daar staan, maar dat vind ik zo'n sneu als je dat moet doen terwijl je spelletje aan het doen bent.
0: Dat is lekker, je geeft meteen het antwoord op de eerste vraag. Want de eerste vraag is: wat is de naam van de AI-chatbot van de OpenAI?
2: Nou ja, ChatGPT.
0: ChatGPT, ja, dat is makkelijk. Stop or go!
2: Ja, gaan we door hoor.
0: We gaan door. Welk automerk maakt de 911?
2: Porsche,
0: natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Stop or go. Ja, dit is een beetje een moeilijke instinker. Welke kleur krijgt een smurf als je hem wurgt?
2: Paars.
0: Ja, heel goed. Stop or go. Je hebt nu €60. Wat gaan we doen?
2: Ja, gaan we door.
0: We gaan gewoon door. Oké, hoe heet de munt in Zwitserland?
2: De frank.
0: Zwitserse frank? Ja, is goed. Ja, hoor. Nou, dan hebben we er nog één te gaan. Ik neem aan dat je die ook wel aandurft.
2: Eigenlijk is een tosti ook wel fantastisch natuurlijk, hè? Maar nou ja, we gaan het gewoon proberen. Ja.
0: Ja, gaan we doen? Oké, daar komt hij dan.
2: Ja, gaan we doen.
0: Hoeveel nullen heeft 1 miljard?
2: 9.
0: 9 in één keer, goed, jou.
2: Dat zie ik elke dag op de spaarrekening staan, hè? 9-0.
0: Ja, alleen niks ervoor waarschijnlijk dan.
2: Niks ervoor, ja, nee, dat
0: precies,
2: moet nog.
0: Nou Theo, €100 heb je verdiend, maar ik hoorde jou over een tosti-ijzer. Wil je liever een tosti-ijzer dan €100?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
0: Gaan we dat doen?
2: Ja, ja, dat is fantastisch. Ja, super.
0: Gaan we regelen. Dankjewel dat je er was, Theo. Groet aan iedereen naar Leeuwarden.
2: Yo, Lindo, heel veel succes en veel plezier.
0: Dankjewel, hoi hoi. Yo.

0: Σύμπημε λα ράζο. Σύμπημε λα ράζο. Σύμπημε.
1: Ja, precies. Ja. Zet Radio Harder betekent dat. Ja. En Rieke die ooit een award won, en hij heeft te veel. Hij dacht, ik heb er al zoveel, ik gooi hem gewoon het publiek in. Zo tegen iemand zo, toenk. Dan krijg je een metalen award tegen je hoofd. Wat heb jij gedaan? Ja, Rieke die... even lekker een...
2: lekker nummertje uit de haar.
1: Ja, ja, ja. Jazeker. Hier is Flair. En

0: Afrojack en Rivers bij jou 58 Mark Lebrand zo meteen na tweeën. En Iris zo om tweeën met het nieuws.
1: Zeker, de luchthaven van Leipzig is namelijk ontsnapt aan een enorme ramp.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: nog meer?
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De bosbrand in de buurt van Venray, die gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat het verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen daar in de buurt. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. Het kwam vanuit Frankrijk en zou via Duitsland verder vervoerd worden. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor de NAVO. Geen van de migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, is verder Europa ingegaan. Volgens de Europese Commissie is voorkomen dat de migranten illegaal naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa zijn gegaan. Spanje zei eerder al dat het grootste deel van de 72.000 migranten alweer terug was naar Marokko. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruikten. Toto en Bad City hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Krijg je nog het weer, alleen in het noorden kans op een bui. Verder is het zonnig en 22 graden. Komende nacht is het een graad of 12. Morgen begin bewolkt in het noorden, later overal zonnig en 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: En dan de drie belangrijkste files. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Nederweert. Vanuit Gratum 31 minuten, komt door pech. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zuiddijk in Duitsland 16 minuten. En Rotterdam-Breda de A16 voor de Drecht-tunnel. Ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is de parallelrijbaan afgesloten 16 minuten. Is je vertragingstijd. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. Bij Dinteloord staan ze op de A4 naar Heiningen toe bij 214.2. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. En Muidenberg verderop op de A6 bij Naarden 43.3. Dan de A7 richting de grens met Duitsland 252.2. A12 Maren-Ede 83.1. De A28 Hogeveen naar Assen bij Spier bij 153.4. Dan de A28 verderop richting Amersfoort vanuit Zwolle bij 60.9. Naar Amersfoort de A28 nog een keer, maar dan bij 59.9. Dan de A58 richting Vlissingen, 160.5. En de A67 Eindhoven richting de grens met België, opgepast bij 18.1. En wil je alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!

0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, ja, goedemiddag. Zo, de werkdag is nog bezig, maar de zomer doet alsof het al vol weekend is met zometeen Lost Frequencies Coldplay. En je hoort Martin Garrix.

Eerst ontwierp hij iets voor om je penis en daarna iets voor om je pols. Chris Martin van Coldplay vertelde ooit dat de bedenker van die Xylo-bands eerst vibrerende seksspeeltjes maakte die je zo aan kan sturen met je telefoon. Daarna bedacht hij de lichtgevende polsbandjes die bij de Coldplay-concert worden uitgedeeld. En het stadion veranderde in echt een lichtgevende mensenzee. Dus hey, je gaat van je eerste uitvinding van om je lul naar om je pols. Dus qua anatomie een goede promotie. Voor de meesten. Zeg alsjeblieft dat het niet omgekeerd is.

0: Karol G. Zo, lekker joh. De enige twee dagen dat je geen geld verdient, maar je je wel extra rijk voelt. Weekend komt eraan. Zin in. Donderdagmiddag en 538 bouwt alvast de sfeer voor je. Met zometeen Bakermat en Rani. I Love Life komt eraan. Ook Justin Bieber en Teddy Swims.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: streekt. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Binnen 1 minuut.
24: Meer muziek.
23: Tijdens de 538 werkdag.
25: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
26: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Hey, hallo daar. Met zometeen Bakermat, Justin Bieber en de Kid Laroi komen eraan. En dit is Teddy Swims.

Boy en Justin Bieber, 2021. Ja, was ook niet alleen het jaar van deze hit, maar ook het jaar dat er in Zandvoort na 36 jaar weer voor het eerst een F1-race plaatsvindt. Helaas dit jaar de Final Lap, de laatste in Zandvoort. Maar we maken graag plaats voor jou. De komende weken, als je de raceauto hoort op 538, dan bel je met de studio. Kom je in de uitzending als beller 538, win je gewoon 2 weekendtickets. Wat een heerlijke prijs. Zometeen Marshmello's en nieuwste. En nu Bakkerman.

Ja hoor, met het weekend in aantocht. Heerlijke themesong Marshmallow en Kelsey Ballerini. Je hoorde Another Drink bij 538. Hey, ken je dat? Dat iemand vraagt, hey, hoe gaat het? Je zegt, ja, hartstikke prima. Maar van binnen ga je echt helemaal naar de ratten. Natuurlijk ook een beetje social media, hè? Laten zien dat het hartstikke goed gaat, terwijl het van binnen misschien echt heel donker voelt. Oké, dat is precies waarom de volgende zanger de track schreef die hij heeft uitgebracht. Na zijn eerste album werd namelijk de druk zo groot dat hij bijna helemaal stopte met muziek maken. Hij vond het verschrikkelijk. Kwam in een depressie, in de studio zitten, begon echt als werk voor hem te voelen. Met dit nummer wilde hij eindelijk gewoon weer iets maken waar hij gewoon zelf trots op was, zonder alle poespas. Karen Whitcomb op 538. Dit is Kingdom of Fear. I'll show you.

0: Fix What You Didn't Break bij 538. Meer hits komen eraan. Of je nou je laptop open hebt of je parasol. Maakt niet uit waar je gaat of staat vandaag. Zometeen Gizo en Zane, Bente komt eraan, Katy Perry en Eva. Wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Nou, reuzenkwallen zorgen voor tumult op de Europese stranden.
0: Dat en meer, zometeen hier.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
18: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De bosbrand bij Venray, die gisteren nog onder controle was, is nu toch weer opgeleid. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Het natuurgebied blijft voorlopig dicht voor bezoekers en er rijden ook weer minder treinen in de buurt. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd daar naast een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. Vier Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel misbruikt zijn, dat meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar toen het gebeurde. Een van hen vertelt dat ze urenlang verkracht werd door een mannelijke recruit. En meerdere stranden in Portugal en Spanje zijn de afgelopen dagen dichtgegaan vanwege een invasie van Portugese oorlogsschepen. Het zijn een soort enorme kwallen met tentakels tot wel 40 meter lang en hun steken kunnen extreem pijnlijk zijn. In het Spaanse San Sebastian werden er op één dag zeker 120 mensen gestoken. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond is er kans op een bui. Morgen wordt het weer een stuk zonniger en dan is het 21 tot 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Oh, een hele leuke verspreking voor iedereen die afvallen.
8: Ja, dat doe ik graag.
7: Afval reizen naar Portugal. Dan drie vertragingen. De A2 Maastricht Noord-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 31 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar. Voor Velzen sta je heel even vast. 11 minuten, dat komt door wegwerkzaamheden. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland vanuit Oudijk. 12 minuten. En dan de belangrijkste controles. De A1 bij Amersfoort richting Eemnes. 39,8. A6 Muidenberg-Lelystad. 69,2. Dan de A12 Maren richting Ede bij 83,1. A28 Hogeveen richting Assen bij Spier bij 153,5. Dan de A28 verderop bij Hooghalen richting Hogeveen 160,6. Zolle Amersfoort dezelfde weg 60,9. En nog een keer dezelfde weg, maar dan naar Amersfoort vanuit Zolle bij 59,5. A44 bij Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20,3. A58 naar Vlissingen bij 160,5. En de A67 bij Eindhoven richting de grens met België 18,1. Wil je alle controles? Check dan via app van Flitsmeister.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: 538.
11: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
14: Op je radio.
7: Hey, hallo daar. Zo, kom eens aan hoor. Je hits Pente 3-2-1 zometeen, Jizo en Zane. En weer is Jamaican Bam.

0: 538 werkdag. Mark Lebrand.
1: Ja, een afgelopen week verscheen misschien wel het belangrijkste culturele document van de afgelopen zomer. Geen politiek debat, geen bizarre documentaire, maar gewoon Katy Perry, Dua Lipa, die backstage in Kosovo bij het Sunny Hill Festival samen staan te dansen. Samen staan te dansen. Ik heb het uit professioneel oogpunt voor jou natuurlijk uitgebreid bestudeerd. Frame for frame. Inmiddels meer dan medisch verstandig was het waarschijnlijk. Krijg je als die melding op Netflix? Ben je nog steeds aan het kijken? Ik kreeg er een van Instagram die ik niet kende. Wil je anders even alleen zijn? Katy Perry, hoor je nu?
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Ja. Zomer op je radio. Another and 54 Ultra Talk to You. Hey, sommige mensen lijken vanaf het begin al voorbestemd voor het podium. Toen ze pas 1 was, stond er al een piano bij haar in huis. Op haar 4e kon ze al melodieën naspelen. Later kreeg ze ook echt les. Maar het grootste, meest bizarre toeval kwam voor haar als tiener, toen ze zingend door een kledingwinkel liep. Een medewerker die hoorde haar gaf het nummer van zijn oom. En die oom was Don Lawrence. De beroemde stemcoach die ook Christina Aguilera richting de sterren trainde. En hij werkt tot op de dag van vandaag nog steeds met zijn Lady Gaga. Mooi hè, dat een wereldcarrière dus niet bij een platenbaas hoeft te beginnen, maar gewoon tussen de kleding dekken. Lady Gaga, je gaat haar zometeen horen met Bruno Mars. 17 weken waren zij de nummer 1 van Nederland. Die with a Smile komt eraan. En eerst op 538 direct, dit is Through the Looking.

0: for go.
1: Is dat even lekker? Zometeen kun je bij ons binnen 1 minuut 100 euro winnen. Kies je beste categorie, dus bijvoorbeeld muziek of wetenschap. Beantwoord maximaal 5 vragen, verdient 20 euro per goed antwoord. Na ieder goed antwoord komt de keuze. Stop en neem je geld mee of go en speel alsmaar verder. Maar 1 fout antwoord betekent wel al je geld kwijt. En dan ben je alleen een tostiijzer. Of je gaat alleen voor een tostiijzer. We hadden net Theo bij Lindo, hoorde je dat? Die had 100 euro gewonnen. Die zei, nee, doe maar een tostiijzer. Thanks Theo voor de marketing. Hartstikke goed. Oké, wil je meedoen aan Stop or Go? Dan is dit je kans om je op te geven. Pak even de gratis app van 538 erbij. En app het woord Go en je voornaam. Dus Go en je voornaam. Gratis appen. En Bob Marley, die komt er ook aan zo.
0: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Binnen 1 minuut
18: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Goedemiddag.
22: 538. Maak La Brand.
21: Met Bob Marley zometeen. Your Jennifer Lopez en Guetta.

0: or go.
1: Hey, Charlotte uit Tilburg.
2: Hallo.
1: Hoe gaat dat nou? Weet je dan echt al op je 14e, nou, als ik later groot ben, dan wil ik op een accountantskantoor werken?
2: Nee, na het VWO kreeg ik wel een beetje dat gevoel.
1: Ja? Ja, ik vraag het je omdat ik me dat zo niet kan voorstellen. Dat is een pure bewondering, want ik ben echt een drama met cijfers.
2: Ja, ik vind het heerlijk.
1: Ik kan er net 3, 5, 3 en 8, zeg maar. Maar wat vind jij zo leuk aan dat beroep?
2: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om met cijfers om te gaan en het controleren van dingen. Kijken of de cijfers ook echt kloppen. Dat vind ik heel leuk.
1: Ligt alles ook netjes recht op jouw nachtkastje?
2: Nee, dat
1: niet.
2: Ik hou het echt al bij mijn werk dat ik daar heel ordelijk ben.
1: Ja, oké, heel goed. Hey Charlotte, welkom in Stop or Go. Kans op 100 euro binnen 1 minuut tijd. En we hebben hier allerlei categorieën voor je liggen met vragen. Dus algemeen, muziek, showbiz. Welke vind jij het de fijnst?
2: Ik ga toch voor muziek.
1: Je gaat voor muziek. Nou, als jij go zegt, dan start ik de klok voor je.
2: Go.
1: Hoeveel leden zit er in de girlband The Spice Girls?
2: 5.
1: 5 zeg jij. Ja, hartstikke goed. 20 euro in de pocket, stop or go?
2: Go.
1: Oké, welke band had een wereldhit met In The End?
2: Coldplay?
1: Coldplay zeg jij. Gaan we die invullen? Oh, nee. Nee, dat was Linkin Park.
2: Oh, nee.
1: Ja. Sorry.
2: Oh, net als snel dat ik eruit lig.
1: Ach joh. Hey, je zei al eerder dat je beter bent met cijfers, hè? Je had jezelf al helemaal ingedekt.
2: Ja. Helaas.
1: Volgende keer beter.
2: Heel leuk om mee te doen. Dank je wel.
1: Nou, wij ook. En je krijgt het 58 Tosti-ijzer. Kun je lekker meenemen naar je werk. En lekker het 58-logo in alle Tosti's branden. Heel veel plezier daarmee dan.
2: Oké, dank je wel.
1: Doei. Doei. Doei. Doei.
0: Stop. Or go. Nieuw. Dit is nieuw bij 58.
3: Cat's Eye. Animal.
0: Jouw.

0: My Body Isn't Ready. Sambar is de nieuwste bij 538. De middagshow komt eraan met Bas, Dylan en Eva. Wat heb je zometeen in het nieuws, Eve?
1: Nou, een dronken huisarts die voor bizarre problemen zorgt.
0: En volop kans op tickets voor de Formule 1 op Zandvoort zometeen bij Bas en Dylan en Jort Martin Garrix. Zo direct. Veel plezier.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken,
11: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
8: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: 538 Nieuws.
6: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De brandweer is druk met het blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daar worden nu waterwagens ingezet om te zorgen dat er genoeg bluswater is. De veiligheidsregio roept op om uit de buurt te blijven, zodat de brandweer rustig zijn werk kan doen. De opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Op het vliegveld van Leipzig wordt intussen nog steeds onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou een zwaar explosieve stof in hebben gezeten. Het ding werd aangetroffen naast een Oekraïns vrachtvliegtuig waar munitie in zat. Dus het had heel slecht kunnen aflopen. Een Afghaanse man heeft in Duitsland levenslang gekregen omdat hij vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie in München. Daarbij kwam toen een vrouw en haar tweejarige dochter om het leven en tientallen anderen raakten gewond. En een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd nog niet aan het werk. Ze is alcoholverslaafd en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Een dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. Ze werd toen later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond is er kans op een bui. Morgen wordt het weer een stuk zonniger en dan is het 21 tot 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
7: Dan een verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Nederweert, 27 minuten. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen, 10 minuten. A22 in de richting van Velzen bij Beverwijk, 23 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
8: Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13,4. Op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 3,3. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250,1. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,2. Op de A7 richting de Duitse grens vanuit Groningen bij 252,2. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 67,6. A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen bij 12,5. En ook nog eentje tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel bij 18,9. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,1. Op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 61,8. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 48,1. En op de A22 tussen Velzen en Beverwijk bij 9,5. A28 Hogeveen-Assen 153,4. De andere kant op bij 160,6. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,5. A31 Leeuwarden-Harlingen 21,0. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,3. En op de A58 richting Vlissingen vanuit Goes bij 160,5. A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven 18,1. En de laatste voor nu op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83,6.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
7: Het is 4:05, een gloednieuwe middagshow. Welkom.
8: Met zometeen Gustavo Lima en Balada naar Alex Warren en Fever Dream.

beslissing met ChatGPT heeft gemaakt. Dat is naar aanleiding van een Amerikaanse tv-presentatrice die aan Chat heeft gevraagd: wat is nou de fijnste stad ter wereld? En aangedaan.

0: van alle landen, van alle steden ter wereld op Den Haag valt.
1: Ja. Ik vind Den Haag leuk, maar ik wist ook niet dat hij zo algemeen leefbaar werd beschouwd.
0: Nou ja, daar zeker. Dus, nou ja, die vrouw heeft echt een grote levensveranderende keuze gemaakt met behulp van ChatGPT. En heb jij dat nou ook een keer gedaan? Laat het dan even weten via de app van 538. Of bel dan even naar 0909-3000-538. Dat is 0909-3000-538. Als je ooit een levensveranderende keuze of gewoon een hele grote belangrijke beslissing met ChatGPT hebt gemaakt.
2: Je hebt toch een bod op een huis gedaan met ChatGPT.
0: Ja, daar is hij natuurlijk deze heel goed in. Dus hij kan alle jaarplannen lezen en de VVE doornemen en andere huizen vergelijken en zo. Toen kon ik zo mijn idee en andere bezichtigingen en zo allemaal op een grote hoop gooien. En toen kon hij zo een prima bod voor mij cureren.
2: Ik denk ook dat er een hoop mensen zijn die relaties uitmaken na adviezen van GPT.
0: Dat denk ik natuurlijk heel veel.
1: Oh, dat heb ik bij vriendinnen wel gehoord, hoor.
2: Hij heeft, en ik weet, je moet naar de psycholoog als er dingen zijn. Maar ja, hij heeft heel veel kennis. Hij kan je wel adviseren op bepaalde vlakken.
0: Zeker.
2: Misschien is dat wel het gevolg geweest.
0: Zeker, ja. Afvallen, boekhouding. Ik heb er alles mee gedaan. Ik doe er alles mee. Ja. Ik ben het allerslechtste voorbeeld als het gaat om de privacy. Waakhond. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Heb je ooit een grote beslissing gemaakt met ChatGPT 0909 3000?

0: 538 hoorde Ella Langley, Choosing Texas, deze week favorite. En de vraag is, zit er iemand te luisteren die ooit een grote beslissing heeft gemaakt met ChatGPT? Quincy.
1: Ja, hallo.
0: Hallo Quincy. Dat is voor jou het geval, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Sterker nog, jouw hond leeft nog door ChatGPT.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Klopt. Nu een half jaar geleden, eind vorig jaar, had mijn hond op een bepaald moment wat rare dingen in het gedrag. Ze was wat afstandelijk. Ze had wat moeite met de bank op en afkomen. En op een gegeven moment vond ik wat afscheiding op de bank. En daar maakte ik mij eigenlijk wat druk om. Maar het was 12:30, donderdag op vrijdagnacht. Wat doe je dan? Dus ik heb toen eigenlijk de dingen bij ChatGPT aangevraagd van wat zou dit kunnen zijn en moet ik me hier druk om maken? En die zei eigenlijk direct door naar de dierenarts. Een uur later lag ze op de OK. En is de baarmoeder van meer dan een kilo en had een temperatuur van 40,8.
2: Zo, dus ze hadden een temperatuur van 40,8 en ze hebben een baarmoeder van een kilo verwijderd, zeg jij. Meer dan een kilo.
1: Van viezigheid en ontsteking die daar opgehoopt was.
2: Nou, maar grote ontsteking, maar goed, het was dus midden in de nacht. Je bent naar een soort spoedkamer gegaan, denk ik dan. Had het niet kunnen wachten tot de volgende dag?
1: Zei letterlijk van als je had gewacht op de volgende ochtend, dan had ze het niet overleefd. 41 plus is eigenlijk wel een grens waar ze het op gaan begeven, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, maar wat bizar, want kijk, ja, ik kan me voorstellen, je zit met ChatGPT te ouwehoeren en je denkt gewoon, even een nachtje uitzitten. Weet je wel, wat ga je midden in de nacht nou weer naar een dierenarts en zo. Maar wat goed dat je dan toch zelf die keuze hebt gemaakt. Dus ja, ChatGPT heeft je begeleid, maar je hebt zelf toch wel een goede keuze gemaakt.
1: Nou ja, ik heb het eigenlijk nagevraagd om zelf een beetje rust te krijgen, want ja, je maakt je eigen toch druk. Je hond is bijna je kind, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is toch, ja, je wil even rust hebben. En op het moment dat zoiets dan zegt, gelijk door, ja, dan is er ook geen twijfel dan maar na laten kijken. Uiteindelijk super blij dat ik dat gedaan heb.
2: Ja, want ze is er nog steeds, mag ik hopen.
1: Ja, ze zit naast me.
2: Super, man. Wat goed.
0: Echt leuk. Geef een lekkere aai over de bol namens 538. En we zijn super blij voor je. Dankjewel.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Kijk of je het nou zelf gekeken hebt of met de kids hebt meegekeken. Ik denk dat de meeste mensen Tommy uit Sesamstraat wel kennen. Toch?
1: Tuurlijk, ja.
0: De lieve, pluizige wezentje. En dat zeg ik met deze reden op deze manier. Omdat we ons afvragen, is Tommy van Sesamstraat nou een hond of een beer? En voor eens en voor altijd is er zometeen uitsluitsel over. Dus dat moet je horen. Ja, toch? En zometeen ook het nieuws van Eva. Wat heb je?
2: Ja, heeft Jan Smit nou officieel een nieuwe relatie?
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
5: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting. Lekker!
3: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Minuutje over half vijf, 538 met het weerbericht. Vanavond koelt het af, kan het licht gaan regenen. Morgen blijft het droog, wordt het 20 tot 24 graden. Dan de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Eindhoven bij Nederweert, 14 minuten. En op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam bij Westrandweg, 18 minuten. A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen, 28 minuten door wegwerkzaamheden. En de flitsers, die heeft Dylan.
9: Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Eemnes bij 29.2. En op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.4. Nog in op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn. Er zijn er twee gemeld daar op die route. Tussen Deventer en Apeldoorn dus. Bij 97.9 en bij 94.9. A1 Amersfoort-Eemnes 39.9. En op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 3.3. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 220.3. Nog één op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250.1. En op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69.2. A7 dan, richting de Duitse grens vanuit Groningen, 252.2. Op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen bij 12.5. En richting de Koentunnel bij 18.9. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.1. A16, Breda-Dordrecht, 48.1. A28, Hogeveen-Assen, 153.4. En op diezelfde A28 tussen Assen en Hogeveen bij 160.6. A28, Zwolle-Amersfoort, 59.5. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.3. En op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.5. A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18.1. En de laatste voor nu gelukkig. Op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83.6.
8: Het is de middagshow. Welkom Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
10: Goedemiddag. De UEFA is niet onder de indruk van de excuses van FIFA-baas Infantino. Die zei gisteren sorry voor zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Maar de UEFA vertrouwt hem nog steeds voor geen meter. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de bak in omdat hij zijn 3 buurmeisjes jarenlang misbruikt heeft. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. En in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman gewond geraakt die de duinbrand daar probeerde te blussen. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. Ja, en dan gaan we toch wel eventjes naar mijn favoriete nieuws van de dag. Oh. Namelijk over Jan Smit. Ah. Die is lekker met zijn vrienden en zijn vermeende nieuwe liefde Corine op vakantie.
8: Oh.
10: En dat laatste dat weten we omdat een van die vrienden een foto heeft gedeeld van het hele gezelschap lekker aan een tafel. Nou, daar doken de roddelkanalen natuurlijk meteen op, want die dachten, nou, dit is de bevestiging. Jan en Corine hebben een relatie. Maar dat was kennelijk niet helemaal wat Jan wilde, dus die foto die is weer offline gehaald. Maar die vriend die dacht, denk ik, dat is een stukje eigen invulling, oh, maar ik stond wel heel leuk op die foto. Dus die heeft die foto toen met AI bewerkt, heeft van Corine een man gemaakt met AI en hem daarna weer online gezet.
8: Ja,
10: ja dan ik, denk ik, dit is het leven wat we leven en ik ben erbij.
8: Maar hoe kan dat nou? Waarom denken we maar dat we dan met alles wegkomen? Want de details zie je over het hoofd. Want er ligt namelijk nog wel een haarelastiekje voor de erin geshopte man. En de telefoon van de vrouw die ligt er nog. En,
10: ja, maar het kan toch ook zijn dat ze een beetje met ons aan het dollen zijn?
8: Ja, dat
10: zou je ook denken, ah,
8: ja, dat is waar. Dat is waar.
9: Zeg maar, jij zei dit vanmiddag op de redactie, Eva, dat ja, zeg maar, hoe leuk moet de foto zijn? Ja. Dan, hoe leuk moet de foto zijn dat je denkt, oh ja, shit, ja, die had ik dan liever niet op willen hebben, maar dan maak ik er wel een man van.
8: Maar ik vind het ongelooflijk. Want ChatGPT bijvoorbeeld kan inmiddels echt best wel goed photoshoppen. Hebben we niet, dat was op Tomorrowland, toch deel, hadden wij zo'n fantastische foto. We stonden lekker te draaien en dat was een hele leuke foto, maar jij had de armpjes in de lucht en dat was een beetje zo, ja, het was fucking warm. Je had daar gewoon een zweetplek.
9: Ik had een zweetplek, ja. Precies. Was echt zonde. Een foto.
8: Ik wilde die foto ook plaatsen. Dus dan dacht ik, nou, dan zeg ik even tegen chat. Zeg ik even, haal eventjes die, dat had jij ook gedaan. Maar toen ging ik inzoomen, zag ik dat er zo overal waar letters stonden, ja, er stonden hele andere dingen. Gewoon in andere taal en zo. Daar moet je echt mee opletten.
9: Gisteravond was ik een hapje eten in Den Bosch. En toen maakte ik een foto van het pannetje mosselen wat ik had. Maar die was helemaal vaag. En iemand zat er met zijn handen zo boven en zo. Toen dacht ik, het zonde van mijn aesthetic pannetje mosselen foto. Door ChatGPT gegooid. Die heeft hem een beetje scherper gemaakt en de hand weggehaald. Ideaal.
10: Maar je kan toch ook, in dit geval snap ik niet, dat je niet gewoon de foto opnieuw hebt gemaakt. Want dat lijkt me
9: niet. Nee, ja, maar dat had ik toen niet gezien. Ik had even snel. Ja,
8: precies. Oh,
10: er was tijd overheen gegaan.
9: Ja, ik dacht de volgende dag pas. Ja. Maar goed, het kan allemaal tegenwoordig.
8: Je moet even extra goed opletten. Zoom eventjes in als je een story ziet waarvan je het vermoedt. Want als je naar teksten gaat kijken.
9: Nee, dat is helemaal niet best.
8: Dat is geen idee. 5-3-8. Bas en Dylan. Dankjewel Eva. Het is de middagshow met Shakira, Burna Boy, Dai.

0: Is Tommy uit Sesamstraat een hond of een beer?
1: 538, Bas en Dylan.
0: Gewoon een hele mooie vraag, toch? Wij zijn Bas, Dylan en Eva. Je hoort ons normaal in de avondshow op 538. En nou ja, daar worden toch een beetje de vragen des levens gesteld, zo af en toe. Ik bedoel, we zitten een hoop in de studio. Ja, je kan die dingen niet voor jezelf houden. Het leuke is, die vragen des levens die worden ook beantwoord. Zo vroeg Eva zich enige tijd geleden af.
2: Tommy van Sesamstraat, is dat nou een hond of een beer? Aan de ene kant denk ik, ja, een hond zou ik eerder bevriend zien zijn met een muis, als ik dan toch moet kiezen.
0: Ja.
2: Maar hij heeft wel een heel rond berengezicht en berige oren.
0: Maar besef ook dat Tommy praktisch net zo groot is als Inimini. En Inimini is een muis.
2: Ja, dus dan zou het wel weer logischer zijn dat het een hond is. Want een beer zo groot als een muis, dat wordt wel heel gortig.
0: Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet.
2: Ja.
0: Dan ga je als waardig journalist natuurlijk op zoek. Maar wat bleek nou? Geen AI, geen blog, geen interview wist ons te vertellen wat die nou was. Totdat we Bert aan de telefoon kregen. De stem en de popperspeler van Tommy.
3: Ik weet eigenlijk helemaal niet of Tommy een hond of een beer is.
4: Als een kind me die vraag stelt, dan antwoord ik altijd, wat denk je zelf? En dan vult een kind het in wat hij het liefst heeft. Dat vind ik dan heel prettig. Als het een volwassene is, dan zeg ik, moet je horen. Het is geen hondje, het is geen beertje, het is een bondje.
3: Oh, dat vind ik misschien nog wel leuker dan dat het een van de twee zou zijn.
0: Ja, hartstikke lief. Zo'n antwoord, maar dat zijn nog steeds geen harde feiten. Dus toen heb ik nog één poging gedaan. Dat antwoord kwam ook zonder aarzelen.
5: En weet u wat het oorspronkelijk zou moeten zijn?
4: Nee.
2: Oh. Ik dacht even, heb ik dat nou niet onthouden?
0: Ja. Er is niet echt een antwoord. Dus kijk naar hem, voel wat je voelt. En ja, dat is hem dan. Meer van
6: eigenlijk,
0: de
6: was Tommy, eigenlijk was Tommy zijn tijd ver vooruit, als je het zo gewoon.
0: Ja, eigenlijk
6: zijn wie je wil zijn.
0: Ja,

0: Even van het nieuws, die kan heel goed een raceauto nadoen. Het is niet, even voor de duidelijkheid, dit is niet het moment om te bellen. Maar kun jij voor de
1: hoe levensecht het ook lijkt, het is hem nog niet.
0: Nee, maar even dat je weet wat het ongeveer is. Dat is dan ongeveer wat het is, maar dan een echte raceauto. Als je die voorbij hoort rijden deze week op 538, bel je 0909 30538. Dan ben je erbij in Zandvoort, hè?
2: Zeker, krijg je het.

0: 538, Jordan Maalsmit en Stay. Ga naar 538.nl/kipofhij. Doe het gewoon even lekker op je telefoon. En dan maak je kans op een exclusief 538 strandlaken. 538.nl/kipofhij, want daar kun je kip of ei spelen en ook antwoord geven op de dagvraag. We spelen kip of ei namelijk iedere dag. De vraag is, welk van de twee gegeven opties bestond eerder?
1: Met vandaag Disneyland of de Efteling? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Of dus inderdaad via 538.nl/kip of ei. Daar maak je extra kans. Dus wat was er eerder, Disneyland of de Efteling? Kom maar door.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Huilen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
9: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: 538 Nieuws.
21: 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-toernooien, ondanks de excuses van topman Infantino. Die zei gisteren sorry voor zijn plan om het WK-voetbal commerciëler te maken, maar de UEFA vertrouwt hem nog steeds niet. Een Nederlandse vrouw is gisteren overleden voor de kust van Kreta toen ze haar vriendin probeerde te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. Die vriendin wist uiteindelijk zelf uit het water te komen, maar de vrouw niet. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat lukte niet. Een manager van de NPO is geschorst omdat hij een dickpic heeft gestuurd in een groepsapp van werk. Dat bevestigt de NPO aan de Telegraaf. Hij is daarom tijdelijk op non-actief gezet en er wordt nu onderzoek gedaan naar het incident. En verkeersminister Karremans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles. En daarom gaat hij er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er komen bijvoorbeeld meer waarschuwingsborden. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond is er kans op een bui en morgen wordt het dan weer een stuk zonniger. 21 tot 25 graden is het dan. En tot zover het 538 nieuws.
0: Tot verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Nederweert, 23 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Den Haag bij het Prins Klausplein, 21 minuten. A16, Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 16. En de flitsers die heeft Dylan.
4: Op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.4. Op diezelfde A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 95.0. Tussen Amersfoort en Eemnes bij 39.9. En tussen Amsterdam en Naarden bij 3.3. Op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 181.8. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250.1. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen bij 12.7. En van de Nieuwe Meer richting de Koentunnel bij 18.9. Op de A12 tussen Maarn en Ede, 83.1. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht zijn er twee gemeld. Eentje bij 48.1 en die andere bij 52.8. A27, Gorkum-Breda, 28.5. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.4. En de andere kant op bij 160.6. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.5. A44 dan tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep, 20.3. Op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.5. En op de A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18.1. De laatste voor nu vind je op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83.6.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
23: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
25: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
26: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
27: Oh my god.
26: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
28: 538.
26: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
29: Zomer op je radio.
28: Bas en Dylan.
0: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, Disneyland of de Efteling? Kom maar door via de app.

0: opties bestond eerder met vandaag Disneyland of de Efteling. Joke.
1: Hi.
0: Hi.
1: Goedemiddag.
0: Durf jij in achtbanen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar de laatste keer dat ik in de Efteling was, ben ik in de Baron geweest. Ja, ik kwam er groen uit.
0: Nou,
1: dus die sla ik even over.
0: Nou, dat is hartstikke leuk, toch?
2: Ja, maar de Baron is ook wel heel bizar. Dan zit je helemaal bovenin en dan sta je recht naar beneden. En dan stopt hij even en dan kom je in een soort vrije val.
0: Maar hoe weet jij dit zo gedetailleerd? Jij zit met de bammetjes en de rugzakken zit jij
2: beneden. Nou, ik heb dus inderdaad al heel vaak met de bammetjes beneden op het bankje zitten kijken. En gedacht, daar ga ik nooit van mijn leven dragen.
0: Nou,
2: hey,
0: prima.
1: Maar dat snap ik. Dat doe ik ook niet meer.
0: De vraag is, wat was er eerder, Disneyland of de Efteling? Laten we eens even beginnen.
1: Nou, die sla ik even over.
0: Nou, dat is hartstikke leuk, toch?
2: Maar de Baron is ook wel heel bizar. Dan zit je helemaal bovenin en dan sta je recht naar beneden. En dan stopt hij even en dan kom je in een soort vrije val.
0: Maar hoe weet jij dit zo gedetailleerd?

0: de dichtstbijzijnde voor ons in...
1: Parijs,
0: inderdaad. Ja. Dan de Efteling. Het park begon als een natuurpark met een sprookjesbos... en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste pretpark van Nederland. Anton Pieck gaf de Efteling zijn herkenbare sprookjesachtige uitstraling. Jaarlijks komen er bijna 6 miljoen bezoekers naar het park. Superveel. De vraag is dus, wat was er eerder? Disneyland of de Efteling? Zegt u het maar.
2: De Efteling.
3: Efteling vullen wij in en dan is dit de balans. De Efteling komt uit 1952. En Disneyland uit 1955. Dus de Efteling was hier! Ja! Yeah.
0: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Het exclusieve...
2: Het setje compleet.
0: Het setje compleet, wat lekker. Je hebt alle andere dingen al.
2: Nee, ik heb al een keer een handdoek. Dus we hebben
0: allebei
2: één.
0: Nou, en dat terwijl ze zo super exclusief zijn. gefeliciteerd, we gaan er nog eentje naar je opsturen dan. En leuk om te benoemen, de online winnaar is Charlène. En mocht je zelf ook willen spelen, je kan kip of ei de hele dag spelen. Doe dat via 538.nl/kipofei.

0: 538 hoorde Bruno Mars en On My Soul.
1: Met binnen nu in 30 seconden Ed Sheeran en Thinking Out Loud. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Monica Geuze belooft haar dochter te stoppen met roken. Wat rijmt er op roken? Linker en rechter rijstroken.
2: Het antwoord is

0: 538, Lucas en Steve en Heart First. Het zijn Bas en Dylan. Hallo, aangenaam. De middagshow van 538. En zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Ja, een beetje triest nieuws, of eigenlijk heel erg triest nieuws. Journey Kaagman is overleden.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: Kruidvat Country. Check 538.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: Vanavond koelt het af, kan het licht gaan regenen. Morgen blijft het droog en wordt het 20 tot 24 graden. Dan het verkeer. De drie grote vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Eindhoven bij Nederweert. 22 minuten. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. 22 minuten. Komt door een ongeluk. A12 in de richting van Den Haag bij het Prins Klausplein, 37 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
14: Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.4. Op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 3.3. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250.1. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 108.7. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.2. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen bij 12.7. En vanaf de Nieuwe Meer richting de Koentunnel bij 18.9. A12, Maarn-Ede, 83.1. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 48.1. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.4. De andere kant staan ze ook op, tussen Hogeveen en Assen bij 160.6. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.5. A44 was er naar Nieuw-Vennep, 20.3. Op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.5. En op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens bij 18.1. De laatste voor nu op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83.6.
21: Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloom.
15: Goedemiddag. Zangeres en Idol-jurylid Journey Kaagman is overleden. Dat laat haar familie net weten in een verklaring. Ze had al jarenlang de ziekte van Parkinson en is 79 jaar geworden. Er is weer een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boeren blokkeren nu een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. De politie grijpt voorlopig nog niet in. En FIFA-baas Infantino mag dan sorry gezegd hebben voor zijn plan om het WK-voetbal commerciëler te maken. Bij de UEFA vertrouwen ze hem nog steeds niet. Ze houden daarom vast aan de boycott van alle FIFA-toernooien. En het ultieme statussymbool is niet meer een Rolex, niet meer een Louis Vuitton-tas, maar het hebben van 2 kookeilanden in je huis. Het is dé manier om te laten zien dat je ruimte in overvloed hebt. Harry en Meghan hebben hem ook, heb ik gezien op een video op Instagram.
22: Harry en Meghan zijn de prins en zijn...
15: niet meer prins en prinses, hè?
22: Nee. Oh, nee, ja, maar oké. Even verschillen hebben.
15: Waarom zou je dat nou willen? Nou, kijk, 1 kookeiland kan je dan gebruiken om aan te koken en aan die andere kan je dan borrelen of eten.
21: Maar is dat dan niet gewoon een tafel?
15: Nee, het is een kookeiland.
21: Oh ja, oké.
15: Het is een kookeiland.
22: Wat een onzin.
15: Maar er zijn ook nadelen.
21: Ja?
15: Het kan de loopruimte in je huis behoorlijk beperken.
21: En je moet het schoonmaken. Maar wat ik wel altijd ambieer, ik zou wel graag 2 vaatwassers willen.
22: Twee vaatwassers.
21: Ja, eentje boven, eentje beneden. Ik vind namelijk de vaatwasser uitruimen het allerafgrijzelijkste wat er is.
22: Ja, boven elkaar bedoel je?
21: Ja.
22: En dan boven, eentje bovenop de slaapkamer.
21: Nee. Voor alle vaat, alle borden die ik daar
22: nodig heb. Ja, misschien, ik vond het al heel gek. Maar ga verder, ja.
21: Nee, ja, maar ik slaap met mes en vork. Maar goed. Ik wil gewoon dat er dan eentje klaar is en dat ik dan daaruit weer kan leven, snap je? Dan kan ik dus mijn vuile vaten in de onderste zetten en dan is de bovenste schoon en dan kan ik het daaruit pakken.
22: Maar heb jij ook wel eens gedacht aan dat je bijvoorbeeld ook gewoon de vaatwasser leeg kan ruimen en gewoon in de kastjes kan leggen waar het thuis hoort, bijvoorbeeld?
21: Ja, daar heb ik aan gedacht. Dat is ook wat ik nu over het algemeen uitvoer.
22: Zoals iedereen in het land.
21: Maar ik vind het saai. Ja, ik vind het zo saai. Nee, maar ik
15: weet je wat ze zouden moeten maken? Een soort bestekla die schoonmaakt.
21: Oh, inderdaad, ja.
15: Dan hoef je nooit meer uit te ramen.
21: Maar dat is dus een vaatwasser. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen.
15: Jij wil dat het er ook uitziet als een bestekla. Bedoel ik eigenlijk even.
21: Ja, we komen er wel zo, hoor.
23: Bas en Dylan.
21: Ja. Nou, wat heerlijk. Eva, dankjewel. Dit is somber.

0: 538 via Jean-Paul en Cheap Thrills.
1: 538. Ik wil heel even een klein quizje doen. Wat heeft meer gekost om te bouwen? De afsluitdijk of de nieuwe game GTA 6? Even gokken, jongens, kom op.
0: Ja, zo specifiek, dan zal het wel de nieuwe game GTA 6 zijn.
1: Ja, inderdaad. Nog eentje, de zeesluis bij Amuid of GTA 6?
0: Dan zal het wel GTA 6 zijn.
1: Ja, ja, de zeesluis bij IJmuiden kost overigens 848 miljoen euro.
0: En GTA 6 kost meer dan dat.
1: Nou, de laatste nog eventjes. De Burj Khalifa, dat is het grootste gebouw ter wereld. Of GTA 6?
2: Ja, dat moet de Burj Khalifa zijn.
0: Ja, dat is dan een instinker.
1: De Burj Khalifa kostte inderdaad 1,1 miljard euro om te bouwen.
0: Ja.
1: En GTA 6... 2 miljard.
0: Nee joh, bijna
2: Burj Khalifa's kon je ermee maken.
1: Ja, nee, ja bijna 2. Ja, GTA 6 komt eraan. 2 miljard euro heeft hij gekost. Komt einde van het jaar uit. En nou ja, kenners verwachten dat het in de eerste dagen al meer dan 10 miljard euro op gaat leveren.
0: Ja, het is een spel. Even voor de mensen die echt onder allemaal stenen. Dan moet je onder een hoop stenen hebben gelegen.
1: Nee, maar
0: het is een game en ze zijn er super lang mee bezig.
1: Ja, echt al 13 jaar wachten we erop. 2013 was de laatste. En nu is er groot nieuws vandaag voor onze GTA-liefhebbers. Want de eerste echte beelden gaan getoond worden op Netflix. En daar hebben we een hele hoop vraagtekens bij. Aan de telefoon Nick Nijland van IGN Benelux. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet. Nick, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Hallo.
3: Ja,
1: voor de mensen die denken, ach, het is maar een spelletje. Hoe groot is dit?
3: Ja, dit is gigantisch. Het beetje cliché-antwoord dat gamers altijd geven is dat gaming groter is dan films en tv-series bij elkaar. Maar ik denk vooral dat mensen echt niet weten wat ze te wachten staat als GTA 6 dadelijk uitkomt. Ze zijn al jaren op zoek naar het studieprobleem op te lossen. Ik denk op 19 november dat je opeens de files hebt in Nederland.
1: Ja, want iedereen die... er zijn gewoon heel veel mensen die gaan zich ziek melden of gewoon vakantie nemen om die game te kunnen spelen.
0: Maar ze zijn hier zo lang mee bezig. Het is een soort open wereld waarin je speelt. Dus je kan alle kanten op. Dus ja, dat moet allemaal gedesigned worden, gemaakt worden. Maar dat kan dan toch op een gegeven moment alleen nog maar gaan tegenvallen.
3: Ja, er zijn veel mensen die dat verwachten. Vooral ook omdat ze zo lang al wachten op deze game. Maar de makers van de game, Rockstar, die zijn zo perfectionistisch. En die weten zichzelf ook altijd weer te overtreffen. Zij gaan altijd voor een team. Altijd voor iets innoveren. En ook altijd om te verrassen. Dus ik ben er absoluut niet bang voor dat het tegen gaat vallen. Ik denk eerder dat we echt allemaal verrast gaan worden met iets nieuws wat zij weer gaan verzinnen. En hoe speciaal het gaat worden.
1: Ja, en nu komt die game dus eind november. Maar nu kwam vandaag het nieuws dat het eind augustus, dus eind van deze maand, al op Netflix komt. En dit zijn gewoon beelden, toch?
0: Ja.
3: Ja, daar schrok ik ook even van. Ik dacht, waarom op Netflix? Nou ja, ze hebben ook al aangegeven, 6 uurtjes later kun je het gewoon op YouTube bekijken. Dus heb je geen Netflix abonnement. Geen zorgen, je kunt op YouTube kijken. En ze beloven dus een extended look. En meestal als ze dat zeggen bij een game, dan gaan ze wel uitgebreid uitleggen wat je mag verwachten. Dus misschien, hopelijk, dat ze wat gameplay laten zien. Maar waarschijnlijk gaan ze gewoon vertellen, wat zijn de nieuwe systemen in de game? Wat zijn misschien die vernieuwingen die je mag verwachten ten opzichte van GTA 5? En gewoon wat kunnen we allemaal gaan doen eigenlijk in GTA 6?
1: Maar Nick, het is toch ongelooflijk dat er gewoon een game aankomt waar je gewoon, wat is het, 4, 5 maanden van tevoren op Netflix kan gaan zien wat erin komt. En dat, dit wordt gewoon misschien wel door een miljard mensen bekeken uiteindelijk alles bij elkaar, want dit is zo groot.
3: Ja, jij zei net al, GTA 6 is de duurste game ooit gemaakt. Rockstar en GTA, dat is toch wel recept voor iets unieks doen. En ja, iets op Netflix voor het eerst laten zien, dat is inderdaad nog nooit gebeurd. Ik hou wel mijn hart vast als ik eerlijk ben. Ik weet niet of jullie nog dat gevecht van Jake Paul kunnen herinneren.
0: Ja.
3: Die amper uitgezonden kon worden omdat Netflix het niet aankon.
0: Ja.
3: Ik denk niet dat die servers van Netflix het aankunnen om al die mensen die beelden willen gaan zien.
1: Nee, ja, inderdaad.
3: Om te kijken.
0: Ik heb nog één vraag. Goed, hier heb je dan misschien ook zicht op. 2 miljard euro heeft het tot nu toe gekost. Wat kan dit in potentie opleveren? Want dit is toch, hoe ga je daar nog winst op maken?
3: Ja, morgen krijgen we daar waarschijnlijk een eerste inzicht in. Morgen moeten ze de kwartaalcijfers delen. En je kunt de game alvast voorbestellen. En de verwachting is dat die al tientallen miljoenen keren is verkocht. GTA 5 is 230 miljoen keer verkocht. Ja, dit gaat de grootste entertainment release aller tijden worden. Die echt miljarden gaat opbrengen. En dat wordt de komende jaren alleen maar meer als ooit een keer GTA 6 online komt.
0: Wanneer komt die uit?
3: 19 november kunnen we eindelijk gaan spelen.
0: Oi, oi, oi. Dankjewel Nick Nijland.
3: Graag gedaan jongens, fijne uitzending.

0: die zet je radio aan en dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze omgein van
1: Bas en Dylan.
2: 538.

0: Als je zometeen iets snels voorbij hoort scheuren, vraag jezelf dan even af, is het op de radio? Is het een Formule 1 auto?
1: De allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Is het antwoord op die vragen? Ja, dan bel je 0909-30538 en dan ben je erbij.
2: Twee weekendtickets hebben we voor je klaar liggen zometeen.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Down Under. Australiër Sonny Fodera hoor je een uur lang exclusief in onze hotmix. En ik heb nieuwe muziek voor je van de Swedish House Mafia, Afrojack en het Zwitserse duo Adriatique. Oh ja, neem je eigen drankjes mee. De rest verzorgen wij. Tot zaterdagavond. Zie je dan.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Tour.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Journey Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar familie weten. Ze werd bekend als zangeres van Earth and Fire en zat ook in de jury van de eerste seizoenen van Idols. Ze had al jaren de ziekte van Parkinson. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Ze sturen zeker één helikopter die kant op. Het vuur breidt zich steeds verder uit richting het oosten. Er zijn gelukkig geen campings daar. Boze boeren protesteren intussen opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren nu een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen en zouden het verkeer er mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar grijpt voorlopig nog niet in. Er is wel een afrit afgesloten. En Nederlandse bedrijven hebben steeds meer last van de lage waterstand in de Rijn vanwege de droogte. Via de Rijn worden grondstoffen en goederen verscheept naar de rest van Europa. Maar door die lage waterstand kunnen de schepen nu steeds minder vracht meenemen. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond is er kans op een bui. Morgen wordt het weer een stuk zonniger dan vandaag. En dan is het 21 tot 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dan een verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Nederweert. 21 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Den Haag bij Prins Klausplein. 38 minuten. A27 tussen Utrecht en Almere bij Huizen. 12. En de flitsers die heeft Dylan.
6: Op de A1 te beginnen tussen Deventer en Hengelo bij 106,5. Op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13,4. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250,1. Op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69,2. Op de A10 richting de Koentunnel vanuit de Nieuwe Meer bij 18,9. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,1. A16 Breda-Dordrecht 48,1. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,4. En de andere kant op bij 160,6. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,5. Op de A44 dan tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep 11,6. Op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160,5. En op de A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18,1. Laatste voor nu vind je op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83,6.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Inchecken doe je in de trein.
10: Maar ook met de 538-app.

0: waaronder meer dan 20 verfzaken.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
6: Zijn we. Het is 6:04. De middagshow, welkom. Hoor je de raceauto, dan bel je 0909-3000-538.
5: Radio 538.
6: Sorry hoor, maar... Sorry, maar... Ik zit heel even goed te luisteren, maar... Dat klinkt dat verrek is veel als een raceauto, is het niet? Ja, 2 weekendtickets voor de Formule 1 in Zandvoort. De allerlaatste, bel hem maar naar de studio.

0: kan er naartoe. Het is de allerlaatste editie van het, ja, de Formule 1 in Zandvoort. En die kaarten zijn gewild. Dat zien we ook aan de telefoonlijnen die begonnen te knipperen toen we zojuist de raceauto voorbij lieten rijden. Rick!
1: Ja, hoi!
2: Goeiedag. Jij bent al een keer in Oostenrijk geweest, maar nog nooit in Zandvoort.
1: Nee, klopt. Ik ga eigenlijk elk jaar met mijn vader doe ik een mannentripje. Vaak is dat een voetbalwedstrijd en wij zijn 3 jaar geleden naar Oostenrijk geweest. En eigenlijk willen wij al heel lang een keertje naar Zandvoort. Maar ja, komt elke keer net niet zo uit. Dus ja, dan maar telefonisch proberen.
2: Ja, even kijken hoor. 3 jaar geleden Grand Prix van Oostenrijk. Max wel gewonnen, denk ik.
1: Wat zei je?
2: 3 jaar geleden Grand Prix van Oostenrijk heeft Max wel gewonnen, denk ik.
1: Ja, ik zat op twijfel dat 3 of 4 jaar geleden was, maar hij werd tweede, Leclerc werd eerste. Het weekend dat ze wel Hamilton als Russell uitvielen.
2: Ja, het zal wel lekker zijn, zeg maar, als je dan nu naar Zandvoort gaat en Max pakt hem. Ik bedoel, hij heeft niet het allerbeste seizoen van zijn carrière, maar goed, thuis is thuis, zeggen ze toch wel eens.
1: Zo is het. En er zit weer een stijgende lijn in, hè?
0: Dus, hij kent dit circuit als de beste, weet je wel. Hij reed als 4-jarig jongetje reed hij er al op, denk ik. Weet ik niet. Niet gefactcheckt, maar dat denk ik. En, ja, dat is het toch. Ja, toch? Dan zit je maar naar uit te lachen.
2: Als 4-jarig jongetje. Ja, het zal wel lekker zijn, zeg maar, als je dan nu naar Zandvoort gaat en Max pakt hem. Ik bedoel, hij heeft niet het allerbeste seizoen van zijn carrière. Ja. Maar goed, thuis is thuis, zeggen ze toch wel eens.
1: Zo is het. En er zit weer een stijgende lijn in, hè?
0: Dus, ja, daarom.

0: Even kijken.
1: Nou, een mooi systeem kunnen we zien. Ja, wat het.
2: Dus even in de telefoon is een klapper, zeg je eigenlijk. Nou, daar staat er ik. Ja, bellen 538! Ja!
3: Yes! Ja! Lekker!
1: Rick, gefeliciteerd, jongen.
3: Dankjewel.
1: Je wint 2 weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En dat is op 21, 22 en 23 augustus in Zandvoort.
3: Yes!
1: Lekker zeg, we zien je daar.
3: Heel graag. Wat zeg je?
1: We zien je daar.

0: Samieu, Dark Before the Dawn bij Radio 538. We hebben leuk nieuws, mocht je het nog niet meegekregen hebben. Kip of ei kun je spelen op je telefoon. Waar zit je nou te lachen, Deel?
1: Niks.
0: Het is briljant, is het. Want ja, mensen laten het niet meer los, blijkt. Ik zie de ranking. En dat is ja, mensen over elkaar heen aan het vallen. Mensen verslaafd. Het is echt wel wat land aandoen.
1: Ja, Kip of Ei is een spelletje wat we eigenlijk elke dag op de radio spelen. Is de vraag, nou ja, welk van de twee was eerder? En dat kan echt de bitterbal of de frikandel zijn. Of Amsterdam of Rotterdam. Als je af bent, wil je opnieuw beginnen. Dat is zo vervelend de hele tijd.
0: Samuel Welten die doet het even voor.
2: We gaan nu beginnen. Barbie of Lego? Lego, denk ik. Ja, hey, ik heb gelijk. Oké, gelukkig. Flitsmeister of ANWB Gewacht? Wegenwacht? Ja, oké. Nutella of pindakaas? Even kijken hoor. Ik denk pindakaas. Hé, hey, ik heb weer. Jiskevet of kopspijkers? Jiskevet. Hé, hey, weer gelijk. Ajax wint Champions League of Feyenoord wint UEFA Cup? Oeh, even kijken. Volgens mij was Ajax in de 90er jaren. Feyenoord UEFA Cup was 2003 of zo. Dus, ik weet trouwens niet hoor. Oké. Okay. Oh, hij is voorbij. Mijn record is 4.
3: 4.
0: Ja, en dit is echt best wel netjes gedaan al.
1: Terwijl hij had gelijk, maar hij was te laat. Want je moet nog binnen een bepaalde tijd antwoorden.
0: Precies.
1: Ajax was eerder.
0: Ga eventjes spelen. Je kan er al je overige

0: Dus het is allemaal ophef over een kandidaat van B&B Vol Liefde. Zometeen bellen we Patrick Martens even. Die zit er echt tot aan zijn nek in. Heeft ook een podcast over B&B Vol Liefde. Dus die kan ons alles vertellen over de ophef. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, het ultieme bewijs dat Nederlanders echt overal zijn.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: In Schuusje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
10: 538 met het weerbericht. Vanavond koelt het af, kan het licht gaan regenen. Morgen blijft het droog en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dan een verkeer. 4 vertragingen. Eentje op de A4 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 7 minuten. A2 in de richting van Eindhoven bij Nederweert. 13 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 7 minuten. A12 in de richting van Den Haag bij Prins Klausplein. 20 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
11: Op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13,4. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 250,1. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,2. Op de A10 richting de Koentunnel bij 18,9. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,1. En op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 45,6. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,4. De andere kant op vanuit Assen richting Hogeveen bij 160,6. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,6. A44 dan was naar Nieuw-Vennep, 20,0. Op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160,5. En de laatste voor nu op de A67 richting de Belgische grens vanuit Eindhoven bij 18,1.
10: Het is 538, de middagshow. Bas en Dylan, en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
12: Goedenavond. Er is een NL-alert verstuurd voor de betuinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daarin wordt onder meer opgeroepen om er uit de buurt te blijven. Zangeres en Idol-jurylid Journey Kaagman is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Heeft haar familie laten weten in een verklaring. Ze is 79 jaar geworden. En de douane heeft een enorme hoeveelheid illegale sigaretten onderschept. Het waren er bijna 3 miljoen en ze werden gevonden bij een bedrijfspand in Ridderkerk. En waar je ook heen gaat ter wereld, je komt altijd Nederlanders tegen. Dat zeggen we tenminste als Nederlands onderling. Altijd tegen elkaar van, oh, je komt er ook overal tegen.
10: Ja.
12: Maar nou blijkt dat het ook mensen uit andere landen opvalt. Nick en Joe Jonas bijvoorbeeld. Dat zijn twee van de 3 Jonas Brothers.
10: Ja, ja, ja.
12: Die waren namelijk op vakantie in Spanje in de buurt van Benidorm. En ook hem...
2: Ja.
12: Ja, laat me nou even uitvragen.
2: Van Benidorm. Ja, god, had ik in Amsterdam ga, kom ik ook Nederlanders tegen. Maar ga verder.
12: Ja. Nou ja, daar viel het hen ook op. Van jeetje, wat een hoop Nederlanders zitten hier. Daar waren ze helemaal overdonderd eigenlijk. Maar
10: het is ook opvallend dat voor zo'n klein landje... mensen in het buitenland wel altijd de dingetjes uit Nederland kennen, toch? En dan zit je weer ergens in het verre Egypte in een taxi. En dan is het, oh, Johan Cruijff. Die gasten kennen ze allemaal. Ze weten altijd precies welke voetballers Nederlanders.
12: Ze kennen echt altijd onze voetballers. Toch wel cool dat die dus zo wereldberoemd zijn.
10: Ja, het is wel echt. Maar ja, vind je het vind je het fijn op vakantie of niet? Voor mij ligt het echt aan het type. Ik vind namelijk een plek met van die gezinsvakanties vind ik niet leuk. Maar als ik dan uitga, als ik ga stappen ergens, ja, dan vind ik het wel leuk dat ik een Nederlander tegenkom.
12: Maar ik zeg dat ook altijd van, toch wel leuk om mensen uit andere landen tegen te komen dan als je op vakantie bent.
10: Tuurlijk.
12: Maar als er Nederlanders zijn, dan trek je daar toch het eerst naartoe, merk ik.
10: Ja, heb ik ook.
2: Oh, ik was op vakantie in Griekenland vorig jaar. En toen kwam ik s'avonds terug bij het hotel. En er zaten daar 4 stelletjes aan de bar. Dat was alles wat daar nog zat. En dat waren gewoon 4 Nederlandse stelletjes. Mm. Nou, en toen zijn we daarbij gaan zitten. Toen heb ik eigenlijk 1,5 uur op mijn telefoon gezeten. Totdat mijn vriendin zei, kom, we gaan naar de kamer.
10: Ja, maar dat is toch asociaal?
2: Ja. Nee, ja, op vakantie ben ik eindelijk de boel hier ontvlucht. Zit ik alsnog met Nederlanders op de skate.
10: Het toeval zoekt ons ook wel op. Kijk, als radio-dj word je in feite niet zoveel herkend. Want je bent gewoon lekker...
2: Anoniem.
10: Anoniem. Je bent alleen maar een stem. Voor veel mensen. Maar ja, we zitten ook op social media. Dus je treft er wel eens heen. En vorig jaar zijn we naar Thailand geweest. Met vrienden. En dan denk je ook even lekker. Nou, en hier? Dan denk je echt hier. Wat hebben ze in Bangkok? Steeds in Bangkok. Nou, 1 stap bij de bagageband.
2: Wat zijn duurders!
12: Ja, maar het is ook onverstandig om met z'n tweeën op vakantie te gaan.
10: Dat gebeurt toch zelden? Hoe kan het nou daar?
2: Ik moet wel zeggen dat het zeg maar wel extra balen was toen we in die Russische stripclub zaten.
10: Ja, dat hadden we even binnen. 5-3-8!
2: Bas en Dylan.
10: Zit je dan toch met die 2 tieten in je gezicht?
2: 5-3-8!

0: 538, Janice Blue en Edge of Desire. BNB Vol Liefde is weer in volle gang. Het is nu te zien op tv en zoals ieder jaar houdt het, dat is mijn favoriete uitspraak, de gemoederen bezig. Een hoop mensen zijn ermee bezig. En dan sta je, het is ook mijn favoriete uitspraak, bij het koffiezetapparaat. Het is het gesprek van de dag. Online gaat het vooral over B&B-eigenaar Fred. En ik moet eerlijk zeggen, dit seizoen heeft mij nog niet voor de buis gekregen. Het is veel. Het zijn heel veel afleveringen. Het is een hoop. Punt. Het is een hoop. Maar we hebben iemand gevonden die ons even kan bijpraten. Die zit er tot aan zijn schouders in. Patrick Martens!
1: Nou, ik schrik hier wel van, hoor. Ik schrik niet van.
0: Je schrikt ervan?
1: Nou, dat jij nog helemaal niks hebt gezien.
0: Nou ja, ik ben echt een trouw kijker normaal. Maar dit seizoen, ja, ik weet niet. Het is
1: een leuk seizoen.
0: Ja, ja, maar misschien moet ik ook. Maar dat ga ik na dit gesprek bepalen.
2: Nou, maar het ding is, vorig jaar was het een beetje een matig seizoen. Als ik het moet geloven. En dit jaar zijn ze dubbel en dwars terug, denk ik. Patrick, waarom?
1: Absoluut. Nou, dat komt natuurlijk echt wel door die kandidaten. Caroline is natuurlijk fantastisch, hè. Die vrouw die eruit ziet als een lerentas, die veel te lang in de zon heeft gezeten. En we hebben natuurlijk Fred op Bonaire, die is ook zalig. We hebben Timothy, ja, dat vinden we allemaal een kwalletje. Maar ja, het is heerlijke tv. Maar we hebben ook Iris, die natuurlijk een heel mooi verhaal heeft. En ja, het is weer een potpourri aan heerlijke mensen.
0: Ja, wat fijn. Wie is je persoonlijke favoriet?
1: Ja, dat zijn vaak de mensen waar ik me meest aan irriteer. En dat is dan toch wel Fred.
0: Nou, we hebben een fragmentje van Fred.
3: Als we dan terug... Ja. Jij hebt het zo gezellig gehad. Ik heb geen woord gehoord in de auto.
4: Nee, dat klopt. Maar ik ook niet.
3: Ja, maar ik heb het niet gezellig gehad. Ik vond het niet leuk.
0: Het ding is, Fred die heeft zijn hart op de tong, zeg maar.
1: Ja, kijk, eerlijk zijn is belangrijk. Ja. Dat zitten we allemaal in een relatie of tegen vrienden. Maar er zit toch onderscheid in van in hoeverre je eerlijk moet zijn tegen iemand die je eigenlijk niet zo heel goed kent. En dit gaat alleen maar door. Die vrouw, hoe hij hiermee omgaat, nou, vind ik echt... Ja... Denk ik echt, zo ga je niet met vrouwen om.
0: Ja, dus dat is ook een beetje de tendens. Maar heeft Fred ook iets moois? Heeft hij ook nog een mooie kant? Ik bedoel, ja.
1: Nou, ik denk echt dat Fred in de kern echt een hele lieve vent is.
0: Okay.
1: En, maar ja, je zit ook opeens in een televisieprogramma. Je moet keuzes maken. En hij denkt, laat ik gewoon eerlijk zijn, dat is belangrijk. Alleen ja, hij gaat gewoon... het is een beetje een soort hork. Ik vind dan tegen die Monique, ja, het is ook je houding. En jij voegt echt niks toe aan mijn leven. Echt 0,0. Met jou was het echt een marteling. Ja, dat denk ik, dat verdient die vrouw toch ook helemaal niet. Ja.
4: Maar Henny Huisman is helemaal... Ik begreep dat Henny Huisman is helemaal... die kent Fred goed, want ze wonen allebei deels op Bonaire.
0: Ja.
4: En die zegt, ja, de Fred die we op de tv zien... dat is niet de Fred van in het echt. Krijg je wel eens een glimpje te zien van Fred in het echt dan?
1: Ik denk juist dat dit de echte Fred is.
4: Oh. Ja,
0: Henny heeft nooit de echte gezien, zeg jij.
1: Nee. Ja, maar kijk, ja, maar ik denk dat je heerlijk met hen op dat plotje kan zitten... met een biertje, weet je. Helemaal prima, maar die zoekt toch naar zo'n vrouw. Vrouwen kunnen dit bij hem sowieso al niet zo heel goed doen. Ze moeten echt niet te veel kletsen en te babbelen... want hij is ook voor de rust.
0: Ja.
1: Dus het moet ook allemaal heel creatief zijn. Daar moet je zelf ook niet mee bemoeien, want dat mag niet. Maar het is wel belangrijk dat ze wel creatief is... mening, liever niet. Maar weet je, het is lastig om in die groeven van het leven van Fred, om daar tussen te komen.
2: Ik zeg maar, kijk, ik heb dus dit seizoen nog niks gezien, los van af en toe een fragmentje online. Maar is het niet te laat om nog in te stappen? Want het is zoveel, het is zoveel.
1: Het is veel, maar het is leuk veel.
2: Okay,
1: nee, maar dit is een gift that keeps on giving.
0: Ja.
1: Het is heerlijk om naar te kijken en ja, het zijn veel afleveringen en dat klopt, duurt allemaal lang. Maar ja, dit is wel geniet hoor.
0: Nou, weet je,
1: volgende week wordt het weer 35 graden. Joh, ga lekker thuis in de airco zitten en B&B kijken.
2: Dus ik hoef niet aan de voorkant te beginnen. Ik kan gewoon, zeg maar, bij wijze van spreken vanavond om 8:30 RTL 4 aanzetten. En dan ben ik er gewoon weer na 2 afleveringetjes bij.
1: Het is een heerlijk instapmodelletje. Oh, echt waar.
0: Jullie maken een podcast, hè? Podcast samen met Eline de Ruig over BNB Vol Liefde. Nou ja, die is te vinden in de favoriete podcast-app. Dus als je zeg maar denkt na de aflevering... ik wil toch nog eventjes een beetje... Hè, ik wil nog even nakletsen, dan kan dat bij jullie.
1: Zeker. Vanavond weer een nieuwe aflevering. Rond 9:00 Patrick en Eline, de podcast. En dan komt iedereen weer heerlijk voorbij.
0: Dankjewel.
2: Dan,

0: Ik heb twee keer goed nieuws en één keer slecht nieuws.
1: Oh, dat is hoop.
0: Nou, misschien drie keer goed nieuws ook en één keer slecht nieuws.
1: Meen je niet?
0: Ja. Het goede nieuws
1: is
0: dat we morgen op de plek van Edwin Evers zitten.
1: Leuk.
0: Dat is altijd leuk. Hebben we een kroeguitzending. Ze openen de deuren van de 538 kroeg hier beneden. En dan komen Yves Berendsen langs.
1: Ja.
0: Busy komt langs. Ja. Tobias Kamman is er. Rutger van Barneveld. Dus dat is morgen vanaf 3:00. Dat is gezellig.
1: Leuk.
0: Het goede nieuws is dat we vanaf maandag terug zijn met de avondshow. Zo zijn we weer vanaf 9:00 s'avonds te horen.
1: Zeker.
0: Het goede nieuws daarbij is ook nog dat Frank en Aylen maandag terug zijn.
1: Ja.
0: En het slechte nieuws is dat we toch wel ook heel gezellig vonden om in de midden.
1: Ja, ik vond het
0: wel
1: leuk.
2: Leuke luisteraars ook. Ja,
1: het is ook niet, zeg maar, als je op een huis past, ja, dan moet je op een gegeven moment, als de mensen weer terugkomen, dan moet je ook wel weer...
0: Ja, dat is toch wel jammer om de poes weer gewoon terug te geven aan Frank en Aylen.
1: Ja, volgende week...
0: Waarin de luisteraars dan de poes zijn.
1: Ja.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: 538 Nieuws. 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daarin wordt onder meer opgeroepen om een weg te blijven uit het gebied. Er komt veel rook vrij en blussen is lastig door een tekort aan bluswater. Veel gewonden bij een tramongeluk in het Duitse Gelsenkirchen. Het zijn er zeker 20 en 3 van hen zijn er slecht aan toe. Er botsten 2 trams op elkaar. Eentje was een lestram en die stond ineens stil. Er gebeuren zoveel ongelukken bij de Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er nu wat aan wil doen. Hij denkt bijvoorbeeld aan extra waarschuwingsborden en de beleiding op de weg aanpassen. Dat moet het verkeer dwingen om minder hard te rijden. En de douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen verspreid over 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten werden opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling om ze hier te verkopen. Er zijn nu 2 mensen opgepakt. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond is er kans op een bui. Morgen wordt het weer een stukje zonniger dan vandaag. En dan wordt het 21 tot 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Eva, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met één kleine vertraging. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel. 5 minuten. Controlestanden zijn er wel wat. Te beginnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. 56.1. De A2 ook Maastricht richting Echt bij Meersen. 250.1. De A6 Muidenberg richting Lelystad. Bij Lelystad opgepast bij 69.2. Dan de A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83.1. De A16 Breda richting Dordrecht bij Moerdijk 45.6. De A28 Hogeveen richting Assen bij Spier 153.4. De A28 ook Assen richting Hogeveen de andere kant op bij Hooghalen 160.6. De A28 nog een keer Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst op de rem bij 59.6. En dan de A58 Goes richting Vlissingen opgepast bij 160.5. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Eindhoven op de rem bij 18.1.
16: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
17: Ah, oh, nee.
16: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Julia van Rijndam.
6: Yes, goedenavond. 7 uur geweest. Dat betekent de hotline is geopend. Wat wil je horen? Spreek het in.

0: en David Guetta en Save Me Tonight.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zo, goedenavond. Donderdagavond, mijn persoonlijke favoriete dag van de week. Waarom? Nou, het weekend staat voor de deur. Lekker vrijdag, zaterdag, zondag. Maar het is zeg maar, nou ja, ook niet erg om er vanavond al eentje open te trekken, toch? Kan jou het schelen? Het is tenslotte zomervakantie. Hey, goedenavond. Mijn naam is Julia. Gezellig dat je erbij bent, zo. Ik zit midden in een hotline met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Je kan het even inspreken via de app van Radio 538. Heeft ook Lieke gedaan.
2: Hey Julia, mag ik alsjeblieft mijn favoriete break-up song ever horen? Dat is namelijk Maroon 5 Animals. Ja, daar ga ik gewoon zo lekker op.
0: Dank je. Meid, ik hoop niet dat je hem te hard nodig hebt. Baby.

0: 538. Je hoorde 3-2-1. Goedenavond, mijn naam is Julia. We zitten midden in de hotline. Met een hele simpele vraag. Wat wil je horen op Radio 538? Pak de app erbij en spreek het even in. Heeft ook Walter gedaan.
1: Hey Julia, Walter hier. Het is hier een zomerseizoen, dus de haven ligt vol met boten. En dan weet ik dat dat nummer daar niet over gaat. Maar ik moest aan boten Anna denken. Heb je die misschien nog ergens onder het stof liggen? Goedjes.
0: Moet ik even goed zoeken hoor. Even kijken. Oh ja, hier.

0: Pina Michel die begint het weekend één dagje eerder. Je hoorde Stil Champagne op Radio 538. Hey, er is een bizarre situatie gaande in de grootste hitlijst ter wereld. 5 van dezelfde soort op een rij. Wat het is, hoor je zo.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: het Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Damiano David en Talk To Me. Hey, heb jij ook het idee dat iedereen ineens een beetje een cowboy wil zijn, toch? Overal in de winkels, in de etalages staan cowboy laarzen. Gitaren zijn helemaal hip, kampvuur, paarden. Ja, country is echt niet meer alleen muziek voor het Amerikaanse platteland, toch? Sterker nog, voor het eerst ooit bestaat de complete top 5 van de grootste hitlijst ter wereld, de Hot 100 is dat, alleen maar uit country nummers. Dat is toch best bizar, want zeg maar, ja, een paar jaar geleden werd country hier nog wel echt een beetje gezien als muziek voor mensen met zo'n grote pick-up, weet je wel, en dan een nog grotere hoed. En misschien zo'n lekkere graanspriet in je mondhoek. Weet je wel, ja, dat is wel echt helemaal omgeslagen. Want Beyoncé, Post Malone, Shaboozy, ja, die hebben miljoenen mensen kennis laten maken met dat genre. Ja, en er is nog een 538-artiest die moeiteloos een Nederlandse kroeg verandert in een saloon. Ella Langley. Je hoort haar nu.
1: 538.

0: heb aan ChatGPT gevraagd: waarom moet je bij de laatste Formule 1 op Zandvoort zijn?
1: De allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Oké, ik neem je even mee door wat hij zegt. Eén is, je kunt later zeggen, ik was erbij. Zeg maar, dit is de allerlaatste Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. En dat is gewoon vet om te zeggen, ja, ik was bij de laatste. De tweede is de Oranje Army, zeg maar. Ja, die ga je nooit meer zo meemaken. Er zijn weinig sportevenementen ter wereld met zo'n ongelofelijke sfeer. Drie is, Zandvoort is echt een oldschool circuit. Hè. Je loopt er door de duinen heen, je hoort die auto's al van ver aankomen. En je ziet ze door die Tarzanbochten knallen. En ja, het is meer een festival dan een sport. Overal is echt muziek, DJ's, foodtrucks, entertainment. En na afloop sluit Martin Garrix het weekend af. Nou, eerlijk, als je niet om was, dan ben je dat nu wel. De komende drie weken maak je bij 538 iedere dag, iedere werkdag, kans op weekendtickets voor de Formule 1. Hoor je dan de racewagen voorbij komen, dan bel je naar de studio. Zometeen hoor je Roxy Dekker, Loser. Komt eraan naar Marshmello. Dit is Another Drink.

0: En zo is het. Roxy Dekker en Loser op Radio 538. Hey, heb jij wel eens nagedacht over wat je nog wil doen als je 97 bent? Blij zijn als je je stoel nog uitkomt. Mm-hmm. Blij zijn als je überhaupt nog een hartslag hebt, ja. Maar er is een vrouw in Engeland en die denkt, nou ja, grootser. Het hele verhaal hoor je zo meteen.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de oren.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur.
14: De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Met steeds meer zon. En dit was het nieuws op 538.
15: Dan het verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A2. Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij het Batadorp is een auto met pech, daardoor 11 minuten vertraging. Controlestanden beginnen op de A2 Maastricht richting Echt. Bij Meersen 250.0. De A6 Muidenberg richting Lelystad. Bij Lelystad 69.2. De A10 in Nieuwemeer richting de Koentunnel. Bij Amsterdam 18.9. De A12 Maarne richting Ede bij Maarsbergen 83.1. De A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.6. Ook de A28 andere kant op. Nee, dat is een hele andere weg. Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.6. De A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur 80.9. De A58 nog Goes richting Vlissingen bij 160.5. En tot slot de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Eindhoven op de rem bij 18.1.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
16: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.

Heb jij nu wel eens nagedacht over wat je nog wilt doen als je 97 bent? Ik hoop eerlijk gezegd dat ik dan al blij ben als ik zonder kreunen in mijn stoel uitkom. Maar de Britse Betty Bromwich, ja, die denkt daar anders over. Zij heeft zich namelijk met kabels vast laten binden. Ja, dat klinkt heel sexy. Maar nee, op de vleugel van een stuntvliegtuig. En dan niet in het vliegtuig, maar echt erop. En vervolgens ging ze gewoon de lucht in op 97-jarige leeftijd. Waarom? Nou, vorig jaar werd ze ernstig ziek en belandde ze in het ziekenhuis. En nu haalt ze dus met deze stunt geld op voor dat ziekenhuis dat haar heeft geholpen. Ja, ik zat te denken, dat is een net iets ambitieuzer dan zeg maar gewoon een sponsorloopje organiseren of zo, weet je. Of met zo'n collectebus langs de deuren. Ja, en haar reden, die vind ik misschien nog wel het mooiste. Ze zei namelijk, ja, als ik dit niet doe, dan verveel ik me. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik teken ervoor hoor, dat ik op mijn 97ste nog zo in het leven sta. Hoewel, ik twijfel er ergens ook niet aan. Nee. Ja, mits ik wel een borrel van tevoren mag drinken. Ja, dat is wel essentieel. Zometeen, Tom O'Dell, Another Love, komt eraan. Aan de mannen van Lucas en Steve, dit is All I Know.

0: ik ben dus echt benieuwd bij dit nummer. Dit valt volgens mij echt in de categorie. Zo'n nummer wat niemand echt heel erg stom vindt. Toch? Zeg maar, misschien zit jij nu in de auto en denk je, joh, ik vind het echt een verschrikkelijk nummer. Wil je je dan even melden in de app van 538? Want volgens mij zijn ze er niet. Je hoorde Years and Years and King op Radio 538. Met zometeen een paar trucjes waardoor je nergens meer ter wereld de weg kwijtraakt. Wat het is, hoor je zometeen.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo, wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHS.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Julia van Rijendam.
6: Zometeen hoor je Kensington en Living Four naar Shakira en Burna Boy.

Heb jij eigenlijk enig idee waar het noorden is zonder op je telefoon te kijken? Ja, ik kwam er laatst achter dat ik daar echt verrassend slecht in ben. Zeg maar, zet mij midden in een vreemde stad of zo. Ja, en de kans is groot dat ik de verkeerde kant op loop. Maar blijkbaar zijn er een paar trucjes waardoor je zonder kompas, nou ja, toch kunt bepalen waar je bent. Want heb jij nog zo'n ouderwets horloge met van die wijzers? Het klinkt een beetje alsof die uit de prehistorie komen. Maar iedereen heeft nu een beetje van die horloges met van die digitale cijfers, toch? Die smartwatches en zo. Nou goed, mocht je die oude nog hebben, richt dan de kleine wijzer naar de zon. Halverwege de wijzer en de 12 uur ligt dan ongeveer het zuiden. Ja, dat is een truc die veel wandelaars en militairen al heel lang gebruiken. En deze is ook goed, want overdag is de zon je grootste hulpmiddel. Rond het middaguur staat de zon dan altijd ongeveer in het zuiden. En sta je dan met je gezicht naar de zon, dan heb je dus het zuiden voor je, het noorden achter je, het oosten links en het westen rechts. Nooit op zondag werken, maar die kennen we. Eerlijk, best handig, toch? Even zo'n opfriscursus. Al gebruik ik 9 van de 10 keer alsnog Google Maps om überhaupt de uitgang van een parkeerplaats te vinden. Hey. Hugel, die heeft een nummer geschreven over een van die trucjes. Het is de Dance Mash. Moving to the Sun, hoor je nu op 5, 3, 8.

Jouw zomer, jouw 538.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor op Radio 538. Zometeen hoor je Avicii en Sandro Cavazza en Without You. Na nieuwe muziek van Martin Garrix samen met U2. Dit is Firefly.

0: 538 avondshow. Je hoorde Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Het is 11 minuten over 9. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Ik heb weer een dilemma voor jou, Jordi. Ik denk dat het goed is. Kijk, de 538-luisteraar kent jou natuurlijk al een tijdje. Je zit al best wel lang op de zender. Maar wij kennen elkaar, nou, steeds beter, maar nog niet mega goed.
2: Nee, we maken nu een aantal weken samen radio. En we beginnen elkaar wel beter te leren kennen. Ja, dat heeft ook wel met die dilemma's te maken. En gisteren kreeg jij hem voor de kiezer, maar nu ben ik dus weer aan de beurt.
1: Precies. Ik heb er eentje bedacht voor jou. Je had gisteren nou, ik vond hem taai. Rauw.
2: Ja, ik vroeg jou 24/7 met kinderen om je heen leven of nooit meer seks. Jij koos voor nooit meer seks.
1: Klopt.
2: Nou, kom maar op dan met die van mij.
1: Goed. Ik heb voor jou bedacht. Of vanavond is de allerlaatste radioshow die jij ooit hebt gemaakt. En je geeft je radiocarrière op. Of jij hebt vandaag je allerlaatste social media filmpje geüpload. En je geeft je influencer carrière op.
2: Oh.
1: Is het radio of is het influencer?
2: Nee, dan wel radio.
1: Ja, dat had ik wel verwacht. Maar ik weet dat je allebei echt...
2: Nee,
1: echt
2: ik vind allebei fantastisch. En ik heb in het, hoe heet dat, het social media en zo... daar heb ik de afgelopen 4, 5 jaar... heb ik echt wel een nieuwe liefde in gevonden, een nieuwe hobby. Maar nee, radio zal altijd wel op nummer 1 blijven, hoor. Absoluut. Zeker weten, ja. Met jou, dat weet ik niet. Maar... dat moeten we nog wel even zien. Jordi en Lien hier met de avondshow op 538 en nu Cat's Eye.

0: krijg me toch een hartverzakking ineens. Ik zie in mijn mail, zie ik twee boetes binnenkomen.
1: Twee?
0: Ja, twee. Van te hard rijden. En dat keur ik absoluut niet goed, hè. Laten we het even
1: duidelijk zeggen. Heb jij zo'n zwaarrecht voetje?
0: Ik heb wel een zwaarrecht voetje, maar ik hou me altijd, probeer ik tenminste altijd aan de snelheid te houden. Maar het gaat wel eens mis. Dit keer in België. Nee, toen kon ik weer opgelucht ademhalen.
1: Oh,
0: daar zijn gewoon de boetes wat minder hoog. Ik heb in Nederland namelijk, denk ik, al echt al, nou, ik denk 6, 7 jaar geen boete gereden.
1: Wil je dit even afkloppen alsjeblieft? Want je hebt er net twee binnen. Hè? Ja.
0: Nee, wil ik zeker even afkloppen. En die twee die zijn ook allemaal op dezelfde plek. Die zijn allemaal in België, ergens bij Antwerpen geloof ik. Ja, ik zit even dat papier te lezen. Maar oké, wat kost dat? Ga ik het even opbiechten. De maximale...
1: Hoe snel heb je het?
0: Ja, dus de maximaal toegelaten snelheid was 120 km per uur. Volgens mij was het rond Antwerpen. En de gemeten snelheid is 138 km per uur. Dus dat is 18 te snel. Maar de gecorrigeerde snelheid is 129 km per uur.
1: Oké.
0: Dus ik heb dan 9 km te hard gereden volgens België.
1: Dan zou ik zeggen...
0: Volgens het hele land ook. Maar...
1: 120 euro.
0: Nee, 63,67 euro.
1: Echt?
0: Ja, is alsnog zonder geld.
1: Ja, tuurlijk. Het is super zonde. Maar dit, in Nederland is het fors hoog.
0: Ja, dus het ging van een hartverzakking naar...
1: Nou, we praten het nog steeds niet goed. Hè,
0: nee, zeker niet. We praten het niet goed. Nee, nooit te hard rijden. Zeker
1: Let op de flitsinformatie.
0: Flitsinformatie over een half uurtje weer hier op 58. Jordi en Lien hier met de Avondshow. En nu, Sommier Morning.

0: Er is in Nederland een 300 meter lange tiramisu gemaakt.
1: 300 meter?
0: Ja. Hoe dat zit en wie dat hebben gedaan, hoor je zo.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: Check 538.nl.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: 538 Jordi en Lien.
0: Ja, in Nederland is er 300 tiramisu, 300 meter tiramisu gemaakt. En zometeen hoor je hoe en waarom. Want we hebben de makers aan de telefoon. Eerst Teddy Swims, hier is Mr. Know-It-All.

0: Calvin Harris, Clementine Dougland en Blessings. Hoor die op 58. Dit zijn van die dingen waarvan je niet wist dat je ze nodig had in je leven, maar totdat je hoort dat het bestaat. En dan wil je het. 300 meter lange tiramisu. Het is gemaakt door restaurant La Mia in Zandpoort Noord. En wij hebben een van de initiatiefnemers, de eigenaresse van het restaurant, hebben aan de telefoon. Merel, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, dan mag ik je feliciteren, denk ik, toch?
1: Ja, zeker. Het is gelukt. Dan mag er zeker felicitatie vanaf.
0: Wat goed zeg. Nou, Merel, bij deze van harte gefeliciteerd. Merel, waar is dit idee van die 300 meter lange tiramisu begonnen?
1: Ja, ergens vorig jaar met een klein biertje op kwam het idee om het wereldrecord tiramisu te verbreken. Helaas in april in Londen officieel verkopen. Dus wij hebben er het Nederlands wereldrecord van gemaakt.
0: Ja, want in Londen is het uiteindelijk dat wereldrecord dat stond op 270 meter. Maar het is in Londen verbroken met 440 meter. Het is wel lullig dat dat dan net in diezelfde periode...
2: Ja, dat is net pech.
0: Ja, dat is balen. Jullie hebben er 300 meter van gemaakt. En waarom 300 meter?
1: Ja, wij zijn een dorp met een harddraverijvereniging. En die doet altijd de korte baan waar de paarden rennen. En die is 300 meter. Dus we hebben het in samenwerking gedaan met hun. Dus in principe in het dorp gaat het onder de noemer korte baan aan tiramisu.
0: En wat zit er allemaal in 300 meter tiramisu? Kun je het eens opnoemen hoeveel erin gaat?
1: Ja, heel veel in ieder geval. Ongeveer 15.000 lange vingers hadden we nodig.
2: 15.000?
1: Even speciaal uit Italië laten komen, want de leverancier had het ook helaas niet liggen. Daarnaast ongeveer 1000 kilo aan mengsel. Dus we hebben wat dagen afgezwoegd met mixers en et cetera om het mengsel te maken. En nog wat alcohol en koffie en nou, je noem maar op. Dus echt, en heel veel mensen die het willen maken, hè, heb je ook nodig.
2: Ja, en dan heb je 300 meter tiramisu. Maar hoe kom je er dan weer vanaf?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. We hebben kaartjes verkocht. Dus er waren sowieso 800 mensen die tiramisu gingen eten. Maar joh, op een gegeven moment, iedereen liep langs. Iedereen kwam met vorkjes, tupperwarebakjes. Er werden bekers bij de bar gehaald. Die werden volgestopt met tiramisu. Want we dachten, we moeten allemaal een stukje van die 300 meter hebben. Dus uiteindelijk kwam het gelukkig wel op.
2: Dus jij eet de komende maanden even geen tiramisu meer, denk ik?
1: Nee, de komende jaar denk ik, het is even genoeg met die tiramisu. Ik zie het allemaal wel even.
0: Weet je ook hoeveel dit gekost heeft, Merel, toevallig?
1: Nee, want daar denken we liever niet aan.
0: Nee, dat snap ik. Waar kunnen we die tiramisu nog eventjes bekijken en vinden? Hebben jullie socials?
1: Ja, wij hebben onze socials, dat is lamia.zandpoort. En daar posten we alle filmpjes, foto's en dat soort dingen op. Dus daar kan je ons zeker vinden.
0: En volgend jaar dan wel het wereldrecord verbreken?
1: Ja, of iets met 300 meter spaghetti bolognese, je weet het nooit.
0: Ik zet het alvast in mijn agenda, Merel.
2: Ja, nou, dat klinkt heerlijk.
0: Ja, om op te eten dan trouwens.
2: Ja, he? Precies. Ja.
0: Ja, oké. Ja, Merel van La Mia en Zandpoort Noord, dankjewel. En nou, nogmaals gefeliciteerd met de 300 meter tiramisu.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Oké.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Hoorde je op 538. De avondshow deze zomer. Jordi en Lien hier. Maar vanavond voor het laatst. Volgende week is het duo er weer terug. Bas en Dylan. Maar Jordi en Lien hoor je iedere zondagavond ook gewoon van 9 tot 12.
1: Ik kom niet zomaar van ons af hoor.
0: Nee, kom je ons daar ook gezellig bezoeken. Ondertussen Lola Jong en Messi. You know

0: Bambi en Bumpy Ride op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met de 538 avondshow. En dus ook weer kip of ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder?
1: Vanavond wil ik van jou weten, wat was er eerder, Superman of Batman?
0: Oeh.
1: Ik zou dat zo uit mijn hoofd niet weten.
0: Superman of Batman? Nou, Superman op dit moment in ieder geval in de bioscoop, Batman niet. Maar ja, welke van de twee was er eerder? Laat het weten via de 538-app, Superman of Batman? Batman. Zit iedere avond in bad met zeep. Nee, Batman of Superman, dan stuur je antwoord in via de 538-app.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en... Een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 10 uur.
15: De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en de Meern 17 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
1: Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13,4. De A1 richting Eems bij Amersfoort, hectometerpaal 40,4. De A2 richting Den Bosch bij Bees, de hectometerpaal 83,2. De A6 richting Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,2. De A12 richting Ede bij Maarsbergen, Maarsbergen, hectometerpaal 83,0. De A28 richting Hogeveen bij Hooghalen, hectometerpaal 160,6. En de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, hectometerpaal 59,6. De A58 richting Vlissingen bij Seers-Arendskerken, hectometerpaal 160,5. En de laatste, de A67 richting Eindhoven bij Venlo, hectometerpaal 70,6.

0: Tour. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 538.
4: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
5: En zometeen in Kip of Hei. Wie was er eerder, Superman of Batman? Het antwoord hoor je zometeen naar Taylor Swift en eerst Janis Blue.

0: en Lien hier en Hanneke daar. Hanneke, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Goedenavond. Hoe was jouw donderdag tot nu toe?
1: Ja, rustig. Gewoon gewerkt. Niet heel veel bijzonders.
0: Lekker. Hey, Hanneke, ik wil even een gevoel met jou checken. Hè? Wat bij mij iedere donderdagavond toch wel weer bekruipt. En kijk, ik weet, hè, er staat nog een hele vrijdag voor de deur. Maar heb jij ook een beetje het gevoel dat het op donderdagavond een klein beetje weekend is?
1: Ja, dat heb ik zeker. Ik ben op vrijdag vrij. Ah, het is mijn part-time dag, dus voor mij is het al weekend.
0: Nou, dan heel fijn weekend.
1: Ik snap dat helemaal.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Hanneke, voordat ik jou zo meteen vraag wat er eerder was, hè, Batman of Superman, willen we eerst eventjes met jou de geschiedenis induiken. En laten we dan even beginnen met Superman. Voorbeeld voor iedereen kan je eigenlijk wel zeggen. Superman ontstond als stripfiguur van Jerry Siegel en Joe Shuster. Zijn beroemde logo behoort wereldwijd tot een van de meest herkenbare symbolen.
2: Dan Batman, of zoals Jordi hem noemt, Batman. Een held die wat enger overkomt dan een Superman, maar eigenlijk even goede dingen doet. Batman werd bedacht door Bob Kane en Bill Finger. Hij verscheen als mysterieuze misdaadbestrijder in een detective strip. Maar wat was er eerder?
0: Nou, Hanneke, vertel het ons. Wat denk jij wie er eerder was?
1: Volgens mij was Superman eerder.
0: Nou, dan gaan we de balans even opmaken. Want Superman komt uit 1938.
2: En Batman uit 1939. Dus Superman was eerder met een jaartje.
1: Oh, dat scheelt niet veel.
2: Nee. Het scheelt heel weinig.
0: En het scheelt wel dat jij daardoor een 5 jaar strandlaken opgestuurd krijgt.
1: Oh, wauw.
2: Ga je wie van het weekend... Oh ja, dat is niet, dan is hij nog niet binnen waarschijnlijk, maar...
0: Onze bezorgers zijn zo wel snel, maar niet zo snel, zeg maar.
1: Nee, maar hij kan nog mee op vakantie. Want ik ga pas in eind augustus. Dus dat komt helemaal goed.
0: Dat moet wel lukken, denk ik. Dat lukt wel, ja. Hanneke, dan alvast een hele fijne vakantie. Fijne avond.
1: Super.

0: somber. My body isn't ready op 538.
1: Ik wil toch even, ik moet even kleiner rent. Gewoon heel eventjes mijn ongenoegen ergens over uiten. Ik ga het merk niet noemen, dat is, zo ben ik dan ook weer niet. Maar je hebt toch van die flitsbezorgers, had je altijd.
2: Oh,
1: dus
2: ja.
1: Dan heb je een app op je telefoon en dan bestel je boodschappen. En die boodschappen die waren er dan echt binnen 10 minuten. En we hebben echt een wildgroei in Nederland gehad. Hier in Hilversum zaten er echt op een gegeven moment wel 4 stuks. En die waren allemaal met kortingen aan het smijten en aan het doen. En dan had je soms wel binnen 5 minuten had je, je boodschap op je stoep. Nu zijn er niet zo heel veel over. En het woord flitsbezorgen, dat is... Nou, dat moet uit de dikke vandalen worden geschrapt, volgens mij. Want als jij nu wat bestelt bij de online boodschappen... Dat duurt gewoon meer dan een uur.
2: Maar waar maak je nu zo druk op? Wat heb je nu binnen nu en een uur zo dringend nodig?
1: Als jij bij de lokale pizzeria of bij een andere pizzeria of een andere tent... dan bestel jij eten, avondeten. Dat moet gemaakt worden door een persoon. Wordt vers in elkaar gezet.
2: Maar Jordi, dit is geen antwoord op mijn vraag. Wat heb je nu binnen nu en een uur zo dringend nodig?
1: Zelfs dat pizzaatje, dat is er binnen 20 minuten staat op de stap. En de flitsbezorger, die hoeft alleen maar iets uit de koelkast te pakken.
2: Oh, uit de koelkast?
1: En in de zak te stoppen en hier naartoe te gaan. Die hoeft het niet eens zelf te maken.
2: Dus, heb jij iets besteld?
1: Gewoon lekker borrelhapjes hadden wij besteld hier in het studio. Gewoon even lekker worstje, lekker kaasje erbij.
2: Kan je weer ademhalen? Is het eruit? Kan je weer...
1: Ja, het is er wel uit, ja. Dankjewel. Hangry noemen ze dat. 5 uur 8, Jordi en Lien hier. Met uw Milk Inc. Walk on Water.

0: Shaboozy, Miles Smith en Blink Twice op 538. En ben jij wel eens naar een seksbioscoop geweest? Als je wel eens naar een seksbioscoop bent geweest, dan zijn we zo meteen op zoek naar jou.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: met z'n allen Down Under. Australiër Sonny Fodera hoor je een uur lang exclusief in onze hotmix. En ik heb nieuwe muziek voor je van de Swedish House Mafia, Afrojack en het Zwitserse duo Adriatiek. Oh ja, neem je eigen drankjes mee. De rest verzorgen wij. Tot zaterdagavond. Zie je dan.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: hij anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: 538. Jordi en Lien.
6: Ben je wel eens bij een seksbioscoop geweest? Dan hebben we je zometeen nodig.
5: Radio 538.
6: Eerst, You Gonna Salto. Dit is Jai Macon.

0: Sabrina Carpenter en Taste hoorde je op 538. In hoeveel van de 100 gaan we iedere keer op zoek naar een stelling waardoor we jou als 538-luisteraar beter leren kennen. Vanavond hebben we er ook weer een interessante, want hoeveel van de 538-luisteraars is wel eens in een seksbioscoop geweest?
1: Ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik wist niet eens dat een seksbioscoop bestond.
0: Nee, ik gooide dit onderwerp vanavond op. En ik zat een beetje te scrollen op TikTok. En toen zag ik dat Spuiten en Slikken daar was geweest. Nou weet ik ook dat hier in Hilversum zit ook een hele grote seksbioscoop.
1: Oh?
0: En ik heb me eigenlijk ook altijd wel afgevraagd. Nou, omdat ik er gewoon iedere keer langs rij, Wesselien. Ik ben nog nooit naar binnen geweest. Als het wel zo was geweest, had ik dat wel op durven pieten, denk ik. Maar ik vraag me ook altijd wel af, ja, wat is het nou precies? Weet je wel, ga je daar dan in je eentje naartoe om een pornofilm te kijken en om jezelf daarbij te bevredigen? Of
1: nou dat, ga je er als stel heen en zit je met, weet ik veel, 40 man in een zaal? Of heb je een privézaal waar je met je gezellig met z'n tweetjes in zit? Of wat moet ik me voorstellen bij een seksbioscoop?
0: Wel eens een keer een artikel van Panorama of zo over gelezen, geloof ik. Want die business is natuurlijk ook, ja, volgens mij wel redelijk uitstervende, dacht ik. Durf ik ook niet. Nou, zoals je hoort, Lien en ik hebben gewoon heel veel vragen over de seksbioscoop. Dus zijn we benieuwd. Ben jij, of ga jij wel eens, dus ben jij wel eens naar een seksbioscoop geweest, of ga je daar vaker naartoe naar een seksbioscoop? Meld jezelf via de 538-app, maar stuur ook een berichtje als je nooit naar de seksbioscoop gaat, want dat draagt ook bij aan ons onderzoek. Hoeveel procent denk jij van de 538-luisteraars?
1: Ja, omdat ik dus niet eens wist dat het bestond, zou ik zeggen niet heel veel. Ik ga voor 25.
0: Denk. Oh, dat vind ik dan best wel aanzienlijk groot deel. Ik denk dat ik lager ga.
1: Oh, echt?
0: Ja, ik denk 15% van de 538-luisteraar is wel eens in een seksbioscoop geweest.
1: Oh, dan heb ik hem misschien te hoog ingezet. Nou, ik blijf toch bij 25.
0: Ik ben 15, dus laat het maar weten via de 538-app. Ben je er wel eens geweest, ja of nee?

0: Will in Ibiza, hoorde je op 538. Hoeveel procent van de 538-luisteraars is wel eens naar een seksbioscoop geweest? Er komen een hoop reacties binnen. Ook een hoop mensen die zeggen, ja, nog nooit geweest, maar ik wist ook niet dat het bestond. Kan er me ook niks bij voorstellen.
1: Ik ben toch blij dat ik dus niet de enige ben die niet wist van een seksbioscoop. Ja.
0: Maar Mark daarentegen, die heeft er wel ervaring mee. Mark, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo, Mark. Vertel ons meer over de seksbioscoop.
2: Ja, eerst wist daar ook niets van. En er kwam een gegeven moment een periode. Ik ging een beetje op onderzoek uit. We denken, nou, we laten de bioscoop misschien iets spannender maken. Dan kwam ik op in Roosendaal in de seksbioscoop terecht.
0: Ja.
2: En op een online platform werd je uitgenodigd. Kon je daar naartoe gaan. Gewoon een openbare bioscoop. Super goede ontvangst. Je loopt naar binnen toe. Je krijgt een bakje koffie. Je gaat even zitten. Als je met leer elkaar kennen, er wordt uitgelegd wat je kan verwachten en wat je niet kan verwachten. Neem het tijdje naar de kluisjes toe. Je doet je kleren uit of je houdt ze aan. Je loopt naar boven toe. Er zijn verschillende ruimtes. En heb je een groot scherm hangen op twee verschillende kamers. En dan kan je op je gemakje zitten. Naast elkaar met je partner of als man alleen is ook geen probleem.
0: Okay.
2: Je kan helemaal jezelf zijn. Mocht het gezellig worden, kan je met elkaar een beetje friemelen. Zijn er eventueel speelkamers waar je afgezonderd met elkaar de setfilm na kan maken?
0: Wow.
2: Oftewel, ja, of er is iemand binnen waarvan je denkt, nou, die is wel heel, heel gezellig. Die nemen we gewoon lekker mee in onze eigen film.
1: Wacht maar, Mark, ik hang echt aan je lip. Ik heb zoveel vragen. Dus je hebt, is de zaal donker? Of zeg maar, zie je degene met wie je bent? Of niet?
2: Ja. Het is wel gedempt. Het licht is gedempt, maar je kan elkaar wel gewoon zien.
1: En met hoeveel zit je in zo'n zaal?
2: Ja, dat kan verschillen van 20 mensen tot en met 80 mensen ongeveer.
1: Wacht, 20 tot 80 mensen en al die mensen zijn aan het friemelen?
2: Ja, niet allemaal zijn friemelen, maar soms ben ik bijvoorbeeld aan het friemelen met mijn vriendin destijds, waar ik mee was. Alleen, dan zit er een man bijvoorbeeld naast mij, of een rij achter mij, en dan is zij met mij aan het friemelen, en die man die zit dan ondertussen, ja, die wint zijn eigen op de scène die wij voortzetten op de film, zeg maar.
0: En wat maakt dit anders dan bijvoorbeeld een paardenclub dan? Want dit klinkt ook als een paardenclub, maar dat is wel iets wezenlijk anders dan weer een seksbioscoop, of?
2: Kan je het wel met elkaar vergelijken. Alleen met een seksbioscoop ben je wel meer op jezelf. Alleen er is wel een mogelijkheid dat je andere mensen erbij toelaat.
0: Nou, wat ik wel altijd hoor, Mark, is dat er heel veel respect is op dit soort plekken met naar elkaar toe, toch? Dus als jij niet met elkaar iets wil doen, dan moet altijd wel altijd gewoon eerst consent gevraagd worden. Ja. En het wordt altijd ook keurig gedaan, toch?
2: Codewoord is nee. Als je zegt nee, wordt het gerespecteerd.
1: Oké. Is dat echt zo? 100%?
2: 100%. De ervaring die ik heb in Roosendaal, 100%.
1: Dat is wel oprecht heel netjes.
0: Ja, nee, maar ja, dat dit...
1: Ja. Ja, dat zou eerlijk gezegd dan ook mijn angst wel een beetje zijn.
2: Ja, nee, dat snap ik volledig. Je hebt daar ook een heel groot bed. En daar kies je ervoor dat andere mensen erbij op het bed dichtbij komen zitten. Maar je hebt ook een ruimte waar je dan zit, waar je dan een lintje, tenminste een spoortje, doe je dicht. En dan zeg je van, ho, je mag wel kijken, maar je mag niet aan ons zitten.
1: Maar je hebt dus een bed in die bioscoopzaal ook?
2: Ja, achter de rij met stoelen, zeg maar. Je bedenkt dat je in de bioscoop zit, dan voor zit de tijd. En achter de rij met stoelen staat een bed.
0: En wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, Mark, waar ik aan moet denken? Zijn hier voornamelijk oudere mensen of komen er ook wel jongeren naartoe?
2: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven, het is wel van 30 tot en met... Ja, eind 60 jaar. Dat is wel een beetje de gemiddelde leeftijd.
0: Nou, dan kun je van de volgende week ook terecht, Lien.
1: Gemeen weer ook.
2: Ja.
1: Oh, ik word volgende week 30. Oké, dus je zou zeggen, volgende week dan hoor ik bij de doelgroep.
2: Ja, zeker. Dan hoor je er gewoon bij. Ik zou zeggen, stap dit binnen. En dan maken we er gewoon een gezellige avond van.
1: Ja, Mark, gaat de hele wereld voor me open.
0: Ja, maar heel eerlijk, als ik Mark zo hoor praten, dan denk ik wel, wat een gezellige gozer. Daar wil ik gewoon wel een biertje mee drinken.
1: Ja, of naar de seksbioscoop.
2: Maar dat is het mooiste, dat kan dus ook binnen. Je kan, ja. Als je binnenkomt, je krijgt een lekker biertje of een frisje, wat je ook wil. Of een bakje koffie.
0: Ja, nou wil ik niet...
2: Want er zijn heel veel mensen met zenuwen. Eerst die denken van, wat gaat mij overkomen?
0: Ja, precies.
2: Maar je wordt daar zo... Maar door de mensen die er ervaring in hebben en die er zitten, word je zo meegenomen in het proces. En dat maakt het gewoon... Nou, maakt het zo uniek.
0: Mag ik heel eerlijk zeggen, wat mijn eerste associatie met seksbioscoop was, is dat daar gewoon oude vieze mannetjes op afkwamen. Dat is echt gewoon heel eerlijk. Dat is een vooroordeel. Dat is niet per se goed. Maar als ik jou zo hoor praten, Mark, dan denk ik, nou, dit kan best wel gezellig zijn, los van het feit dat ik, nou ja, niet in naakt daar naartoe hoef. Want ik weet niet of dat voor mij is, maar Los daarvan.
2: Als jij zegt, ik hou mijn broek lekker aan en mijn shirt houdt even aan. De eerste periode dat ik binnen ben, niemand die er jou raar op kijkt. En als jij denkt bij jij, nou ik krijg er toch wel zin in. En jij zegt gauw, je gaat zo stoeltje opzij, want je wilt toch iets beter zien. Ja, dat is al helemaal mogelijk.
1: Ah, ik vind het een echt. Er gaat echt een wereld voor me open. En voor mij
0: is
1: het
0: heel respectvol.
1: Ja, maar
0: heel,
1: dat bedoel ik. Dat wilde ik zeggen. Respect staat bij mij op één. En mijn angst zou echt zijn dat dan nee, dat dat niet gehoord zou worden. Maar het klinkt echt precies het tegenovergestelde.
0: Ja, programma uit je volgende week.
1: Nee. Mocht je willen, Jordi.
2: Iedereen wordt gehoord daarbinnen.
0: Ja.
2: En dat is de mooiste van die. Dat is de mooiste ervaring. Ja, ik had ook nooit verwacht dat zo. Iets moois kon zijn.
0: Nee, ja, mooi om te horen, Mark. Dankjewel dat je het zo openlijk wilde vertellen en ons uitleg wilde geven. We gaan naar de uitslag toe, want uiteindelijk 10% van de 58 luisteraars, ja, dat is toch lager uitgevallen. Namelijk, 10% van de luisteraars is wel eens in een seksbioscoop geweest. Maar ik denk, Mark, naar jouw verkooppraatje van vanavond, dat die cijfers omhoog schieten.
1: Dat gaat naar 50%.
2: Daar gaan we doen.
0: Ja.
2: Hey, Mark. Cijfers schieten, daar gaan we voor.
0: Precies, fijne avond, hè.
2: Is goed.
1: Fijne avond.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Jordi en Lien hier met zometeen weer de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Maar voordat je mee mag doen, moet je wel eerst even het goede antwoord geven op de kwalificatievraag.
1: UEFA houdt vast aan hun boycott na excuses van FIFA-baas Gianni Infantino. Welke club won de Champions League 2026?
0: Dus welke club won de Champions League 2026? Stuur je antwoord in, maak je zometeen kans op 100 euro.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso. Omdat elke rit telt.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
19: 538 Nieuws. 11 uur.
20: Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, krijgt de situatie op de weg op die met één vertraging. Dat is op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
1: Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13.4. De A1 richting Eems bij Amersfoort, hectometerpaal 39.9. De A2 richting Den Bosch bij Beest, hectometerpaal 83.2. De A6 richting Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69.2. De A12 richting Ede bij Maarsbergen, hectometerpaal 83.0. De A13 richting Rotterdam bij Delft, hectometerpaal 11.3. De A28 richting Hoogveen bij Hooghalen, hectometerpaal 160.6. En de laatste, de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, hectometerpaal 59.6.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

0: 538. En win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
2: En zometeen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Shakira, Burna Boy, hoor je naar Teddy Swims en Tones Rai. Hier is Gone, Gone, Gone.

0: Nieuwe muziek van Shakira, Burna Boy en Die Die. Zou wel eens een hit kunnen worden, dit.
1: Nou,
0: nog niet
1: denk
0: gehoord.
2: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
0: Staat nu inmiddels al 48.000 weken op nummer 1 in de top 50.
1: Overdreven weer.
0: De quiz over vandaag. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met onze kandidaat van vanavond, Ruud. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Ruud. Ben jij scherp nu op de donderdagavond?
3: Ik kom net van mijn werk al, dus een beetje vroeg, maar we gaan ervoor.
0: Wat voor werk doe je?
3: Ik ben verpleegkundige in de psychiatrie.
0: Nou, dat is ook wel een heftige baan dan inderdaad. Toch?
3: Ja, nou ja. Ja, ik vind het wel leuk, maar...
0: Nou ja, dat is het belangrijkste, maar dan kan ik me voorstellen dat de hersens al wel aardig gekraakt hebben vandaag. Het één ding scheelt wel, Ruud, je krijgt 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden, maar het zijn vragen over vandaag. Alleen het gaat eigenlijk met name over algemene kennis, dus het zou te doen moeten zijn. Het weekklassement, ja, dat is wel spannend. Tamara en Bastiaan staan op dit moment allebei bovenaan met 11 vragen goed. Als zij daar blijven staan, dan gaan ze €100 verdelen over elkaar, dus dan krijgen ze beide 50. Maar ja, als jij er 12 goed beantwoordt, Ruud, als je dat lukt nu, dan ga jij er in je eentje vandoor met die €100.
3: Ja, daar gaan we voor dan, hè?
0: Toch, dat is de houding. Ruud, ben je er klaar voor?
1: Nog een wachtwoord.
0: Ja, wat is jouw paswoord?
3: Stop.
0: Stop.
1: Stop.
0: Kijk, dat is een hele goeie. Nou, dan gaan we bij deze beginnen. Boten liggen op de bodem door aanhoudende droogte. Hoe noem je een boot dat vaart op de wind?
3: Zeilschip.
1: Volgende week een mogelijk nieuwe hittegolf in aantocht. Welk zwemdiploma haal je als eerste?
3: A.
0: Man verkleed als magere Hein klimt op dak van ziekenhuis. Welk superheld kan spinnenwebben uit zijn handen schieten?
3: Spider-Man.
1: Blushelikopter onderweg naar Duinbrand een auto.
3: Stop.
0: Stop.
1: Stop.
0: Kijk, dat is een hele goeie. Nou, dan gaan we bij deze beginnen. Boten liggen op de bodem door aanhoudende droogte. Hoe noem je een boot dat vaart op de wind?
3: Zeilschip.

0: Welke kleuren heeft de vlag van Spanje?
1: Rood en geel.
2: Vrouw van 97 haalt een stunt uit boven vliegtuig. Vanaf welke leeftijd krijg je AOW in Nederland?
1: 67.
0: Alistair Overeem wil graag een gevecht tegen Rico Verhoeven. Noem een andere vechtsport dan kickboksen.
1: Taekwondo.
2: Donnie Roelvink is niet blij met zijn nieuwe kapsel. Welk elektronisch apparaat gebruikt een kapper om te scheren?
1: Scheerapparaat.
0: Monica Geuze belooft haar dochter om te stoppen met roken. Hoeveel sigaretten zitten er in een standaard pakje?
1: 20.
2: Barbra Streisand schrijft eerst de kinderboek. Wie schreef de kinderboeken Spijt, Lover of Loser en Afblijven?
1: Stop.
0: Presentatrice Veronica van Hoofdalem is verloofd. In welke boot stap je figuurlijk als je gaat trouwen?
1: Huwelijksboot.
2: Skydiver bezorgt WK-sensatie Fozina zijn tenue bij presentatie een nieuwe club. In welk jaar vindt het volgende WK plaats?
1: 2030.
0: Kleding op de werkvloer is informeler dan ooit. Hoe noem je de knoop aan het uiteinde van de mouw van een overhemd?
1: Pas, stop.
2: Jay-Z bij recordtransfer van voetballer naar Real Madrid. Wie is de vrouw van Jay-Z?
1: Stop.
0: Dan is het tijd dat de tijd voorbij is, maar dat we ook naar de einduitslag gaan. En dat gaan we even vragen aan ons toch rechtvaardig jurylid.
3: Jazeker. Terug, Ruud heeft het echt mega goed gedaan, maar net niet goed genoeg. Hij heeft er 10 goed in totaal.
4: Ja, dat is jammer.
0: Dat is jammer, maar je hebt het wel echt ontzettend goed gedaan, man. Dat wil ik wel even zeggen. Je gaat op door met 5 uur strandlaken, maar niet de 100 euro. Want die gaat uiteindelijk naar Tamara en Bastiaan over hun tweeën verdeeld. Ik wens je een hele fijne avond, Ruud.
4: Ja, dankjewel.
5: Nieuw. Dit is nieuw bij 5G.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: 538, Jordi en Lien.
17: Bad Bruno Mars, Risk It All.

0: 538, avondshow Jordi en Lien hier. En je hoorde Bruno Mars met Risk It All. En over Risk It All gesproken. Er bestaat een grote kans dat ik de borg van mijn huurwoning kwijt ben.
1: Wat heb je nou weer gedaan?
0: Nou, over pakken bij 3 weken ga ik verhuizen. Mijn vriendin en ik hebben een huis weten te kopen. Super blij mee. Maar ik woon ook al zo'n 12 jaar op 45 vierkante meter in Hilversum. Een bovenwoning. Dat is echt al heel lang.
1: 12 jaar is heel lang voor een huurwoning.
0: Sterker nog, ik heb daar met heel veel mensen samengewoond ook. Ik heb daar in het begin met een collega hier bij 538. Ben ik daar gaan wonen en toen is hij weggegaan. Toen kwam er een andere huisgenoot in. Dan kon ik er nog niet in mijn eentje betalen. En toen heb ik er nog een keer met een ex 3,5 jaar gewoond. En dus dat huis daar ligt heel veel geschiedenis van mij.
1: Moet jij niet een soort ritueel afscheid van nemen op een bepaalde manier?
0: Nou ja, eerst moet ik dus even wat anders doen. Want zo 7 of 8, 9, 10 jaar geleden dacht ik ook, hey, vet, ik ga 1 slaapkamer, ga ik omtoveren tot een klein studiootje. Dus dat ik daar radioprogramma's misschien kan opnemen en andere leuke dingen kan doen. Dus ik heb zo'n mengtafeltje met computerscherm en zo. Gewoon super vet. Maar dan hoort dan ook al van dat, weet je wel, dat geluidsisolatiemateriaal aan de muur, dat je dan ziet van die studio's.
1: Ja, die typische studiopanelen. Ja.
0: Dus dat heb ik ook geïnstalleerd. En toen dacht ik destijds, ja, maar dat moet wel goed hangen. Dus hoe ga ik dat doen? Niet met dubbelzijdig tape, want het werkt niet. Want die muur, dat is de structuur op en zo. Nee, ik koop gewoon de allerbeste kit die er is.
1: Oh nee.
0: Die koop ik. Daar smeer ik die hele panelen mee in. Die jank ik tegen de muur aan. En toen dacht ik ook al, ja, dit gaat mij ontzettend veel problemen opleveren op een dag. Want het is een huurwoning natuurlijk. En die dag
1: is dus
0: vandaag.
1: Laat maar raden, die hele behang is meegetrokken. Ja, of je gipsen platen, of wat het ook is.
0: Ik heb vandaag voor het eerst gedurfd om eens zo'n paneel van de muur af te halen. Ik moet zeggen, het was nog minder erg dan ik had verwacht. Maar ja, je ziet het wel natuurlijk. Je ziet wel die kitsporen zitten. En dan kun je het kit er nog wel redelijk een rubberachtige kit van de muur afhalen. Maar je ziet wel wat lijnen. En ik heb even een videootje op mijn Instagram gezet, Jordi Warnes. Dan zie je ook wel, ja, wat voor schade dat teweeg brengt.
1: Wat moet je dan doen? Moet je dit nu schuren? Moet je dit, hoe werkt dit?
0: Ja, kijk, aan de ene kant zou ik zeggen, neem een borg maar. Want dat heb ik toch 12 jaar geleden betaald. Daar voel ik toch niks meer van.
1: wat erg
0: maar ik weet niet of het zo makkelijk is. Ja, kijk, je ziet het wel. Het is niet super. Het is niet dat de muur nu helemaal naar zijn graftyfus is. Maar ja, het is wel gewoon lelijk. En kijk, jij weet ook, Lien, jij hebt ook net een huis gekocht. Als jij een nieuw huis intreedt, ja, dan moet je daar ook gaan verven en schilderen.
1: Luister, dus
0: dat kost gewoon tijd.
1: Er is niemand die je zo erg haat dan de verkopers van je huis. Gewoon alles wat je vindt, zeg
0: dat
1: maar.
0: Dat valt bij mij wel mee. Maar goed, los daarvan, je moet in je nieuwe huis ook wel dingen gaan schilderen. Maar om dan in je oude huis ook nog dingen te gaan schilderen, ja, dat is dus wel echt verschrikkelijk. Dat is gewoon irritant, dat wil je eigenlijk niet.
1: Dus en nu? Wat ga je nu doen?
0: Ja, ik ben er nog niet over uit. Ik ben er nog niet over uit, maar ik vrees wel dat ik die hele kamer opnieuw moet gaan schilderen. En als ik ergens geen zin in heb.
1: Misschien heeft een 538-luisteraar een tip wat je kan doen.
0: Oh ja, dat is een goeie. Meld jezelf in de 538-app. De avondshow, Jordi en Lien hier. Er zijn ook ergere problemen op de wereld. Zo is het ook weer met Hugo Moving to the Sun, de dance mash naar Rondé.

0: Messenger of 538. Nou, er komt in ieder geval een tip binnen van Sebastiaan via de 538-app voor mijn studioruimte in mijn huidige huurwoning. Daar ga ik binnenkort uit, want mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht. Maar dan loop ik tegen het probleem aan dat ik daar allemaal isolatiepanelen heb ik op de muur geplakt ooit met een heel stevige kit, want dat zag er vet uit. Ja, en toen haalde ik het er vandaag weer vanaf en toen trok ik bijna die hele muur mee. Sebastiaan, die stuurt even het volgende audioberichtje.
1: Goedenavond, dames en heren. Ik ben schilder. En ik hoor jou over jouw kitprobleem. Beetje wasbenzine. Doek, wasbenzine, invrijven en je haalt het er zo af.
0: Hé, hey,
2: dit zijn de tips.
0: Ja, of de hele kiet staat zo meteen in de fik. Maar... nou, aan de andere kant is het ook opgelost. Is het ook
2: ja, borg krijg je sowieso al niet meer terug. Nee. Dus proberen is het waard.
0: Nee, oké. Okay. Hey, thanks Sebastiaan. Ik ga het zeker even proberen. Goeie tip, dankjewel. Jordi en Lien, wij zijn er zondagavond weer, 9:12. Morgenavond ben ik weer samen met Julia van 6 tot 9 met de vrijdagavondshow. En heel veel plezier zo meteen met Kilian vanuit. Eerst nog Martin Garrix.

0: going back.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 12 uur.
17: De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel €25. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dan 35 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flits op de A1 vanaf Naarden richting Amsterdam bij Muiden. 13.4. Nog een keer de A1 vanaf Barneveld richting Amersfoort. Bij Amersfoort zelf 47.2. Dan de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest 83.2. De A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69.2. Dan de A8 Amsterdam richting Beverwijk bij Oostzaan 4.4. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.0. En de laatste op de A28 vanaf Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.6. Veilige reis.
11: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Lekker zeg, de vrijdag is bewezen, officieel begonnen. We gaan richting het weekend met zometeen Bente, Calvin Harris en eerst Miles Smith en Now Horan.

en Becky G bij 538. Je hoorde Sorry Papi. Zo, Kilian van Uit hier. Van harte welkom op wat mij betreft de mooiste dag van de week. Namelijk de vrijdag. We gaan lekker richting het weekend. En over de vrijdag gesproken. Ik lees hier een heel onderzoek. De vrijdag is de dag waarop we het ons het gelukkigst voelen om te werken. Op zich niet heel onlogisch, toch? Ik bedoel, ja, je hoeft maar een paar uurtjes te werken, dan weet je dat je eindelijk 2 dagen vrij hebt. Maar goed, naast dat we vrolijk op kantoor zijn, zijn we volgens onderzoek ook het minst productief. We maken namelijk volgens het onderzoek meer typfouten. We klikken en bewegen minder met onze muis en versturen ook 84% minder e-mails dan op een andere dag. En dan hoor ik je denken, ja Kilian, dat doe ik helemaal niet. Ik behoor helemaal niet tot dat groepje. Ik werk juist ook op de vrijdag extra hard voor de baas. Wil ik alleen maar zeggen, daar gaat het mis, toch? Ik bedoel, een goed begin is het halve werk. Dus je kunt maar beter rustig aan beginnen, zodat je rustig het weekend ingaat. En je baas slaapt toch rond dit tijdstip, dus dan maak jou het uit, toch? Onderweg voor je, Calvin Harris, Teddy Swims en eerst Mr. Props.

En wanneer voel jij je nou echt helemaal op je gemak? Is dat lekker thuis op de bank, in bad, misschien wel achter het stuur in een vrachtwagen nu, of achter de camera's bij de beveiliging, of misschien wel aan het bed van een patiënt of zo, weet je, ja, weet maar niet. Ik heb het vaak dat ik helemaal tot rust kom en echt op mijn gemak voel hier in de studio. Gewoon, ik vind het heerlijk om lekker tegen je aan te lullen, liefst in de nacht, weet je wel, helemaal lekker anoniem, niemand ziet je, helemaal in het donker. Vind ik echt heerlijk. En wat grappig, ik las vandaag een interview over Calvin Harris, die heeft dus precies hetzelfde. Die voelt zich namelijk het meest op zijn gemak achter zijn draaitafel staat. Het liefst bij hem thuis. Maar goed, als hij dat niet doet, staat hij er ook achter. Maar ja, staan er wel ongeveer 100.000 man naar om te kijken. Ik weet niet hoe erg op je gemak je daarvan voelt. Calvin Harris, je hoort er nu samen hier met Sam Smith bij 538. Dit is Desire.

0: 538 met Coolio en LV. Je hoorde Gangsta's Paradise.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Oh, lekker zeg. Vrijdagnacht. Het weekend nadert. Maar we gaan nog heel even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 2 plus 8? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Hoeveel is 2 plus 8? Kom je dan zometeen in de uitzending en heb je de kwalificatievraag goed, dan ga je ervoor door met het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 plus 8? Hoor je zometeen nog de nieuwste Taylor Swift. Ook David Guetta komt eraan. Meneer Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Jouw hits, jouw 538 met Lady Gaga. Je hoorde Paparazzi. En wat is 2 plus 8? Je kunt het nou maar doorgeven via de gratis app van 538. 2 plus 8, heb je het antwoord goed en kom je zo meteen dan in de uitzending? Dan kan het maar zo zijn dat je er vandoor gaat met het 538 slaapmasker. En ja, die wil je winnen. Dus kom maar door via de app van 538, dat is 2 plus 8. Hoor je zo meteen Taylor Swift, ook de nieuwste Flair komt eraan. En hier is David Guetta en Sia.

0: Taylor Swift van 538, je hoort het nieuwste. Elizabeth Taylor en Patrick, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 2 plus 8?
1: 10 keer 538.
0: Kijk eens aan, jongen.
2: 5 plus 3 is 8.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat bedoel ik, ja. Hey, jij hebt dit weekend een festival, hè?
1: Ja, lekker naar Lake Dance in Eindhoven.
0: Lake Dance in Eindhoven, je komt er zelf ook vandaan. Want jij zei dat jij bent net verhuisd en het appartement is op 5 minuten loopafstand van het festival.
1: Ja, heen wel. Terug wordt een ander verhaal.
0: Hoe lang denk je dat je er dan over gaat doen?
1: Met geluk een half uurtje.
0: Kijk eens, lekker.
1: Komt natuurlijk iedereen tegen onderweg. Hè, op de
0: ja, daar ligt het aan natuurlijk. Komt iedereen tegen.
1: Ja, daarom.
0: maar je hebt nog geen gordijnen in je appartement hangen?
1: Nee, nog geen gordijnen. Die komen volgende week pas.
0: Heb je die besteld?
1: Ja, die heb ik besteld. Ah. Komen ze best wel vlug zelfs. Ik heb ze letterlijk... ik zal je een sterk vertellen. Ik ga ze morgen bestellen en ze komen volgende week.
0: Maar je woont er nu al?
1: Ja, ik woon er wel al. Ja,
0: hoe lang al?
1: Anderhalve week.
0: Anderhalve week? Je dacht in die anderhalve week?
1: Ja, het is helemaal kasken opgeleverd. Ik moest alles doen, schilderen, vloer leggen,
0: alles.
1: Ja, precies. Worden.
0: Maar ja. Hoe doe je dat nu dan? Want ja, het is nu bijna 1 uur. Ik neem aan dat jij al wakker bent als de zon op is.
1: Ja, momenteel wel.
0: Dus?
1: Zeven uur gaat mijn wekker wel. Ja, niet mijn eigen wekker, maar wel de wekker die mijn wakker wil maken. Dat is de zon 's ochtends vroeg.
0: Ja, precies. Jeetje, dan heb je ook korte nachten.
1: Ja, momenteel wel. Nou, maar ja, goed. Het is nog een weekje en dan is het hopelijk afgelopen. Als dus, het erin mee zit.
0: En tot die tijd kun je nog wel een slaapmasker gebruiken. Dus jij dacht, ik ga even rekenen.
1: Ja, nou ja, deze zon was niet zo super moeilijk. Maar goed, een slaapmasker komt zeker van pas.
0: Ben je een beetje goed in rekenen dan?
1: Ik ben redelijk goed in rekenen.
0: Oké, nou, we gaan het ondervinden.
1: Beter dan mijn wiskunde, laat ik het zo stellen. Ja,
0: oké, nou kijk, we gaan het ondervinden, Patrick. Want je krijgt zometeen 30 seconden de tijd. Daarin moet je de hoofdrekensom oplossen. De bedoeling is dat je dat zo snel mogelijk doet. En doe je dat goed, dan ga je ervoor door met het 538 slaapmasker.
1: Helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Is het een som die ik denk ik even op moet schrijven? Of is het een som die ik gewoon zo in mijn hoofd...
0: Het zijn gewoon hoofdrekensommetjes.
1: En we
0: gaan ze ook gewoon achter elkaar doen, hè?
1: Ja, duidelijk. Helemaal goed.
0: Super. Daar ga je, jongen. Wat is 12 plus 9?
1: 21.
0: 8 keer 7.
1: 8 keer 7... 56.
0: 25 min 6.
1: 19.
0: 14 plus 5.
1: 19.
0: 6 keer 6.
1: 36.
0: 42 delen door 6.
1: 7.
0: 31 min 13.
1: 18.
0: 17 plus 7.
1: 24.
0: 9 keer 5.
1: 35.
0: 28 min 9.
1: 19.
0: Wauw! Nou, jongen!
1: Hoppa! Ja, dat staat elke dag schoenen te verkopen. Dan moeten we hoofdrekenen.
0: Ja, nee, dat doe je ook behoorlijk goed. Ja, ik moet zeggen, als jij zo snel als je rekent... als je ook zo snel de gordijnen ophangt... heb je dat slaapmasker niet eens nodig, joh.
1: Nee, nou ja, goed, dat ga ik lekker allemaal niet zelf doen. Dan ga ik hem mooi lekker laten doen. Dat ga ik allemaal niet doen. Maar dat slaapmasker, dat komt al heel erg van pas. Ja.
0: Nou, je hebt in totaal 10 vragen. Goed, jongen.
1: Nou, mooi. Lekker man. Hoppa.
0: En dat ik
1: vanavond.
0: Dat ik zo nonchalant, jongen. Ja, hoppa. Hè. We hebben het maar even gedaan.
1: Ja, dat bedoel ik. Doe gewoon.
0: Lekker, jongen. Man. Nou, super. Hey. Hey, het slaapmasker komt je kant op.
1: Dankjewel.
0: Succes met de laatste stukjes verbouwen en het gordijn ophangen.
1: Helemaal goed. Succes met de uitzending.
0: Ja, gaat helemaal goed komen, jongen. Welke kleur zijn nog gordijnen?
1: Een beetje, net van het witte af. Een beetje beige-achtig.
0: Oh ja.
1: Mooie kleur. Een rustige kleur in huis. Mooi.
0: Goed voor elkaar, jongen.
1: Dankjewel.
0: Het staat ons goed.

Kensington bij 538. Je hoorde Riddles. En over raadsels gesproken, hè? Riddles, raadsels. Wat is het alleroudste raadsel ter wereld? Heb je enig idee wat het is? Ik heb hem hier voor je liggen. Wil je hem weten? Oké, komt-ie. Het is een huis. En iemand gaat hier blind naar binnen en komt er met zicht weer uit. Rara, wat is het? Dus het is een huis. Iemand gaat hier blind naar binnen en komt er met zicht weer uit. Wat is het? Enig idee? Het antwoord is dus een school. Dan ga je blanco in. En als je uit school komt, na een paar jaar heb je wijsheid opgenomen. En dan kun je dingen als het ware zien. Dat is het oudste raadsel ter wereld. Ik vind het een bijzonder slecht raadsel als ik heel eerlijk moet zijn. Maar goed, hè, zo zie je maar. Dus oude dingen, dat is soms heel slecht. 538, onderweg voor je muziek van Shakira. Ook zomer komt eraan. En hier is zelfs muziek van Janice Blue. Dit is Edge of Desire.

0: brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met een flits op de A1 vanaf Naarden richting Amsterdam bij Muiden 13.4. A2 dan richting Den Bosch bij Beest 83.2. Dan de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad zelf 69.2. De A28 Hogeveen richting Assen bij Spier 153.6. En op diezelfde weg richting Hogeveen bij Hooghalen staan ze nog een keer te controleren op je snelheid. 160.6. Veilige reis. 538.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

met Somber. Je hoorde Homewrecker. Het is weer tijd voor Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is bewaar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is, je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, er is ooit een Tsjechische stewardess geweest die ooit een val van 10 kilometer uit een vliegtuig heeft overleefd. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. Terwijl je slaapt dus, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. Er is ooit een Tsjechische stewardess geweest die ooit een val van 10 kilometer heeft overleefd uit een vliegtuig. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu Shakira. Come on.